Iran heeft vannacht opnieuw raketten afgevuurd richting Amerikaanse troepen in Jordanië. Dat zegt het Amerikaanse leger. Het ging om een verrassingsaanval, maar alle raketten werden door luchtafweer. Onschadelijk gemaakt volgens het Amerikaanse leger. De afgelopen dagen was er een pauze in de oorlog tussen Iran en de VS nadat er 2 weken lang dagelijks heen en weer gevuurd werd.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Radio 1 live.
5: In een ingestort winkelcentrum in de regio Kumamoto. De vrees is dat daar nog meer slachtoffers zijn gevallen. Ook in een fabriek in de buurt zijn er tientallen vermisten. Er werd ook nog iemand dood aangetroffen in een ingestort huis. Ook elders op het grote zuidelijke eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. Vannacht is het licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de steden. In de Ardennen wat frisser, minimaal rond 12 graden daar. Straks krijgen we veel zon en wordt het ook bijzonder warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen, 32 graden aan zee. Ook donderdag blijft het warm, dan maximaal tot 32 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00 een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Amsterdam was er gisteravond een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat gebeurde bij het Homo-monument. Bij die aanslag, zaterdagavond, reed een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Daarbij werd 1 vrouw gedood en 29 mensen raakten gewond. In Amsterdam waren enkele duizenden mensen aanwezig met kaarsen en met regenboogvlaggen. Sommige van hen waren er ook al bij in Berlijn.
2: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park hadden waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
3: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
4: Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
1: In Amsterdam is tot 8 augustus ook nog de World Pride aan de gang. Het grootste LGBTQ-evenement in de geschiedenis van de stad. Met feesten, concerten, maar ook protest en activisme. De buitenlandministers van Iran en Oekraïne hebben met elkaar gebeld gisteravond. Een diplomatiek telefoontje was het nadat de spanningen tussen de twee landen waren opgelopen. Oekraïne had een Iraans schip aangevallen omdat het Russisch wapentuig zou vervoeren. Maar volgens Iran ging het om een commercieel vrachtschip. Iran dreigde daarop met raketaanvallen op Oekraïne als vergelding. De twee buitenlandministers zeiden nu na het gesprek dat ze ook Shahed-drones aan Rusland. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken heeft er bij Iran nog op aangedrongen om af te zien van meer steun aan Rusland. Een vliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Radio 1 live.
2: Over een extra brandstoftank. Op Flightradar was het de op één na meest gevolgde vlucht ooit op hun kanalen. Het ging nu nog om een testvlucht. Qantas wil volgend jaar met dit type vliegtuig zonder tussenstop van Sydney naar Londen vliegen. Het is vannacht licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de steden. In de Ardennen wat frisser, naar 12 graden. Straks krijgen we opnieuw veel zon en het wordt ook erg warm met maximaal tot 35 graden in de Kempen. Aan zee iets frisser, maar ook nog altijd warm, 32 graden. Ook donderdag blijft het warm, dan maximaal tot 32 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: This is a photograph. A window to the past of your father on the front lawn with no shirt on, ready to take the world on beneath the West Texas sun. The year that you were born, the year that you are now, his wife behind the camera.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Japan wordt er met man en macht gezocht naar overlevenden na een zware aardbeving gisteren. Die vond plaats in het uiterste zuiden van het land, op het eiland Kyushu. Het Japanse leger heeft in totaal 3600 personeelsleden gemobiliseerd voor de reddingswerken. Volgens de Japanse premier zijn er al zeker 13 doden en 100 gewonden. Zo werden er 2 vrouwen gevonden in een ingestort winkelcentrum. Er viel ook nog een dode in een ingestort huis en er is een papierfabriek ingestort waar ook nog vermisten zijn. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd op Irak vannacht. De aanvallen waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die opereren vanuit Irak en vallen Saoedische energieinfrastructuur aan of ze voeren drone-aanvallen uit op Amerikaanse troepen in de regio. Volgens de VS waren er de afgelopen dagen zo'n 30 drone-aanvallen en vonden er tussen februari en april meer dan 600 pogingen tot aanvallen op Amerikaanse burgers en infrastructuur in de regio plaats. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Over dat plan van Infantino, Geert Hermans.
3: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
2: Het is licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de steden, in Ardennen min rond 12 graden. Straks krijgen we veel zon, het wordt ook bijzonder warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen, aan zee 32 graden. Ook donderdag blijft het erg warm, dan maximaal tot 32 graden.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Brusselse gemeente Molenbeek gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is ook een brandbom gegooid, telkens bij hetzelfde café. Ook de tweede verdachte van de mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. De twee mannen vielen twee andere mannen aan. Eén slachtoffer, een jongeman van 19, was een tijd lang in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op beelden, maar is nu dus ook gearresteerd. De kleine branden van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de lokale politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten is onverantwoord, zegt burgemeester Steven Swiegers.
2: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
1: In Japan zijn volgens een nieuwe balans zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken ook nog volop naar overlevenden. De beving vond plaats in het uiterste zuidwesten van Japan op het eiland Kyushu. In het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van twee vrouwen gevonden. Er viel ook een dode in een vernield huis en er is een papierfabriek ingestort. Daar zijn nog mensen vermist. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. De Oekraïense president Zelensky heeft in Washington nog eens gepleit voor de levering van meer luchtafweer tegen Russische raketten. Zelensky is in de VS voor de uitvaartplechtigheid van senator Lindsey Graham. Hij sprak er ook met president Trump en met Amerikaanse senatoren. Volgens Zelensky verliest het Russische leger elke maand 30.000 manschappen en is Oekraïne goed gewapend om Russische drones uit de lucht te halen. Maar tegen ballistische raketten hebben ze meer afweer nodig. In Washington besprak Zelensky onder meer de Amerikaanse belofte om Patriot-raketten te mogen maken in Oekraïne. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag en erg warm met maxima tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Morgen tot 32 graden, met vooral in het zuiden dan kans op een onweersbui. Vrijdag wordt het minder heet, nog 27 graden en zo goed als overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Begint bij luisteren.
3: Radio 1.

meisjes verdwenen in het niets. Twee jonge meisjes, eerst de voet, toen op de fiets. En de ene leek de zonnehuis, de andere een

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na een korte pauze van enkele dagen hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen of drones richten op Amerikaanse troepen in de regio. Ook de tweede verdachte van een mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jongeman van 19, was een tijd in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op de beelden, maar is nu dus ook gevonden. De Brusselse gemeente Molenbeek gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. De afgelopen dagen is er in Molenbeek enkele keren geschoten en is ook een brandbom gegooid, telkens bij hetzelfde café. In Amsterdam hebben enkele duizenden mensen gisteravond de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed een geradicaliseerde islamitische man met een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Eén vrouw kwam daarbij om het leven, 29 mensen raakten gewond. Bij het homo-monument in Amsterdam kwamen veel mensen samen met kaarsen en regenboogvlaggen.
2: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
3: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
4: Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
1: In Japan zijn volgens een nieuwe balans zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog naar overlevenden. De beving vond plaats in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. In het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van twee vrouwen gevonden. Er viel ook een dode in een vernield huis en er is een papierfabriek ingestort. Daar zijn ook nog mensen vermist. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. Het weer zonnig en zeer warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan wat meer wolken en maxima die onder 30 graden blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.
6: De ochtend.
5: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.
7: Goedemorgen. Japan is getroffen door een zware aardbeving, konden we net horen. Met helaas fatale gevolgen voor al zeker 13 mensen. Straks een update hier. Welkom bij de ochtend.

0: Leuke om te ontwaken, Echo Beach van Martha and the Muffins. Sanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We starten onze dag met het krantenoverzicht. En wat iedereen vooraan geafficheerd heeft, dat zijn die gesprekken in het Witte Huis.
1: Ja, Zelensky en Netanyahu proberen Trump elk in hun richting te trekken, schrijft de Standaard. Netanyahu en Trump glimlachen dan wel. Ze nemen steeds meer afstand van elkaar, maakt tijd ervan. En op de Westoever gaat het geweld intussen van kwaad naar steeds erger. Dat staat vooraan in de Morgen. En ook de hitte blijft aan bod komen in de kranten. Woonzorgcentra pleiten voor hogere dagprijs door airco, dat schrijft het Nieuwsblad. Een dreigend tekort aan bouwmaterialen in Vlaanderen, dat kopt de tijd, want door het droogtetekort bij de Rijn valt een belangrijke transportader stil. In de Gazette van Antwerpen gaat het over de 100.000 euro aan boetes voor drugsgebruik op Tomorrowland. En het laatste nieuws zoomt in op de ruim 2.300 gebouwen die de Belgische staat beheert. Daarvan staan er al 52 langer dan een jaar leeg.
0: Dat is niet min. Dankjewel, Sanne.

0: Wild Wild West.
1: Oh, spreekt hij toch zo vlot uit, Will Smith, met Wild Wild West. Ik vind het een beetje een tongbreker.
2: De ochtend.
1: Onze defensieuitgaven die stijgen enorm. Dat bleek nog maar eens na de NAVO-top in Turkije begin deze maand. Europa investeert gemiddeld 20% meer dan vorig jaar. Ons land 60% meer. Dat betekent meer materiaal, meer aanwervingen en ook meer aandacht voor defensie. Jongeren tonen meer en meer interesse in het leger. En dus ging Victor van Kerkhoven naar de militaire kazerne in Leopoldsburg, waar hij kon spreken met twee twintigers die bij defensie werken.
3: Zoals Jelle, we zijn er.
4: Goeiedag.
5: Je wou maar anders
6: rondkomen. Ik ben Jelle, ik ben tewerkgesteld als onderofficier bij het 18e bataljon logistiek bij de compagnie ravitaillering transport. Ik ben nu 3 jaar bij Defensie. Dit is eigenlijk de store dat heel de plateau Leopoldsburg voorziet van een eigen korpsmateriaal. Kogelwerende vesten dat we hier liggen hebben, algemene militaire kledij, tenten, slaapzakken, veiligheidsschoenen, eventueel kokschoenen. We gaan hier gewoon beginnen met onze toog. Hier wordt eigenlijk al het militair materiaal bedeeld aan onze klanteenheden. Die komen eigenlijk tot hier. Dat is oftewel op afspraak, oftewel komen ze hier gewoon langs. Militair materiaal gaat ook veel kapot op oefening. Dus als zij kapot materiaal hebben, kunnen ze hier komen ommisselen.
7: Hallo, hallo.
8: Ja, ik heb het handen.
7: Dat is goed. Ja, doe maar.
9: Ik ben Miro, ik ben 22 jaar. Ik ben voertuigmechaniker hier in Defensie. Ik slaap hier wel op militair domein, in appartementjes van Defensie. Voor een goede prijs verblijf ik daar in de week. We staan nu in een loods, een grote garage waar zo'n 10 gepantserde voertuigen in passen. Hier worden die onderhouden en hersteld waar dat we kunnen. En deze voertuig scheelde nu de CETIS. Dat is een systeem dat de banden kan doen oppompen en aflaten terwijl het voertuig aan het rijden is. Daar was nu iets mis mee. Die wou de banden niet meer aflaten, maar wel oppompen. We zijn nu een kabel aan het vervangen.
6: Ik kan u eventueel daar wel eens de CERATS laten zien. Dat is eigenlijk een voedselpakket, eigenlijk een soort van noodpakket. Daar zitten 2 grote maaltijden in. Dat gaat heel ver. Dat kan zijn tot spaghetti bolognese of meatballs in creamy sauce. Echt van die dingen. Maar je hebt 2 verschillende. Je hebt eigenlijk de Zweedse CERATS. Dat zijn de laatste nieuwe dan. En dan heb je ook de Franse CERATS-zoenen. Dat zijn de oude. Zijn iets minder blij als ze die krijgen. Ja, die zijn gewoon minder lekker. Mijn werk is eigenlijk super dynamisch en dat is voor mij ook het fijne eraan. Het is eigenlijk een mix tussen magazijnwerk, een beetje het boekhoudkundig werk en het militaire tactische aspect, zodat wij op grote oefeningen ook wel als militair op niveau kunnen blijven. En ook voor mij heel belangrijk, het sporten tijdens de uren. Dat is voor mij het grootste voordeel aan Defensie. Ik ben daar heel veel bij bezig. Als je dat kunt combineren bij je job, is dat super. Eigenlijk sinds jongs af aan had ik al veel interesse in Defensie. Ik denk gewoon, ja, als jong manneke heb ik dat altijd cool gevonden eigenlijk. Ja, ik heb wel geprobeerd om te studeren, maar dan had ik toch de beslissing gemaakt om voor Defensie te kiezen. Stel je voor dat ik binnen 10 jaar zeg, goh, ik ben dat logistieke deel toch wel beu. Dan zou ik eventueel nog naar een gevechtseenheid kunnen gaan of iets anders eigenlijk. We hebben eigenlijk binnen heel Defensie denk ik een heel groot personeeltekort. Vooral hier op de dienst. Als er mensen op oefening of op opdracht gaan, is het moeilijk om de dienst draaiende te houden. Terwijl niet heel de plateau Leopoldsburg op oefening gaat. Dus hier blijven eigenlijk wel altijd mensen komen.
9: Ik ben nog heel lerende met technisch gegeven. Ik had nog geen technische ervaring toen ik Defensie binnenkwam. Daar heb ik nog heel lerende in. Ik heb er nog veel hulp bij nodig. Maar gelukkig heb ik wel collega's die me daar met plezier mee willen helpen. Ik ben zeker wel met actualiteit bezig. Ik denk dat wel deels bij de job hoort. Ik heb wel familie dat ook wel bezig is daarmee, dat ik hier in Defensie zit. Mijn moeder vindt het niet echt fantastisch. Ze steunt me wel. Maar ze is wel bezorgd natuurlijk. Ik denk dat Defensie wel, op zich wel weet wat ze doen. De dreiging is nog niet echt dichtbij. Dus voorlopig komt alles goed, denk ik.
1: Erg fijne getuigenissen vanuit die militaire kazerne van Leopoldsburg.

0: I feel it all. We gaan naar Japan.
1: De ochtend.
0: Dat is gisteren getroffen door een zware aardbeving op een zuidwestelijk eiland met een beving. Een kracht van 7,1 was dat. Volgens de premier zijn daarbij al zeker 13 mensen gestorven. Correspondent Anoma van der Veren, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemiddag voor jou. Het is daar op dit moment waarschijnlijk volop zoeken naar overlevenden.
2: Inderdaad, er zijn nog zo'n 3600 reddingswerkers op pad. Die zijn de afgebrande gebouwen aan het doorzoeken. Die zijn in ieder geval de gebouwen die ook ingestort zijn aan het doorzoeken. Inmiddels zijn er ook al 10.000 mensen nog steeds geëvacueerd in ruim 400 evacuatiecentrum. En er zijn ook nog eens een keer iets van bijna 40.000 huizen die zonder stroom zitten. Niet heel handig als er een hittegolf wordt verwacht van 34, 35 graden. Alles is nog volop in gang.
0: Ja, geen stroom, afgebrande gebouwen, ingestorte gebouwen. Die materiële schade daar is enorm.
2: De materiële schade is enorm. Er zijn treinen ontspoord, er zijn bruggen opgebroken, er zijn gebouwen ingestort. Maar de menselijke schade valt gelukkig nog wel mee. Als je het vergelijkt met de aardbeving in dezelfde regio in 2016, toen waren er bijna 300 doden. Nou, het zijn op dit moment 13 doden. 1 dode is natuurlijk altijd te veel. En er wordt nog volop gezocht, maar tot nu toe valt het in principe vooral bij de materiële schade.
0: Mm-hmm. Er wordt ook nog gezocht in een winkelcentrum, toch? Hè? Want daar was er een grote explosie na die aardbeving.
2: Klopt, daar zijn ook meteen ook 200 mensen geëvacueerd direct na de aardbeving. Toen zijn er 20, 30 medewerkers vooral achtergebleven. Er zijn er 8 van gered. 2 weten we van dat ze inderdaad zijn overleden. Maar er wordt nog volop gezocht inderdaad, want de tweede verdieping is helemaal ingestort. De explosie was echt in het midden van het gebouw. En er zijn dus ook wel buitenmuren ingestort. Daar zijn ze nog hard bezig op dit moment.
0: Ja, dus mogelijk worden daar wel nog wat mensen bevrijd. Het is inderdaad aardbevingsgevoelig gebied. En niet de eerste keer dat er in die regio zo'n zware aardbeving is, hè?
2: Nee, in 2016 dus, zoals ik net al noemde, was er een enorme beving. Er zijn sowieso al vaker bevingen. En er zijn op dit moment ook iets van 148 naschokken geweest. De laatste keer dat ik checkte, 3 daarvan die waren dik boven de 5. Dus het blijft ook wel even voorlopig beven. Maar ook inderdaad vanwege die beving in 2016 zijn de gebouwen ook versterkt. Zijn er maatregelen getroffen, denk ik ook een van de redenen dat er, ondanks die hele stevige beving, want hij was heel ondiep, 10 kilometer diep ongeveer, dus dan gaat het extra hard schudden, heen en weer. Dus ondanks de sterkte van de beving die helemaal in Zuid-Korea werd gevoeld, toch vrijwel geen doden, 13 doden, maar een stuk minder dan de vorige keer.
0: Ja, net omdat ze helaas die ervaring hebben, zijn ze misschien ook beter voorbereid op dit soort scenario's?
2: Absoluut, dat is ook een van de redenen dat er meer dan bijna 10.000 mensen direct zijn geëvacueerd, naar locaties toe zijn gebracht. Op dit moment zijn de reacties vooral gericht dus niet op de onmiddellijke reactie naar de aardbeving, want dat is vooral zoekwerk en reddingswerk. Op dit moment wordt er vooral gekeken naar hoe krijgen we die bijna 40.000 huishoudens weer aan de stroom. Er zit meer dan 80.000 huishoudens zonder water. In Hikawa, een stadje dichtbij het epicentrum, staan mensen bijvoorbeeld echt in urenlange rijen in deze hitte voor noodwater. Dus op dit moment is vooral de focus daarop.
0: Oké, en dan gaat dat reddingswerk ook nog wel even doorgaan. Anoma van der Veren vanuit Japan, dankjewel.

0: De Beatles met een Magical Mystery Tour. De hoofdpunten van het nieuws van 6:30 staan klaar.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Ja, het is maar enkele dagen rustig gebleven tussen de Verenigde Staten en Iran.
3: Ja, want na een korte pauze hebben ze elkaar weer bestookt vannacht. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en ook op Saudi-Arabië. En daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saudi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur bestoken of drones sturen. In Japan zijn volgens de laatste cijfers zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog naar overlevenden in het puin. De beving vond plaats in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. Er is onder meer een winkelcentrum ingestort.
0: Het weer dan, ik zie opnieuw een hele mooie rode gloed boven Schaarbeek.
3: Het is zonnig en zeer warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan wat meer wolken en maxima die onder de 30 graden blijven.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.

0: La nuit te ressemble. Sanne heeft het mediaoverzicht mee.
1: De ochtend.
0: Vooraan in het laatste nieuws van de ruim 2300 gebouwen die de Belgische staat beheert, staan er al 52 gebouwen langer dan een jaar leeg.
2: En die kosten handenvol geld. Bijna 800.000 euro vorig jaar voor nutskosten en beveiliging. En daarnaast nog meer dan 1 miljoen aan krotbelasting. Het gaat dan van kantoorgebouwen en woningen op voormalige rijkswachtersites tot een schuilkelder in het Brusselse Warandepark. En daarnaast zijn er ook gebouwen die de overheid huurt, maar deels niet gebruikt. Volgens Vlaams Belang betalen we jaarlijks zo'n 27 miljoen aan huur voor ruimtes die we niet gebruiken. Al zegt bevoegd minister Mats dat het onvermijdelijk is dat sommige ruimtes een tijdje leeg staan. Want als de ene overheidsdienst een verdieping verlaat, kan er niet van de ene op de andere dag een nieuwe dienst intrekken. En zijn er soms ook eerst verbouwingswerken nodig. Nu, Mats wil wel minder panden huren en zet al heel wat contracten stop. Binnenkort verhuizen ook verschillende overheidsdiensten om nog meer gebouwen te kunnen opzeggen. Ik weet niet hoe het zit met jouw vastgoedambities, maar als je altijd al een overheidsgebouw hebt willen kopen, kan je voor een 30-tal panden op dit moment terecht op de website van de Regie der Gebouwen.
0: Ik laat het voorlopig even passeren. We blijven wel in de bouwsector bij de tijd met een dreigend tekort aan bouwmaterialen.
2: Ja, want door de extreme droogte is het waterpeil in de Rijn gezakt naar het laagste zomerniveau in een kwart eeuw. Door het tekort aan neerslag is de verwachting dat het scheepverkeer tegen vrijdag volledig stilvalt. En de Rijn is net een van de belangrijkste transportroutes voor grondstoffen, zoals steenkool, graan, olie en chemieproducten, bouwmaterialen en metalen van en naar de Duitse industrie. Een bouwmaterialenhandelaar vertelt in de krant, voor bovenrijngrind, dat gebruikt wordt als dakbelasting in beton en voor drainage, is de situatie echt kritiek. Er zijn al grote infrastructuurwerken in Vlaanderen waar we geen drainagemateriaal meer kunnen leveren. Voor sommige klanten leggen we tijdelijk vrachtwagens in, maar dat is dan weer veel duurder, heeft een gigantische CO2- en milieu-impact. Dus als die waterstanden niet snel stijgen, lopen nog meer werven vertraging op.
0: Ja, en dan ook een verhaal over de warmte en bouwkosten in het nieuwsblad, want woonzorgcentra pleiten voor een hogere dagprijs door airco.
2: Ja, in de kamers mag het er deze dagen nooit warmer zijn dan buiten. En in oudere gebouwen is het daarom behelpen met mobiele airco's, want, zegt de koepel van private woonzorgcentra, we hebben geen grote reserves om grote koelingsinvesteringen te doen. De bouwkosten zijn in het algemeen de voorbije jaren al sterk gestegen, kunnen we er niet nog eens extra bij nemen. Bovendien maken zulke investeringen deel uit van de dagprijs die bewoners betalen, dus het zou logisch zijn, zeggen ze, om die investeringen in de dagprijs door te rekenen. Alleen moeten we dan wel de mogelijkheid krijgen om die dagprijs te verhogen.
0: Ja, en zowel het laatste nieuws als de morgen staat dat de Joodse Stichting de NMBS dagvaart voor deportatietreinen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, de spoorwegmaatschappij kreeg van de Duitse bezetter geld om voornamelijk Joden te deporteren richting vernietigingskampen. Het gaat om ongeveer 25.000 mensen die vanuit de Dossijnkazerne in Mechelen naar Auschwitz gedwongen werden. Slechts iets meer dan 1.000 mensen overleefden de oorlog. De Joodse Stichting voerde al gesprekken met de NMBS en met de regering over een schadevergoeding. Maar die gesprekken leverden nog niets op. En dus stapte de stichting samen met 4 individuele Joden naar de Brusselse rechter. In zowel Frankrijk als Nederland werden wel al schadevergoedingen betaald aan mensen die de kampen overleefd hebben of aan hun nabestaanden.
0: En in Knak, textiel vernietigen mag niet meer, maar kringwinkels mogen het nog wel.
2: Ja, van Europa mogen kledingketens onverkochte kledij niet meer vernietigen, want 1 op de 5 kledingstukken die na de koopjes niet verkocht raken, bleek in de verbrandingsoven te eindigen. Kledingmerken kunnen hun overstok wel proberen door te verkopen aan opkopers of schenken aan een goed doel, zoals bijvoorbeeld een kringwinkel. Maar sinds 2024 steeg het aantal vernietigde kledingstukken bij de kringwinkel van 10% naar 17%. Niet alleen textielafval, ook herbruikbare kledij. Critici in het artikel vinden dat als kringwinkels de gedoneerde kledij alsnog vernietigen, de EU een probleem heeft verplaatst in plaats van opgelost. En als gesubsidieerde organisatie draait de belastingbetaler zo ook mee op voor de overproductie, klinkt het.
0: Dankjewel, Sanne.

0: Heerlijk nummer, De Fleur.
1: De Ochtend.
0: Vorige week keken we hier in de ochtend hoe andere landen uitdagingen aanpakken waar België mee worstelt. Deze week kijken we naar Belgen die uitdagingen in het buitenland gaan aanpakken. Zoals Ronnie Swenne. Hij kreeg op 20 juli de adellijke titel van baron van koning Filip. En dat voor het verzekeren van basisvoedsel voor miljoenen mensen in Afrika. Goedemorgen, Ronnie Swenne.
2: Goedemorgen.
0: Bio-ingenieur en nu dus ook baron. Hoe voelt dat? Niet slecht, neem ik aan.
2: Dat voelt eigenlijk heel aangenaam aan. Het is een hele grote verrassing. Ik ben nog een beetje emotioneel, moet ik eerlijk zijn.
0: Is het waar?
2: Ja, maar ja, ik ben gelukkig.
0: U had het niet verwacht?
2: Nee, niet verwacht, ook niet zien aankomen. Mm-hmm. Dus dat maakt de verrassing helemaal compleet. En ja, af en toe, zoals ze zeggen, moet ik in mijn eigen vel nijpen om te zeggen van... Is dat wel waar?
0: Is het echt gebeurd? Ja, het is een titel met heel wat aanzien. Hangt er ook nog iets anders aan vast?
2: Nee, het is eigenlijk een titel. Ik zou zeggen, het geeft eigenlijk een eer. Hè, een gevoel die goed is. Maar het is zonder voorrechten of verplichtingen. Mm-hmm. En ik ga gewoon verder. Hè, en misschien dat het mijn missie nog kan vergemakkelijken. Af en toe is dat die titel mag gebruiken.
0: Ja, misschien ook een nieuw naamplaatje aan de deurbel. Maar het is natuurlijk allemaal omdat u basisvoedsel verzekert, namelijk de banaan. Dat is uw studieobject, uw specialiteit. Hoe belangrijk zijn bananen net als voedselbron in Afrika?
2: Wel, ik zou het kunnen vergelijken met onze aardappel of ons brood in België of in de wereld. Men heeft een totaal verkeerde idee van de banaan, omdat ja, we hebben die ene variëteit liggen in onze winkels. Maar het is basisvoedsel in vele landen. En als ik zeg vele landen, spreek ik over 120 landen. En vooral in Centraal-Afrika, waar de mensen tot een halve kilo per dag consumeren aan een hele reeks verschillende variëteiten. In Oeganda bijvoorbeeld heeft men eigenlijk één woord voor twee betekenissen. Food. Food is voedsel. Mm-hmm. Maar food betekent ook banaan. Mm-hmm. Dus als je eigenlijk gaat eten, en dat doe ik heel dikwijls bij de bevolking in de dorpen, en je krijgt een bord vol met eten en daar liggen dus geen bananen bij, heb je niet gegeten.
0: Ja, ja.
2: Het is zo diep in de cultuur van die mensen. En ja, het is met de banaan overleven ze.
0: Ja, ja, ja, het is essentieel. De bakbanaan, de kookbanaan, er zijn veel varianten, hè?
2: Ja, en dat is ook een ander begrip dat ik eigenlijk aan de luisteraars wil doorgeven. Men heeft eigenlijk allemaal zetmeelbananen. Dus als die rijp zijn, zijn die nog rijk aan zetmeel. Mm-hmm. En die moeten allemaal verwerkt worden, gekookt, gefriteerd, puree van gemaakt worden. En het grote voordeel is, zoals bij de aardappel, je kunt dat stockeren. Onze banaan die moet op een paar dagen opgegeten worden, op die zandrotten.
0: Ja.
2: Ginderachter is dat niet. Dus dat is ook een praktische selectie geweest door de mensen. En ja, de meeste bananen zijn zetmeelbananen. Onze banaan die wij eten is een uitzondering.
0: Maar het probleem is, die banaan staat wel onder druk door allerlei ziekten, klimaatverandering. En uw werk bestaat er dan in om die banaan resistent te maken? Hoe doet u dat?
2: Ja, het is zo dat... Oh, dat is eigenlijk een lang verhaal, maar ik heb proberen het samen te vatten. Ik maak kruisingen. Dus eigenlijk zoals wij... ik zou dan zeggen, in een appel zitten er zaden. En ik heb een techniek ontwikkeld vele jaren geleden om ook in bananen zaad te kunnen krijgen. Mm-hmm. En dan kan je een nieuw product maken, een nieuwe variëteit. En dan moet je selecteren. En hoe moeilijk is dat? Wel, we hebben vorig jaar een nieuwe variëteit vrijgegeven in Oeganda. Opbrengstverhoging is 245%, dus dat is niet niks. Maar dat heeft wel 35 jaar geduurd. Hè? het is eigenlijk blijven doorzetten, maar nu met nieuwe technieken en een efficiëntieverhoging van allerlei zaken, ook een paar moleculaire, ik zou zeggen DNA-technieken, om op te volgen wat we doen, zijn we onlangs in geslaagd die productielijn van 35 jaar te verkorten systematisch naar 10 jaar. Dus nu wordt het eigenlijk ook al interessant voor mijn opvolgers. Hè? Want je moet een beetje gek zijn om aan te beginnen, maar nu kunnen misschien de mensen die dat op korte termijn willen produceren, kunnen instappen in het project.
0: Ja, het heeft duidelijk veel tijd gekost, maar het resultaat mag er zijn, want u beheert in Leuven ook de grootste bananenbank ter wereld. Hoeveel soorten zitten daar net in?
2: Er zitten eigenlijk iets meer dan 1600. En dat is een verhaal dat begon in 1978, wanneer ik planten begon te verzamelen. En ook voor die veredeling, trouwens. En ik heb die toen gedeponeerd in België, terwijl ik in het buitenland woonde en werkte. En dan later, wanneer ik prof werd, in 1990, heb ik van die collectie van de KU Leuven eigenlijk een internationale collectie kunnen maken met internationale verdragen, waarbij de collectie beschermd is, legaal beschermd. En dat valt nu onder een internationaal consortium en ook de Verenigde Naties. Mm-hmm. Het is belangrijk werk, want volgens de economische gegevens gaat banaan de tweede belangrijkste gewas worden in Afrika binnen 20 jaar. En dus dat is eigenlijk een heel belangrijk gegeven dat na manioc de banaan zowat de belangrijkste gewas zou worden.
0: Ja, ja.
2: En dus nu met die collectie hebben wij dus ook een hele reeks variëteiten die resistent zijn aan ziekte A, ziekte B en ziekte C, noem maar op. En het is natuurlijk een truc om dat allemaal samen te brengen in een eindproduct. En daar zijn we volop mee bezig.
0: Ontzettend belangrijk werk dat u al geleverd hebt en nog steeds aan het leveren bent. Dankjewel, bio-ingenieur en vanaf nu dus ook baron Ronnie Swenne.
2: Dankjewel. Laat

0: Verminde, laat me nu toch niet alleen. Het is tijd voor sport met Sanne.
1: De ochtend.
0: Het zou zo'n rubriek kunnen worden, hè? En natuurlijk ook met Remco Evenepoel, want je raadt het nooit, die heeft in Roeselare opnieuw gewonnen.
2: Ja, hoor. En ik vertelde het hier gisteren al, vlak na de Tour is het altijd criteriumtijd. Rondjes rijden rond de kerktour, hè? En een kans om de grote vedette aan het werk te zien. Remco Evenepoel is natuurlijk diegene die iedereen wil zien. Hij won al in Aalst maandag en dat deed hij gisteren in Roeselare nog eens over. Vandaag neemt Evenepoel dan toch maar eens een rustdag. Morgen vertrekt hij al naar Spanje voor zijn volgende opdracht, de Clásica San Sebastián winnen.
0: Ja, en na de mannen starten nu ook de vrouwen, hè, aan hun Tour de France.
2: Ja, zaterdag start in Zwitserland de Tour de France Femmes en bij de Belgische ploegen vertrekt AG Insurance Soudal met heel wat ambitie. Zo willen ze met kopvrouw Kim Lecour een top 5 plaats in de eindstand bereiken, maar niet alleen dat, zegt de ploegleidster en ex-renster Jolien Doren.
3: Ja, het is altijd moeilijk om er resultaat op te plakken natuurlijk. Maar we hopen opnieuw zoals vorig jaar voor ritwinst te kunnen gaan. Als we rit kunnen winnen, zou dat heel mooi zijn voor onze ploeg. En als we daaraan bij ja, top 5 zijn in het eindklassement, zou het super geslaagd zijn. Maar is dat niet, dan gaan we nog altijd voor het maximum haalbare. En worden we dan 8e, is dat ook goed. Maar ik denk in de eerste plaats willen we wel opnieuw voor ritwinst gaan.
2: Ja, ritwinst, daar moeten dan misschien wel Sari Bossuyt of Justine Gekire voor zorgen. Bossuyt rekent op haar sprint en ze staat ook aan de start in de Belgische kampioenentrui.
4: Ja, dat is wel een speciaal gevoel. Ik denk, ja, Justine heeft ook vorig jaar meegemaakt. En ja, je ziet wel hoeveel belangstelling dat dan meebrengt. En, dus ik ga er zeker van genieten.
2: Justine Gekire heeft vooral de rit naar de Ventoux met stip aangekruist. En daar heeft ze een heel speciale reden voor.
4: denk ik aan het huwelijksaanzoek dat ik met mijn vriendin heb gedaan daar.
5: Dus daar winnen zou super speciaal zijn, toch?
4: Dat zou heel speciaal zijn en super mooi. Maar ik zeg het, dat is denk ik wel te ambitieus. Niet dat ik het zeker niet ga proberen. Moet ik in een vlucht zitten met een voorsprong van 15 minuten of zo? Ik ga sowieso die klim wel echt zo goed mogelijk proberen op te rijden. En dan zie ik wel waar ik strand.
2: Wel een beetje romantiek in de sportrubriek. En dan is er nog het toerdebuut van Lore de Schepper, pas 20. En nu al bestempeld als het grootste klimtalent ooit in België. Ze werd dit jaar al 11e in de Vuelta en 10e in de Giro. Maar in de Tour gaat ze nog niet voor een klassement.
6: Nog niet voor dit jaar, hopelijk in de toekomst wel. Ze worden met dit jaar eigenlijk vooral ervaring laten opdoen. Om dan in de toekomst wel voor een klassement te kunnen gaan. Maar dus ja, dit jaar is gewoon de ervaring meenemen en zo goed mogelijk doen. Ja.
2: Ja, zaterdag begint het dus in Lausanne, 9 ritten lang, de Tour de France Femmes.
0: Ja, de wielerliefhebbers blijven dus niet al te lang op hun honger zitten. Bedankt, Sanne Baak.

0: Easy Lover van Miley Cyrus. Het eerste uur van de ochtend zit er al op. We gingen voor een update naar Japan, waar er gisteren een erg zware aardbeving was met een kracht van 7.1. Wie wil, kan dat gesprek altijd nog herbeluisteren via de app van Radio 1 of op VRT Max. Volgend uur gaan we naar Spanje, waar de toestand nog altijd erg fragiel blijft en er bij de inwoners ook veel onvrede is over hoe de politiek dit nu net heeft aangepakt de voorbije jaren. We bellen erover met Sven Tuitens, onze correspondent ter plaatse. Eerst het nieuws van 8 uur.
1: Vanavond op VRT1.
2: Dus je mocht in het leger als gay man, maar je mocht het niet zeggen dat je gay bent.
3: Maar als je het dan per ongeluk zegt.
2: Dus ineens zeg je, sorry, I'm gay. Dan moet je gaan.
1: Op VRT1 zijn de regels niet altijd duidelijk in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas roept de DNA-revolutie ethische vragen op. En op VRT Max zijn er films in overvloed, zoals het misdaaddrama Road to Perdition. Veel kijkplezier straks. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De woonzorgcentra zeggen dat ze de prijzen moeten verhogen om te kunnen investeren in extra verkoeling. In Japan zijn er nu 13 doden na de aardbeving van gisteren. En FIFA-baas Infantino heeft plannen om een deel van het WK voetbal te verkopen aan investeerders. Als woonzorgcentra investeren in verkoeling, zoals airco, moeten ze hun dagprijs kunnen verhogen. Dat zegt Flozo, de koepel van private woonzorgcentra, in Nieuwsblad. Maar een kleine minderheid van de ouderen woont in een nieuwbouw en in verouderde gebouwen is er vaak geen airco. Als de woonzorgcentra daarin investeren, is het logisch dat de bewoners daarmee voor betalen. Dat zegt Candice de Wind, de baas van Flozo.
5: Ik denk dat die dagprijs een stuk naar omhoog zal moeten, ja. Wanneer ik in mijn huis een boiler moet veranderen of airco wil laten plaatsen, dan staat daar een kostprijs tegenover. En we weten dat dat geen evident verhaal is, maar dat is wel een verhaal waarop we gaan blijven hameren, dat dat niet één op één is met een pensioen. En dat we inderdaad heel duidelijk dat verschil moeten maken van oké, wat is woon- en leefkost, zoals een airco, en wat is een zuivere zorgkost, zoals uw verpleegkundige zorgen. Een airco is geen zorgkost, nee.
0: Voor de zorgkosten krijgen de woonzorgcentra geld van de overheid. Voor de woon- en leefkosten dragen de bewoners bij via de dagprijs. Die dagprijs mogen woonzorgcentra niet zomaar verhogen zonder toestemming van de overheid. Ook de tweede verdachte van een mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op de beelden, maar is nu dus ook gevonden. Advocaten zijn tegen de plannen van minister van Justitie Verlinde om de wrakingsprocedure te hervormen. Wie denkt dat een rechter in zijn proces partijdig is, kan een procedure starten om die te laten vervangen. De voorbije jaren piekten zulke wrakingsverzoeken, vooral in grote drugsprocessen die daardoor veel vertraging opliepen. Minister Verlinde wil nu dat wie ongelijk krijgt, de kosten betaalt. De Orde van Vlaamse Balie ziet dat niet zitten, zegt voorzitter Peter Callens.
6: Dan maak je het zodanig moeilijk dat je zegt aan de burger, kijk, als de rechter niet onpartijdig is, leg je er dan maar beter bij neer, want de gevolgen zouden te zwaar kunnen zijn. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk een bedreiging creëert voor het vertrouwen in het gerecht en dat hebben we echt niet nodig.
0: Na een korte pauze van enkele dagen hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen of drones richten op Amerikaanse troepen in de regio. Oekraïne mag binnenkort zelf Patriot-raketten produceren. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky na een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump in Washington. Els Ayels, waarom is dat belangrijk?
7: Wel, Patriot-raketten die worden gebruikt als afweer om ballistische raketten uit de lucht te halen. Dat zijn raketten die heel hoog vliegen en heel snel naar beneden komen en daardoor moeilijk te onderscheppen zijn. Patriots kunnen dat dus wel en Zelensky wil er allang veel meer. Nu moet Oekraïne altijd een beroep doen op leveringen uit het buitenland en dat duurt soms lang of er zijn er te weinig in voorraad. Als Oekraïne de raketten zelf kan produceren, dan kunnen ze onafhankelijker handelen.
0: En waarom is daar de toestemming van Donald Trump voor nodig?
7: Wel, omdat het een Amerikaans wapensysteem is waarvan de technologie en de productie onder strenge exportregels vallen. De raketten kunnen alleen elders geproduceerd worden als een land daar een licentie voor krijgt. En vannacht heeft Zelensky in een interview bij Fox News gezegd dat Trump daar nu mee ingestemd heeft. Dat is voor alle duidelijkheid nog niet bevestigd van Amerikaanse kant. Trump heeft op zijn sociale media alleen maar geschreven dat het gesprek met Zelensky zeer goed is verlopen.
0: Dankjewel, Els. In Japan zijn voorlopig 13 doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners.
7: Dat is voor alle duidelijkheid nog niet bevestigd van Amerikaanse kant. Trump heeft op zijn sociale media alleen maar geschreven dat het gesprek met Zelensky zeer goed is verlopen.
0: Dankjewel, Els. In Japan zijn voorlopig 13 doden...

0: Anoma van der Vieren in Japan.
1: Daar zijn ook 200 mensen geëvacueerd direct na de aardbeving. Toen zijn er 20, 30 medewerkers vooral achtergebleven. Er zijn er 8 van gered. 2 weten we van dat ze inderdaad zijn overleden. Maar er wordt nog volop gezocht inderdaad, want de tweede verdieping is helemaal ingestort. De explosie was in het midden van het gebouw. En er zijn dus ook wel buitenmuren ingestort. Dus ja, daar zijn ze nog hard bezig op dit moment.
0: Ook in een ingestorte papierfabriek zijn nog mensen vermist. Er is ook veel schade aan bruggen en wegen. De voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, overweegt om het WK voetbal voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. De Europese Voetbalbond is daar radicaal tegen. Geert Heremans geeft meer uitleg over het plan van Infantino.
2: Hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese Voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af.
0: Zonnig en zeer warm vandaag, 30-35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag wat meer wolken en maxima die onder 30 graden blijven. Vooraan de woonzorgcentra, als er investeringen nodig zijn in airco, zal de dagprijs onvermijdelijk stijgen, zegt de koepel van de private rusthuizen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. De ochtend.
4: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.
5: Goedemorgen, het is gelukkig nog maar 7 uur en dus nog genoeg tijd om in gesprek te gaan met Mr. Gay Belgium van vorig jaar over de aanslag in Berlijn. Die blijft nazinderen. Welkom.

0: Well, Mary, we moeten het nog eens hebben over de bosbranden, hè.
1: De ochtend.
0: Want die blijven zowel Frankrijk als Spanje grote zorgen baren.
2: Bij Bordeaux breidt het vuur voorlopig niet meer uit, maar de toestand blijft er wel erg fragiel, zeker nu er opnieuw een hittegolf aankomt. Nog eens 4000 mensen in de regio hebben gisteren een evacuatiebevel gekregen. En in Spanje zijn er ook nog altijd 9 grote actieve branden en ook daar wordt het opnieuw heel warm. Ondertussen zijn in Frankrijk en Spanje in totaal al meer dan 330.000 mensen moeten vluchten voor de natuurbranden. Toch zijn er ook kleine lichtpuntjes. In de regio Madrid mogen zo'n 20.000 mensen terug naar huis. En ook belangrijke wegen in de regio zijn heropend.
0: Ja, en in Spanje wordt intussen geprotesteerd tegen de aanpak van die natuurbranden.
2: En vooral in de zwaar getroffen regio rond Madrid, daar klinkt kritiek op de jarenlange besparingen en het gebrek aan investeringen in brandpreventie. Ook premier Pedro Sánchez uitte zijn onvrede. Klimaatontkenners zijn volgens hem een gif voor de strijd tegen de klimaatverandering en ze maken Spanje extra kwetsbaar voor rampen als deze.
3: El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara, al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura.
0: Sven Tuitens, correspondent in Spanje. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Helen.
0: Het is dan wel in Spaans, maar toch, het is een niet mis te verstaande boodschap aan zijn politieke tegenstanders, hè?
4: Inderdaad, en het is ook niet nieuw wat Pedro Sánchez vraagt. Vorig jaar sprak hij al over een pact, hè, om dus hoofd te kunnen bieden aan die bosbranden die ieder jaar groter en verwoestender worden. Om maar een cijfer te geven, vorig jaar waren er 7 grote branden, dit jaar zijn er al 35 geweest in Spanje. Dus wat hij vraagt is een pact en het valt op dat zijn oppositie, de Partido Popular, dat die gewoon negeren wat hij zegt en zelfs weigeren met hem te onderhandelen. En een van die rabiate klimaatontkenners is Isabel Ayuso, de regiopresident van Madrid, die helemaal niks wil weten. En die zelfs zei in een debat in 2023 tijdens de regionale verkiezingen, toen haar gevraagd werd, wat gaat u doen om de klimaatcrisis te bespreiden? Dan zei ze gewoon, wel, wat we kunnen doen. En ze lachte daarmee, we gaan op elk balkon in Madrid een plant zetten. Dat gaan we doen. Er was een manier om mensen uit te lachen die over de klimaatcrisis spreken. Dus dat is de situatie op dit moment. En dan heb je nog een bijkomend probleem in regio's zoals Madrid, waar de Partido Popular aan de macht is. Wel, daar is men begonnen met een enorme privatisering van brandbestrijding. En dat wil zeggen dat er eigenlijk, er zijn wel genoeg middelen, maar er is niet genoeg voorbereiding. Hè. Dus de preventie, de brandpreventie, dat zijn zaken die in de winter moeten gebeuren. Daar wordt nauwelijks aandacht aan gegeven. Mm-hmm. En dat zorgt er dus voor dat we op dit moment in deze situatie zitten. Er zijn al verschillende brandweermannen, dus bosbrandweermannen, die gewaarschuwd hebben, al voor deze brand, die zeiden opgelet, wij hebben deze winter niks te doen. Als we niks doen, gaan we deze zomer, gaan we dus een enorme brand krijgen. En hun voorspellingen zijn uitgekomen. Dus dat is ook wat Sánchez vraagt, een pact. Er moet op een andere manier gekeken worden naar die bosbranden. En op de manier waarop het nu gaat, zo gaat het echt niet verder.
0: Nee, want zijn eigenlijk de regio's die nu instaan voor bosbeheer, voor de brandbestrijding. Regio per regio moet dat bekijken, moet daarin investeren. En Madrid heeft daar dus gewoonweg geen prioriteit van gemaakt?
4: Nee, dat is ook een van de zaken die veel burgers zeggen. Ja, de Partido Popular in Madrid is meer geïnteresseerd in het organiseren van stierenvechten en het subsidiëren van Formule 1 in de stad. Maar de natuur interesseert hen gewoon niet. En daar zien we nu het resultaat van. Dat is echt wel heel pijnlijk als je ziet wat er aan het gebeuren is. Er is zesmaal meer verbrand terrein dan vorig jaar. Dus daar moet ingegrepen worden.
0: Ja, het interesseert hen niet. En als je hoort hoe ze er in het verleden over spraken, klinkt het eigenlijk zelfs best cynisch. Nu dat er op dit moment dan gekeken wordt naar een nationaal plan, want ja, dit is natuurlijk niet meer regiogebonden. Meer nog, eigenlijk is het Europees, Zuid-Europees, is het een noodsituatie. Dat verwondert natuurlijk niet, dat er nu ook naar Sánchez wordt gekeken.
4: Ja, en dat is ook een van de zaken. Normaal is dit een verantwoordelijkheid van de regio's. En zo zijn er 17. Dus zij zijn verantwoordelijk om al die zaken op orde te stellen. Nu, wat Madrid gedaan heeft, is bij het begin van de branden meteen het probleem naar de overheid geschoven. Sanchez heeft via het ministerie van Defensie, kan die wel beroep doen op een speciale noodeenheid van het leger, heeft hij dan ook ingezet, maar heeft daarbij gezegd, en daar was hij heel duidelijk over, oké, wij willen graag helpen als overheid met die speciale eenheid, maar wij mogen niet de brandweerman worden van de regio's die niet willen investeren in bosbestrijding.
2: Ja.
4: Want dat is een van de zaken. We moeten kiezen wie heeft die verantwoordelijkheid. En dat maakt het heel onduidelijk voor iedereen. Als je bij een groot probleem ineens een regio hebt die zegt, ja, we gaan het doorgeven aan de overheid, ja, dan moet die overheid heel snel ingrijpen. En voor de overheid is het ook heel moeilijk als er op bepaalde momenten 7 of 8 branden tegelijk bezig zijn, ja, dan kan die militaire eenheid niet overal tegelijk zijn.
2: Mm-hmm.
4: Dus daarom is het belangrijk dat er zo'n pact komt, dat het allemaal heel duidelijk wordt en dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en dat ook die regio's de nodige investeringen doen.
0: Maar hoe ziet dat er dan uit volgens hem, zo'n klimaatpact?
4: Wel, zo'n klimaatpact is vooral bedoeld om dus... Het gaat niet alleen over genoeg middelen voor brandbestrijding, maar dat klimaat dan zal ook een groot project moeten opzetten om dus een voorbereidend werk te doen. En dat wil zeggen, in de winter moeten dus bossen proper gemaakt worden. Er moet detectie zijn als er een brand komt. Dat is iets dat op lange termijn moet gebeurd worden.
2: Ja.
4: Een van de grote problemen van Spanje is dat er veel minder landbouw is en veeteelt. Het waren die sectoren die de bergen, die de natuur proper hielden. Dat is allemaal verwaarloosd op dit moment en dat is al vele jaren zo, dat eigenlijk de mens moet ingrijpen om dus die bossen onder controle te houden.
2: Mm-hmm.
4: Je hebt ook steeds meer geïsoleerde huizen die gebouwd worden in natuurterreinen. Dat maakt het allemaal heel gevaarlijk. Dat is ook een van de redenen geweest waarom in Almeria die 13 mensen zijn gestorven. En dat waren allemaal mensen die op plaatsen leefden waar dat er vroeger niemand leefde. Vroeger leefden mensen in kernen, in dorpskernen, was er heel weinig bebouwing midden in de natuur. Nu is het tegenovergestelde. Nu heb je heel veel mensen die huizen zetten midden in de natuur, maar die zitten natuurlijk in een gevaarlijk gebied. En als ze daar willen wonen, wel, dan moeten er maatregelen getroffen worden voor als er een brand uitbreekt, dat daar iets kan gedaan worden.
2: Ja.
4: En dat is dat grote plan, dat pact waar Sanchez wil aan werken. En daarvoor heeft hij natuurlijk die steun van die regio's nodig. Alleen kan hij dat niet uitwerken.
2: Nu,
4: hij heeft de mensen op het terrein nodig.
0: Mm-hmm. Dat politiek gehakketak, daar heb je nu als inwoner waarschijnlijk heel weinig aan. Hè? Als je geëvacueerd bent of jouw huis zelfs gewoon verdwenen is.
4: Ja, en dat is ook een van de uitleggen waarom dat er nu zoveel... boosheid is bij de mensen. Mensen beginnen stilaan terug te keren naar hun huis. Hè. Al die geëvacueerde mensen, die wisten eigenlijk niet goed wat er met hun huis gebeurd was of met hun terrein gebeurd was. Wel, die zijn nu teruggekeerd. Gisteren waren het echt duizenden en duizenden. En die beseffen pas wat de omvang van de schade is.
2: Mm-hmm.
4: Dus, en dat gaan we dus de volgende dagen meer meemaken. Er zijn nog altijd in de regio Madrid 11.000 mensen die nog niet naar huis zijn kunnen keren. Wel, als die allemaal terug thuis willen zijn, dan gaan die natuurlijk de stand van zaken opnemen. En ook de overheid, hè, veel diensten weten eigenlijk niet goed wat er op het terrein gebeurd is. Alleen de brandweer weet dat. Maar als die schade wordt opgenomen, als de verzekeringsmaatschappij die schade gaan opnemen, dan gaat pas uitkomen hoe groot het drama is en hoeveel verloren is gegaan. En dan is de enige oplossing om naar Sanchez te luisteren, om iets te doen. Want het kan niet zo zijn dat men het laat begaan en dat er volgend jaar opnieuw een probleem is. Want dat zeggen ook de wetenschappers, dit gaat zich herhalen, dit gaat straffer en straffer worden van jaar na jaar. Dus we kunnen niet bij de pakken blijven zitten.
0: Nee, het is niet enkel een probleem van nu, het is een probleem van de toekomst. Sven Tuijters, correspondent in Spanje, dank je wel.
4: Graag gedaan.

0: Oscar and the Wolf, Safe and Sound.
1: De ochtend.
0: Er is veel moois te zien in de bioscoop deze zomer. De Odyssey, die is ook goed te horen, het schijnt. Vanaf vandaag trouwens ook de nieuwe Spider-Man. En een hele reeks films van de Franse regisseur Jacques Tati.
2: Want zijn 6 films zijn digitaal gerestaureerd en die kun je nu ontdekken of herontdekken. Les Vacances de Monsieur Hulot, Mon Oncle of Playtime zijn klassiekers van de cinema, zegt de filmdocent Wouter Hessels.
3: Het zijn echte slapstick films, hè. Dus het is echt wat men in het Frans noemt cinema burlesque. Burlesque cinema die teruggaat. En Jacques Tati heeft dat ook zelf gezegd met zoveel woorden op het moment dat hij de Oscar kreeg voor beste buitenlandse film, voor Mon Oncle. Heeft hij gezegd, ja, mijn films staan eigenlijk in de traditie van de grote slapstickmakers zijn de Charlie Chaplin en Buster Keaton. Maar hij gaat er natuurlijk een, laten we zeggen, een beetje een Franse touch aan geven.
2: Een bekendste typetje van Jacques Tati is Monsieur Hulot, met een slappe hoed, een pijp en een broek die te kort is. Denk aan het type vriendelijke flaneur, zegt Wouter Hessels.
3: Een beetje een man die met één been in de werkelijkheid en met één been buiten de werkelijkheid staat. Hij heeft iets absurdistisch. En dat zie je natuurlijk in Mon Oncle zeer goed. Hè. De film waar hij zijn grootste publiek mee bereikt. Waar hij inderdaad kritiek geeft op die nieuwigheden allemaal. Hè. De moderne snufjes en gadgets waarmee mensen willen hun leven zogezegd vergemakkelijken. Maar hij staat een beetje voor het oude leven. En hij heeft niks op met die nieuwe lichterij. Maar hij doet het nooit op een cassante manier.
2: En zelfs zonder dialogen zijn de films van Jacques Tati snoepjes voor de ogen en oren. Nog eens Hessels.
3: Tati zei ook, wat mijn bedoeling is met film, is dat peut-être mon humour ne change pas le monde, ne change pas la société, mais change peut-être l'humeur. De film begint vaak als mensen naar buiten gaan. Omdat je heel actief moet kijken en actief moet luisteren bij Tati. Je kan eigenlijk niet gewoon... Ja, je kan dat natuurlijk over je heen laten gaan enzovoort, maar als je alle grappen wil mee hebben, moet je toch actief kijken en luisteren. En als je dus buiten gaat, denk ik, kijk je en luister je op een andere manier, ja.
2: En de films van Jacques Tati vanaf vandaag de hele maand in verschillende bioscopen weer te ontdekken. En je kan nog veel meer lezen over Tati op VRT Nieuws. Daar vind je ook een interview met hem uit het VRT-archief. En dit bekende deuntje komt uit Les Vacances, Monsieur Hulot.

0: Noah Knows Me Like the Piano. Het is exact 7:30.
1: VRT Radio 1. De ochtend.
0: En het wordt heet vandaag. Woonzorgcentra die willen investeren in airco vinden dat de bewoners dan meer zullen moeten betalen.
2: De koepel van private woonzorgcentra Vlozo vindt dat de dagprijs moet kunnen stijgen als er geïnvesteerd wordt in extra verkoeling. Veel bewoners verblijven vandaag in verouderde woonzorgcentra zonder airco. En Vlozo zegt dat airco onder de woon- en leefkosten valt die ze mogen doorrekenen aan de bewoners. Al mogen ze de dagprijs niet zomaar verhogen zonder toestemming van de overheid. In Japan zijn er al zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. De beving gebeurde in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. Daar is onder meer een winkelcentrum ingestort en er wordt nog gezocht naar vermisten in het puin. En na enkele dagen rust hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die van daaruit aanvallen doen.
0: Goedemorgen weer, mevrouw Jacotte Brokke.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Ik reed vannacht naar hier met een hele grote volle maan, maar het wordt dus nog beter komende nacht.
3: Ja, klopt. Komende nacht zit die echt wel op zijn maximum. Het is de bokkenmaan die we deze keer gaan zien. Het kan verwijzen naar het feit dat de maan nu in de regio Steenbok staat, naast het sterrenbeeld. Maar zeker ook omdat bokken in deze periode hun gewei krijgen. Vandaar dus de bokkenmaan. Maar wat er inderdaad opvallend aan is, is dat die zeer groot lijkt, omdat die zo laag aan de horizon staat. Dus toch zeker ook opletten deze avond en nacht. En het ziet er helder tot licht bewolkt uit vannacht. Dus dat kunnen we met z'n allen gaan bewonderen. Maar tot die tijd hebben we nog een hete dag te verwerken met temperaturen tot 34 of zelfs een lokale 35 graden in het binnenland. In de Ardennen stijgen die maxima zelfs tot 30 graden en aan zee zelfs 32 graden. Dus er valt vandaag nergens aan te ontsnappen aan die 30 graden en meer. Veel zon zien we vandaag ook met een zwakke wind uit het zuiden. Later wordt die misschien matig, maar dat blijft dan ook tijdelijk. En ook aan zee komt er een zeebries bij, maar dat blijft beperkt tot een zwakke zeebries. En dan morgen iets minder warm, krijgen we zo'n 30 graden in het centrum. En een alweer wat normalere 3 à 24 graden aan zee. Toch een normaler verschil met het centrum. In de Kempen kan het eventueel tot 32 graden worden morgen. En dan vrijdag en zaterdag halen we de 30 graden voorlopig niet meer. Stijgt ook de kans op eventueel wat hitteonweer. Dus wordt het wat wisselvalliger. Maar het einde van het weekend en begin volgende week zit die 30 graden er opnieuw alweer in.
0: Ja, en ook vandaag mogen we ons opmaken voor een hete dag. Dankjewel, Jacotte.
3: Alsjeblieft.
1: Radio 1.
4: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.

0: Fantastic day op deze fantastische dag. We gaan het hebben over AI-brillen.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Brillen, zei ik een beetje. Een bril die filmt, luistert en antwoordt terwijl je hem draagt. Sociaal mediabedrijf Meta bracht al zulke AI-modellen op de markt. Google en Samsung zijn ermee bezig. En ook Apple volgt nu. Juni volgend jaar wordt die voorgesteld. En dan blijft één vraag bijzonder gevoelig. Wat gebeurt er met de privacy van iedereen die de wereld door zo'n bril bekijkt? Techjournalist Tim Verheijden, goedemorgen.
3: Dag Helen, goedemorgen.
0: Heb jij er al eens eentje op jouw neus gezet?
3: Nee, jammer genoeg niet. Ik heb wel eens zo'n gigantische grote VR-bril op mijn neus gehad, maar dat is echt zo'n joekel van een ding. Maar zo'n echte gewone bril, nee, nog niet. Nee. Kijk er dan naar uit eigenlijk.
0: Ja, het lijkt ook wel best fantastisch. Hè? Want voor we met alle kritische vragen komen, welke features heeft zo'n AI-bril?
3: Maar het is eigenlijk twee dingen in één. Het heeft een camera en het is ook een AI-assistent die dus meekijkt door die camera. Die cameraatjes zitten in de bovenkant van de bril. En dus zonder die camera kan de AI niet zien van wat jij ziet. Dus die twee horen sowieso bij elkaar. En bij die brillen van Meta bijvoorbeeld kan je foto's en filmpjes maken zonder je handen te gebruiken. Je kan verkeersborden, je kan menukaarten laten vertalen in real time. Je kan voorwerpen laten herkennen. En wat natuurlijk heel interessant is voor slechtzienden, die brillen kunnen zelfs beschrijven wat voor die mensen staat. En dat gaat dan via speakertjes die informatie gaan fluisteren in je oren. Dus het heeft toch wel een aantal interessante zaken. En het kan dus op bepaalde manieren ook wel je smartphone gaan vervangen, die weliswaar nog altijd in de buurt moet zijn.
0: Ja, dat is onvoorstelbaar eigenlijk. Als je dat allemaal hoort, verkoopt dat dan ook als zoete broodjes al?
3: Ja, internationaal wel. Vooral die brillen van Meta, die doen het wel goed. Ik denk 7 miljoen exemplaren verkocht vorig jaar. 3 keer zoveel als dan weer in 2024. Bij ons lijkt het niche, echte harde cijfers zijn er niet. Maar ze zijn ook al te koop bij ons hier in Vlaanderen en België sinds 2022. Ze duiken ook al op. Ze kosten gemiddeld, dat is echt een gemiddelde, €360. Maar er komen dus ook nieuwe brillen aan. Je zei het zelf al, waarschijnlijk Apple. Maar Samsung bijvoorbeeld gaat samenwerken met Google. Heeft ook al een nieuwe bril voorgesteld. En daar zie je wel iets interessants opduiken. Zij noemen het dan weer geen slimme brillen meer, geen smart glasses, maar wel intelligent eyewear. Intelligente brilmode, daar voelen ze ook al. Misschien is er inderdaad wel een imagoprobleem en dat heeft dan inderdaad te maken met die privacy waar je het over had.
0: Ja, want er luidt wel wat kritiek. In de Verenigde Staten worden ze pervert glasses genoemd, perverte brillen.
3: Creep goggles zelfs. Ja,
0: ja, dat gaat dan eigenlijk over het mogelijke risico dat zou ontstaan om stiekem te gaan filmen, over intimidatie, stalking en zo verder. Hoe zie jij dat?
3: Ja, dat is al gebeurd. Hè. Als je kijkt, onlangs was er een bericht over het feit dat een vrouw hier in Brussel werd lastiggevallen. Ze werd gevolgd vanaf de Kunstberg tot aan haar thuis werd ze gefilmd en die beelden werden online gezet. Ze voelde zich daar terecht zeer ongemakkelijk bij. Vorig jaar is er iemand in Ieper voor de rechtbank gekomen die ook stiekem vrouwen had gefilmd met zo'n bril. Dus dat is wel degelijk al een realiteit. Ik denk ook dat de zangeres Lordi onlangs op een festival in Madrid de kans heeft genomen om te zeggen op het podium van koop zo een bril niet, het is alles behalve sexy. En zoals je zelf zegt, in steden als New York, Washington, Londen worden er gigantische affiches opgehangen en worden die zaken echt wel spionagetechnologie genoemd. En ook onze eigen minister van Digitalisering, Vanessa Mats, trekt naar Europa om te zeggen van kijk, we moeten hier toch echt wel duidelijke afspraken maken. En dan gaat het inderdaad voornamelijk niet alleen over de mogelijke toekomstige technologie van gezichtsherkenning, dat iedereen zomaar kan gefilmd worden, maar het gaat voornamelijk nog in eerste instantie echt wel nog altijd over de veiligheid van vrouwen op dit moment.
0: Maar wacht, kan je zien wanneer iemand aan het filmen is?
3: Ja, in het begin kon je dat niet. Je kon dat zelfs uitschakelen. Maar in principe moet dat nu wel. Moet je zien op zo'n bril. Als je dus die camera hebt, links of rechts is die camera, gaat er ook links of rechts een lampje branden. Dus, maar je moet al goed kijken bij sommige brillen. Maar zo'n lampje zou moeten gaan branden. En dan zeggen vaak die bedrijven, kijk, het probleem is toch opgelost. Je ziet het, ja, maar onlangs waren er nog manieren om dat te omzeilen enzovoort. Ik denk dat men daar toch nog wel iets grotere stappen gaan moet zetten om dat duidelijker te maken dat je aan het filmen bent. Maar dat lost natuurlijk het probleem niet op, want als er bijvoorbeeld zoals vandaag fel zonlicht zal zijn, zal je dat lampje bijna niet zien.
0: Ja, ja. Is het dan typisch weer zo'n verhaal waar technologie de wetgeving heeft ingehaald als het dan aankomt op privacy?
3: We moeten daar dringend over spreken, over die wetgeving en over inderdaad die technologie, hoe snel dat het gaat. Maar er zijn al wel wetten en je hebt de AI Act die binnenkort voor een deel in voegen komt vanaf volgende week. Dat kan helpen. Je hebt sowieso al het feit dat er de wet op het voyeurisme is. Je mag niet iedereen zomaar gaan filmen. Als je op restaurant je bord wilt filmen, fijn, doe maar. Maar als je iemand zomaar gaat filmen op straat, dat mag niet zomaar. Zeker niet in de intieme sfeer, zoals ook al gebeurd is. Je hebt het portretrecht. Je mag niet iemands beeldenis zomaar online gaan zetten. En je hebt ook nog die andere privacywetten. Ja, als wij gefilmd worden, Helen, dan is dat ook data. Data die wordt opgeslagen en verwerkt. Ook daar zijn wetten voor, maar die voorbeelden die ik net aanhaalde, ze tonen ook aan van als dat je overkomt, dan ben je niet veel met die wetten. En het is ook heel moeilijk om naast iedereen die een bril koopt, om daar een soort van toezichthouder te gaan zetten die dan gaat volgen wat er al dan niet met die bril gaat gebeuren natuurlijk. Maar de gevallen die ik opnoem, die komen wel voor en er zijn bepaalde bedenkingen, zeker als het ook gaat over gezichtsherkenning. Maar er zijn ook nog altijd op dit moment meer betere toepassingen dan slechtere, maar toch, die privacy-discussie die moet echt wel gevoerd worden.
0: Ja, als je dit allemaal hoort, denk je dat het bij een snufje gaat blijven, dat ze dat weliswaar nog verder moeten ontwikkelen? Of op lange termijn wordt dit een soort basisgoed dat iedereen wel gaat hebben, zoals je zei, een soort smartphone?
3: Ik denk niet dat het een gigantisch massaproduct zoals de smartphone zal worden. Dat heeft echt wel de wereld helemaal veranderd. Maar het gaat wel, denk ik, net iets meer mainstream worden. Ik denk dat meer mensen dat gaan kopen. Ze zien ook de voordeel van het feit dat je niet meer voor alles je smartphone gaat moeten gebruiken. Ook al moet die in de buurt zijn. Maar ook toepassingen in het onderwijs, in de gezondheidszorg en zo. Dus er zijn wel degelijk goede dingen mee te doen natuurlijk. Dus een massaproduct zoals een smartphone niet neemt. Mainstream wel, ja, maar het zal niet zonder slag of stoot gaan met stevige discussies en niet geheel onterecht. Ook omdat de ontwikkeling van die brillen meegevoerd wordt door zo'n bedrijf zoals Meta, nog altijd het moederbedrijf boven Facebook en Instagram, waarvan we weten dat het niet het altijd te nauw heeft genomen met data en privacy.
0: Oké, ik heb trouwens al een collega met Intje gespot, hè? Jij ook?
3: Ja, ik weet over wie het hebt. Ik ga hem aanspreken.
0: Dankjewel, Tim Verheijden.
3: Graag gedaan.

0: Op de Pride in Leuven is 2 jaar geleden een aanslag verijdeld. Dat raakte gisteren bekend.
1: Die aanslag was gepland door een tiener die geïnspireerd werd door terreurorganisatie IS. Die informatie kwam gisteren naar buiten in het laatste nieuws na de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Die dader was al veroordeeld voor radicalisering en had in een video trouw gezworen aan IS. 2 voorbeelden dus van terreur met telkens de Pride als doelwit.
0: Ja, binnenkort komen er nog Prides aan in ons land. Hè?
1: Ja, op 8 augustus is er de Antwerp Pride en eind september die van Leuven. De coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse OCAT maakt per evenement een analyse, zoals altijd. En dus wordt de aanslag in Berlijn wel meegenomen in de analyse voor de Pride in Antwerpen. Maar de dreiging is op dit moment niet verhoogd. Maar radicalisering en homofobie zijn helaas wel opnieuw een thema.
0: Imran Nawaz, Mr. Gay Belgium van vorig jaar en auteur van het boek Tussen regenboog en gebed. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik ga u even kaderen voor wie u nog niet zo goed zou kennen misschien. U bent homo, u groeide op met zowel de katholieke als de islamitische traditie thuis. U gaf ook godsdienst in het middelbaar. Is dit iets waarover een leerkracht godsdienst met zijn leerlingen in gesprek moet gaan?
2: Ik denk wel dat die kansen daar absoluut liggen. Ik denk als een godsdienstleerkracht ben je sowieso bezig met een aantal ethische, morele kwesties. Die losstaan van het geloof. En ik denk in deze, als het gaat over seksualiteit, homofobie, tolerantie, dat dat wel thema's zijn die besproken moeten worden. Ook om het gesprek te openen met de leerlingen, om verschillende visies te laten zien. Dat we dit niet negeren, ook niet binnen het onderwijs.
0: Nee, want naar uw aanvoelen, welke gevoelens overheersen er dan bij jongeren?
2: Je merkt bij jongeren een heel gepolariseerd beeld. Je hebt heel wat jongeren die zeer progressief zijn en zulke acties ook absoluut verwerpelijk vinden wat we nu bij Pride hebben gezien. Maar je merkt ook bij jongeren een groeiend conservatisme, dat ze toch ook heel kritisch zijn over de hele LGBT+ gemeenschap of alleszins ook over wat een Pride-beweging inhoudt. Dus je merkt daar ook wel, wat we in de maatschappij ook wel zien, die spreidstand een beetje tussen de verschillende jongeren.
0: Ja, die twee stromingen voel je heel erg bij hen en dus moet je dit bespreekbaar kunnen maken?
2: Ja, absoluut. En je moet dat natuurlijk ook doen op een manier die zelf niet polariseert. Ik denk dat dat een moeilijke evenwichtsoefening is voor alle leerkrachten en ook voor iedereen in de samenleving, is om zulke gevoelige thema's aan de man te brengen zonder dat je daar bepaalde leerlingen mee gaat bruskeren of het vingertje wijzen, want die methode werkt sowieso niet in mijn ogen. Dus het is heel moeilijk om dat op een heel genuanceerde manier te doen, zodat iedereen wel zijn mening kan geven. Ja. En dat we elkaar kunnen luisteren.
0: Ja, en het is gevoelig om zoveel redenen natuurlijk, want na dit soort aanslagen wordt er vaak meteen naar de hele moslimgemeenschap gekeken. Begrijpt u dan dat er moslims zijn die zeggen, we zijn het eigenlijk beu om ons te moeten verantwoorden voor wat 1 individu heeft uitgestoken?
2: Ja, ik begrijp dat absoluut. In mijn boek beschrijf ik ook dat er is niet 1 islam. De islam is iets heel, heel divers. Het is een heel gelaagd geloof. Dus ik snap ook wel dat de gewone man of vrouw op de straat het beu is om altijd te moeten gaan verantwoorden dat ze toch moslim zijn, dat ze misschien toch niet homofoob zijn. Ik snap die vermoeidheid absoluut wel bij de gewone man op de straat. Ook omdat we doen dat ook niet bij andere aanslagen. Hè. Als een christen of een jood of een atheïst een aanslag pleegt, gaan we ook niet ineens heel die gemeenschap verantwoordelijk stellen voor de actie van 1 persoon. Mm-hmm. Dus ik snap wel dat die vermoeidheid er is.
0: Ja, maar blijft het tegelijk toch ook wel belangrijk dat moslims zich ook mee blijven uitspreken tegen radicalisering?
2: Dat vind ik ook wel absoluut tegelijkertijd wel noodzakelijk. En als ik zelf via sociale media kijk welke reacties er allemaal geweest zijn, merk ik heel wat publieke figuren die openlijk ook moslim zijn, die dit duidelijk afkeuren. En ik denk dat het wel nodig is dat je die figuren, als het gaat over imams die eerder progressief zijn, of mensen met een publieke functie die moslim zijn, vind ik het ook ergens wel een verantwoordelijkheid om duidelijk te stellen, dit is niet ons geloof. Om ook de jongeren daarin mee te kunnen nemen en ook een andere blik te kunnen gaan geven. Als we stilzwijgen, dan is het alsof je het gaat goedkeuren. En ik denk in die verantwoordelijkheidsposities vind ik het dan wel weer een verantwoordelijkheid om dit duidelijk te stellen. Dit tolereren we niet en dit is niet wat de islam is.
0: Niet enkel tegen radicalisering trouwens, ook tegen homofobie.
2: Ja, absoluut. En tegen alle vormen van discriminatie. Het gaat veel verder dan enkel homofobie. Het gaat ook over vrouwenrecht. Het gaat voor zo vaak over zoveel morele kwesties. Denk ik wel dat je daar duidelijk mag zeggen, kijk, dit tolereren we niet in het Westen.
0: Mm-hmm. Waarom denkt u dat net een Pride zo'n aantrekkelijk doelwit is voor geradicaliseerde profielen?
2: Oh, ik denk dat er wel verschillende redenen zijn. Ik zie een Pride, ja, dat is nu echt wel de viering van vrijheid, van diversiteit. Ik zie vaak een Pride, misschien een beetje overdreven, maar als zo bijna het symbool van het Vrije Westen. En ik denk dat heel veel geradicaliseerde of extremistische groeperingen heel veel moeite hebben met die diversiteit, omdat die ja, heel vaak vastzitten in een heel erg ja, zwart-wit, dogmatisch denken. En daarmee dat ik het ook belangrijk vind dat we die aanslag die we nu gezien hebben in Berlijn, ja, dat is niet enkel een aanslag op de LGBT+-gemeenschap, ik vind dat een aanslag op het Vrije Westen, zeg maar. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we dan daar allemaal voor blijven strijden, dat we die Pride-vieringen de nodige aandacht geven of blijven ondersteunen. Ik denk wat ook wel meespeelt, is dat ja, je krijgt uiteraard met een aanslag op zo'n Pride, zeker in Berlijn, ja, er zit ook wel de nodige media-aandacht achter. Je hebt een heel groot platform om zo'n aanslag te plegen. Dus ik denk dat gegeven van die vrijheid, diversiteit op zo'n openlijke manier, dat heel wat geradicaliseerde mensen ja, de borst uit.
0: Ja, we moeten er blijven over spreken en ons er ook over uitspreken. Imran Nawaz, bedankt.
2: Dank je wel.

0: Rosalia leidt ons dit keer voor echt naar het nieuws van 8 uur. Komt er zo aan.
1: Vanavond op VRT1.
2: Dus je mocht in het leger als gay man, maar je mocht het niet zeggen dat je gay bent.
3: Maar als je het dan per ongeluk zegt.
2: Dus ineens zeg je, sorry, I'm gay. Dan moet je gaan.
1: Op VRT1 zijn de regels niet altijd duidelijk in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas roept de DNA-revolutie ethische vragen op. En op VRT Max zijn er films in overvloed, zoals het misdaaddrama Road to Perdition. Veel kijkplezier straks.
4: In Nederland,
5: doeg.
4: Italië,
5: ciao.
4: Frankrijk,
5: salut.
4: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
6: Krevel. Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
8: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
9: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
10: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
11: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot -50%.
1: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Woonzorgcentra zeggen dat bewoners mee moeten betalen voor investeringen in airco. En in Japan zijn er nu 13 doden na de aardbeving van gisteren. Woonzorgcentra moeten hun dagprijs kunnen verhogen als ze investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de koepel van private woonzorgcentra in Nieuwsblad. Veel mensen verblijven nu in verouderde gebouwen en investeren in airco of verkoeling kost veel geld. Vlozo vindt dat zoiets onder de woon- en leefkosten valt die ze mogen doorrekenen in de dagprijs. CEO Candice de Wind.
13: Ik denk dat die dagprijs een stuk naar omhoog zal moeten. Ja, wanneer ik in mijn huis een boiler moet veranderen of airco wil laten plaatsen, dan staat daar een kostprijs tegenover. En we weten dat dat geen evident verhaal is, maar dat is wel een verhaal waarop we gaan blijven hameren, dat dat niet één op één is met een pensioen. En dat we inderdaad heel duidelijk dat verschil moeten maken van oké, wat is woon- en leefkost, zoals een airco, en wat is een zuivere zorgkost, zoals uw verpleegkundige zorgen. Een airco is geen zorgkost, nee.
0: Voor de zorgkosten krijgen de woonzorgcentra geld van de overheid. De woon- en leefkosten moeten via de dagprijs gedekt worden. En die mogen woonzorgcentra niet zomaar verhogen zonder toestemming van de overheid. In Kalmthout in Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel water drinken. In extreme gevallen kan dat leiden tot een watervergiftiging. De gemeente Kalmthout vindt het jammer dat het is gebeurd, zegt waarnemend burgemeester van Kalmthout, Jeff Van den Berg.
14: We weten dat er 1 kindje ook heeft moeten overgeven, heeft moeten braken. Dat is natuurlijk niet fijn, dat is niet goed, dat had niet mogen gebeuren. Maar we hopen dat het daarbij blijft, dat de kinderen vandaag terug gezond zijn en terug zich kunnen uitleven op de speelpleinen. Want dat wil ik ook wel benadrukken. Er zijn daar 70 animatoren die zich de hele vakantie inzetten, vrijwillig, om ervoor te zorgen dat de kinderen daar de tijd van hun leven kunnen hebben.
0: Advocaten zijn tegen de plannen van minister van Justitie Annelies Verlinde om de wrakingsprocedure te hervormen. Wie denkt dat een rechter in zijn proces partijdig is, kan een procedure starten om die te laten vervangen. Dat gebeurt de laatste tijd veel vaker en minister Verlinde wil daar iets aan doen. Uitleg van Dries Hieroe.
15: Sommige grote drugsprocessen worden geteisterd door wrakingsverzoeken en lopen daardoor maanden vertraging op. Justitieminister Verlinde wil die procedure nu dus laten aanpassen. Wie ongelijk krijgt zal moeten opdraaien voor de kosten van de wrakingsprocedure en ook de boetes voor misbruik worden verhoogd. Maar dat ziet de Orde van Vlaamse Balies niet zitten, zegt voorzitter Peter Kalles. Want wie denkt dat hij met een niet-neutrale rechter te maken heeft, zal nu gaan twijfelen om te wraken, zegt hij.
16: Ik zou het eerder noemen een soort afradingsmechanisme, want de gevolgen zouden te zwaar
5: kunnen zijn als je dat dan wel inroept en ongelijk krijgt. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk een bedreiging creëert voor het vertrouwen in het gerecht en dat hebben we echt niet nodig.
15: Bij een wrakingsverzoek komt het proces nu ook automatisch volledig stil te liggen. Ook dat wil Verlinde aanpassen, zodat een rechter het proces verder kan laten doorgaan in afwachting tot er een finaal oordeel is over dat wrakingsverzoek.
0: In Japan zijn voorlopig 13 doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog volop naar overlevenden. De beving gebeurde in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. In een winkelcentrum en een papierfabriek die allebei ingestort zijn, zitten nog altijd mensen vast. Hoeveel is niet duidelijk. Veel mensen hebben hun huis moeten verlaten, zegt correspondent Anoma van der Veren in Japan.
16: Inmiddels zijn er ook al 10.000 mensen nog steeds geëvacueerd in ruim 400 evacuatiecentrum. En er zijn ook nog eens een keer iets van bijna 40.000 huizen die zonder stroom zitten. Er zijn treinen ontspoord, er zijn bruggen opgebroken, er zijn gebouwen ingestort.
0: De grote branden in Frankrijk en in het centrum van Spanje breiden voorlopig niet meer uit. Ondanks het hete weer gisteren en verschillende heropflakkeringen is het vuur niet meer overgeslagen naar andere stukken bos. In de omgeving van Madrid konden inwoners van een tiental geëvacueerde dorpen gisteravond weer naar huis. Zowel in Frankrijk als in Spanje zal er wel nog lang geblust moeten worden. Door de hoge temperaturen en de zuidenwind blijft het risico groot dat de branden opnieuw uitbreiden. Na een korte pauze van enkele dagen hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen of drones richten op Amerikaanse militairen in de regio. Oekraïne mag binnenkort zelf Patriot-raketten produceren die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen.

0: kunnen dat dus wel en Zelensky wil er allang veel meer. Nu moet Oekraïne altijd een beroep doen op leveringen uit het buitenland. En dat duurt soms lang of er zijn er te weinig in voorraad. Als Oekraïne de raketten zelf kan produceren, dan kunnen ze ook onafhankelijker handelen.
1: Waarom is daar de toestemming van Trump voor nodig?
0: Omdat het een Amerikaans wapensysteem is waarvan de technologie en de productie onder strenge exportregels vallen. De raketten kunnen alleen elders geproduceerd worden als een land daar een licentie voor krijgt. En vannacht heeft Zelensky in een interview bij Fox News gezegd dat Trump daar nu mee ingestemd heeft. Dat is nog niet bevestigd van Amerikaanse kant. Trump heeft op zijn sociale media alleen maar geschreven dat het gesprek met Zelensky zeer goed is verlopen.
1: Dankjewel, Els. Het weer zonnig en zeer warm. Warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. En vrijdag dan wat meer wolken en maxima die overal onder 30 graden blijven. Vooraan zaten de woonzorgcentra. De private rusthuizen vinden dat de bewoners mee moeten betalen als er geïnvesteerd wordt in airco. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. De ochtend.
3: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.
1: Goedemorgen.

0: Joe Jackson breaking us in two.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Bijna 2 weken geleden intussen al heeft de federale regering er nog tientallen beslissingen doorgekregen in dat zomerakkoord. Waaronder enkele wetsontwerpen van minister van Justitie Annelies Verlinde. Onder meer een ontwerp in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. En daar valt toch in op dat veroordeelde drugscriminelen die grof geld hebben verdiend zelf zouden moeten meebetalen voor hun verblijf in de gevangenis. Dries Hierhoef, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Collega van onze justitieredactie, jij hebt die beslissingen even onder de loep genomen. Hoe zou dat systeem van dat meebetalen net moeten werken?
2: Wel, we hebben het kabinet om uitleg gevraagd en zij zeggen wie veroordeeld wordt tot ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit, drugshandel of mensenhandel, kan voortaan ook een bijdrage moeten leveren in de kosten van zijn detentie. Punt. Lees dus wie met zijn criminaliteit grote winsten heeft gemaakt, zoals bij drugshandel. Denk aan die kopstukken in die grote drugsprocessen, Costa, Kriva Rochem, Floor Pressers bijvoorbeeld. Dat soort figuren, daar gaat het eigenlijk over. Mm-hmm. Want die topcriminelen die zitten vaak ook wel afgeschermd in een gevangenis, wat ook meer geld kost natuurlijk. En het zou dan via een dagbedrag zijn. Het is wel nog altijd een rechter, een onafhankelijk rechter, die detentiekosten moet gaan opleggen, rekening houdend onder meer met de financiële situatie, maar ook met de reïntegratie nadien, of de slachtoffers er goed zijn, dat soort dingen. Dus een rechter moet dat gaan afwegen. Een doorsnee gedetineerde kost bij ons €160 per dag. Het zou dan een deel daarvan zijn. Hoeveel, dat is niet helemaal duidelijk, maar het kabinet rekent toch denk ik op een ruime toepassing door rechters, want ze willen er 5 à 6 miljoen euro per jaar mee gaan ophalen. Maar een berekeningswijze die heb ik niet gekregen.
0: Ja, nu, ik moet zeggen, het klinkt op het eerste zicht niet per se onlogisch, hè? Ik denk dat velen nu denken, ja, waarom niet eigenlijk?
2: Ja, en vanuit historisch perspectief is het ook niet onlogisch, want eeuwen geleden in de stadsgevangenissen, als je daar belandde, moest je soms ook betalen voor je kosten en inwoon. Maar nadien is de overtuiging eigenlijk een beetje geworden dat de gevangenisstraf, dat is iemand zijn vrijheid beroven, dat is eigenlijk al het zwaarste wat je iemand kan opleggen in onze samenleving. En daar stopt het dan ook. Je kan iemand in de gevangenis niet gaan dwingen om arbeid te doen of te werken bijvoorbeeld, of daar eigenlijk geld voor gaan vragen. Maar dat idee, ja, om gedetineerden nu in de 21e eeuw, zal ik maar zeggen, te laten meebetalen, dat gaat toch al wel weer even mee in het buitenland, maar het komt in ons land vooral de afgelopen jaren vanuit MR. En het is nu ook ingeschreven in het regeerakkoord. Vanuit het idee ook dat de belastingbetaler niet alleen moet opdraaien voor die gevolgen van die drugshandel en drugscriminaliteit. En natuurlijk ook Helen, het credo follow the money, hè, dat we die criminelen moeten gaan raken in de portefeuille. Dat horen we als we naar persconferenties gaan van politie, parketten, justitie, zelfs tot bij Europol, nu echt al wel even. Mm-hmm. En het lukt ook wel steeds meer. Het orgaan dat de inbeslagnames beheert bij het parket in ons land heeft vorig jaar een record van €149 miljoen in bewaring gekregen. Een duizelingwekkend bedrag, maar het blijft wel een beetje het topje van de ijsberg.
0: Maar dus eigenlijk via die inbeslagnames heb je al een bestaand systeem om alles te gaan afnemen wat ze verdiend hebben met criminaliteit.
2: Ja, dan is de vraag, wat strafuitvoeringsexperten ook zeggen, waarom dan dit extra systeem met die detentie bijdragen? Zij zeggen, dit lijkt eigenlijk een beetje een symboolmaatregel. Want een rechter kan gewoon boetes opleggen, hè, verbeurdverklaringen. Dat geld gaat dan ook naar de staat en dus indirect naar de gevangenissen. Die systemen zijn er, rechters leggen dat ook op. Maar je moet aan dat geld geraken natuurlijk. En dat is vaak het probleem, want als een rechter een bedrag verbeurdverklaart, dan is dat vaak toch deels op basis van geschatte winst. Waarvan ze misschien wel een deel hebben gevonden bij huiszoekingen of op bankrekeningen, maar een groot deel is vaak ook al weggesluist via ingewikkelde constructies richting buitenland. Mm-hmm. Al dan niet in crypto of het zit in vastgoed dat op iemand anders zijn naam staat. En ik heb ook een advies ingekeken van de Hoge Raad voor de Justitie dat dit systeem met die detentiebijdrage eigenlijk onomwonden een labmiddel noemt dat voorbij gaat, en ik ben nu aan het citeren, aan de noodzaak om te investeren in een betere ontneming van dat crimineel vermogen. Zij zeggen, er moet nog veel sterker ingezet worden gewoon op dat onderzoeken van die geldstromen en die vermogens. En als daar voldoende middelen naartoe gaat, dan is dit eigenlijk gewoon een onnodige maatregel, zeggen zij.
0: Mm-hmm. Je zei daarnet, we hebben inspiratie gehaald in het buitenland. In welke landen bestaat dit dan wel?
2: Wel, zo'n detentiebijdrage voor één bepaalde groep criminelen, dat bestaat eigenlijk nergens. Wat je wel hebt in heel wat Amerikaanse staten bijvoorbeeld, is een soort van pay-to-stay. Ook in Duitsland, Tsjechië zijn er modellen waar men dan bij de uitvoering van detentie gaat kijken, goed, wie heeft er vermogen, wie kan er wat bijdragen voor kost en inwoon. Maar dat is los van het type criminaliteit. Dus een rijke kasteelheer die zijn buur in het kasteel naast hem vermoord na een buurruzie, die kan ook gevraagd worden iets te betalen. Terwijl dit systeem, dat gaat echt naar die georganiseerde criminaliteit, die viseert die drugscriminelen, die moordende kasteelheer komt daar eigenlijk niet voor in aanmerking. En daarom noemen experten het ook wel een iets wat vreemd voorstel, om het zo heel nauw te maken. En het is in het buitenland die algemene systemen ook wel gecontesteerd, want vaak zijn criminelen onvermogend, hebben ze al schulden richting slachtoffers, en dan ga je als staat eigenlijk die schuldenput nog groter maken, wat dan ook weer een blok kan zijn op de reïntegratie nadien. In Nederland is er een tiental jaar geleden een voorstel geweest, 16 euro per dag, werd daar dan gevraagd. Eind jaren 90 is hier ook heel even een bijdrage gevraagd voor de enkelbanden toen dat systeem er kwam. Maar het is allemaal van de politieke tafel geveegd, omdat procedurekosten, invorderingskosten vaak niet opwegen tegen wat je er dan mee kan krijgen. Mm-hmm. En ik ben hier ook wel benieuwd naar, ja, die topcriminelen, die hebben zogezegd op papier dan al niet te veel geld dat we toch te pakken hebben gekregen. En de bedenking die ik ook maak, ja, hoeveel kan je vragen voor een verblijf in overbevolkte cellen in ons land, waar je misschien nog op de grond moet slapen, waar weinig koeling is ook deze dagen. En die drugscriminelen, die hebben niet zelden dure advocaten, die ook niet zelden afkerig zijn van procedures voeren. Dus ik ben nog wel benieuwd, en samen met mij heel wat experten, naar de praktische uitwerking precies. En of rechters het dan wel ruim kan opleggen, inderdaad.
0: Ja, als je al die kritiek samenlegt, wat denk je dan? Gaat het er effectief komen?
2: Wel, het staat in het regeerakkoord en het wetsontwerp moet nu natuurlijk naar de Raad van State voor advies en terug naar de regering en uiteindelijk ook richting parlement natuurlijk. Net zoals de andere maatregelen in dat ontwerp in die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, want de veelbesproken wrakingsprocedure bijvoorbeeld, die heel wat van die grote drugsprocessen ook heeft stilgelegd, die wil Verlinde ook hervormen, waar de Vereniging van Advocaten het dan ook weer moeilijk mee heeft op bepaalde punten. Dus ook die wetsontwerpen moeten nog wel een politieke weg afleggen, denk ik.
0: Ja, want over die wrakingen is ook al veel gezegd en geschreven. Wat wil ze daaraan aanpassen?
2: Wel, een aantal dingen. Ze wil de schorsende werking opheffen om te beginnen, want nu is het zo, als een advocaat of een partij een wrakingverzoek indient, komt het proces eigenlijk onherroepelijk meteen stil te liggen. En ze wil dat rechters nu verder kunnen gaan behandelen tot er een finale uitspraak is over dat wrakingverzoek van een ander rechter. Dat is nu meestal na 14 dagen of binnen de 14 dagen. Ze wil de termijn ook inkorten naar 11 dagen. Maar het opmerkelijkste misschien is dat ze wil dat als je uiteindelijk ongelijk krijgt, dat je ook automatisch wordt veroordeeld tot het betalen van de procedurekosten voor die wrakingsprocedure en ook de boetes voor misbruik worden verhoogd. En daar heeft de Orde van Vlaamse Balies, dus de advocaten, wel een probleem mee. Want ja, als jij redenen hebt om te denken dat je rechter in je proces ook maar een schijn van partijdigheid heeft, je moet daar zelfs niet 100% van overtuigd zijn, dat die mogelijk niet neutraal is, dan heb je het recht om te wraken. Dat is een fundament, een neutrale rechter, daar begint alles natuurlijk wel mee. En de Orde denkt nu dat als mensen, ja, dat mensen nu gaan twijfelen om te gaan wraken, omdat ze dus mogelijk bij ongelijk moeten gaan betalen en dat het dus een te groot afradingseffect zal hebben.
0: Oké, benieuwd hoe ver ze daarmee gaan komen. Dankjewel, Dries Hiroe.
2: Ja, graag gedaan.

0: Nou, en van Frans Kalver komen weer hete dagen aan. En dan lopen de kosten in de woonzorgcentra op. De vraag is, wie moet dat betalen?
1: Want die willen investeren in verkoeling, maar daar hangt een kostprijs aan vast. Dat zegt Candice de Wind van de sectorfederatie van de private zorgondernemers, Flozo.
2: We proberen daar zonwering in te bouwen en zo meer. Maar idealiter zouden we toch op lange termijn moeten bekijken om een plan van aanpak te hebben om eigenlijk airco, verkoeling en zo meer structureel te laten opnemen. Ook in oudere gebouwen. En dan worden we natuurlijk geconfronteerd met het feit dat ons patrimonium een stuk aan het verouderen is. De bouwkosten zijn gigantisch aan het stijgen. Dus dat het niet zo evident is om dat zomaar erbij te nemen.
1: Ja, wie moet dat dan betalen? Flozo kijkt naar grote commerciële spelers op de markt zelf van de woonzorg. En ook naar de overheid, maar ook naar de woonzorgbewoners zelfs. Want door de dagprijs te verhogen, zou dat ook een deel kunnen compenseren. Want airco is geen zorgkost, zegt de Wind.
2: De dagprijs ligt nogal vastgebetoneerd en dan vragen wij een stukje van probeer die dagprijs zo op te bouwen dat je enerzijds die component zorg hebt waar uiteraard een subsidie aangekoppeld is die voor iedereen toegankelijk moet zijn, onze zorg moet kwaliteitsvol zijn, maar anderzijds heb je ook wel die component wonen en leven. En wij zijn vanuit Flozo echt wel vragende partij van maak daar een onderscheid in, dat dat voor mensen ook heel transparant is.
1: Maar nu die dagprijs verhogen, dat mogen woonzorgcentra niet zomaar zonder toestemming van de overheid.
0: Jan van Wezer, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent de directeur van woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven. Kreunen de bewoners daar ook onder de hitte?
3: Niet alleen bewoners hebben last van hitte, maar ook medewerkers hebben enorm last van hitte. Het is zo dat we toch merken dat er nu frequentere en meer intensere hittegolven op ons afkomen. En binnen onze groep Woonzorgnet Bijland hebben we met onze nieuwbouw waar dat wij in investeren ons daar wel op voorzien. Maar we hebben ook zoals De Wingerd nog wel wat oudere gebouwen die niet op die hittegolven berekend zijn.
0: Ja, hoe en daar proberen jullie het daar dan koel te houden voor iedereen?
3: Wel, stapje voor stapje proberen wij de ruimtes aan te passen. We zijn begonnen een aantal jaren geleden om in de gemeenschappelijke ruimtes aan onze Grand Café en zo om daar al airco te installeren. En vandaag hebben we ook al een vast airco-systeem om in elke woonruimte, want wij werken volgens de principes van kleinschalig genormaliseerd wonen, wat wil zeggen dat 8 mensen in een normale woning wonen met een living en een keuken en 8 kamers. En in die livings hebben wij airco's. Voor de woningen die niet onder het dak zijn, zetten we vandaag mobiele airco's in. En voor in de kamers waar mensen in een terminale situatie zijn, proberen we ook mobiele airco's te voorzien. Maar het is wel het plan om in elke woning in de leefruimte een airco-toestel te hebben. En dat is een uitdagend financieel plan, want onze middelen die worden niet groter, die worden vandaag eigenlijk eerder kleiner. Mm-hmm. En je moet weten dat in zo'n hittegolf, in Wingerd, proberen wij kwaliteit van leven te realiseren voor personen met dementie. Het probleem is voor ons niet dat mensen zijn kwetsbaar, mensen gaan sterven, maar die hitte die veroorzaakt toch wel veel onbegrepen gedrag. Ik wil toch het even opnemen voor de medewerkers, omdat zij eigenlijk 3 keer getroffen worden. Ze hebben meer werk. Ze zorgen ervoor dat bewoners milkshakes hebben, brengen ze naar gekoelde ruimtes. We hebben gelukkig een buurman in wiens zwembad we mogen waar dan we mogen gebruik van maken. Ja, dus dat is allemaal wel tof, maar dat zijn allemaal extra inspanningen op een moment dat een medewerker ook zelf het moeilijk heeft en moeilijker kan recupereren. En we moeten beseffen dat de hittegolven, dat is een ernstig probleem, maar ouderenzorg is een nog veel ernstiger, is een nog veel grotere problemen. Voor elke 100 medewerkers die op pensioen gaan, zijn er 80 medewerkers die instromen op de arbeidsmarkt en wij zitten daar in een groot drama. En wij vragen toch wel dat we wat ondernemingsvrijheid krijgen om het recht op kwalitatieve zorg, maar ook het recht op werkbaar werk kunnen blijven realiseren. En of dat dan uit de dagprijs moet komen, of dat de overheid dan moet betalen, dat is een maatschappelijke vraag. Mm-hmm. Maar ja, iemand zal het natuurlijk moeten betalen.
0: Ja, Flozo zegt het is geen zorgkost. Ziet u dat ook zo?
3: Ik vind dat je, als je ouder bent en je hebt ondersteuning nodig, willen wij dat mensen in ieder geval kunnen wonen op een manier dat zij hun eigen leven nog kunnen leiden. En ouderenzorg zou daar ondersteunend in moeten zijn. En ik vind dat je die twee niet uit elkaar kan trekken. Het is zowel zorgen als wonen. Het is beide. Maar dat is daarom geen argument om te moeten kiezen tussen betaald de overheid. En de overheid, dat zijn wij ook met z'n allen. Dat zijn ook alle burgers. Hè. Doen we dat gesolidariseerd? Of vragen we aan ouderen dat ze dat zelf uit hun eigen zak betalen? Mm-hmm. Dat is een maatschappelijke keuze die gemaakt moet worden, maar we kunnen niet verwachten van woonzorgcentra dat zij de problemen oplossen zonder dat daar de middelen tegenover staan.
0: Schets eens die kostprijs van bijvoorbeeld die mobiele airco's, maar ook de airco's in het gemeenschappelijke systeem. Over welke prijzen spreken we?
3: Wel, als je een airco-systeem in een gemeenschappelijke ruimte wil installeren, dan zit je ergens tussen de 3.000 en de 5.000 euro dat je moet investeren. Een mobiele airco, die kost 700 euro bij aankoop, maar die heeft dan weer een hoger verbruik en minder rendement. Maar het zijn heel veel kleine dingen die natuurlijk een grote som maken. Hè. En als je, wij moeten ook begrotingen opstellen en wij snappen dat de overheid ook zijn begroting moet opstellen en dat dat niet makkelijk is en dat naar de tering, naar de nering moet komen. Maar laat ons alstublieft toch ervoor zorgen dat wij ouderenzorg degelijk kunnen organiseren. En voor mij is het vooral belangrijk dat wij als organisatie daar wat ondernemingsvrijheid in kunnen krijgen. Mm-hmm. Een oplossing is dat je de dagprijs loslaat, maar hoe voorkom je dan dat de verhoging van die dagprijs niet in aandeelhoudersrendement wordt omgezet? Hoe zorg je er dan voor dat het ook effectief terugvloeit naar het welzijn van bewoners en van medewerkers? En hoe zorg je ervoor dat voor die groep ouderen die financiële problemen hebben, dat ouderenzorg toch nog toegankelijk is? Maar dat is een politiek vraagstuk dat de politiek moet oplossen.
0: Ja. Een vraagstuk wat is, goed moet bekeken worden. Jan van Wezer, directeur van Woonzorgcentrum De Winger, dank je wel.
3: Alsjeblieft.
4: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hey Els, voorzichtig! Els Dottermans, kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanois heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle, mooi Armin, die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
5: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
4: Een beer op het strand?
5: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Vanaf morgen elke middag van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: VRT Radio 1.
7: De ochtend.
0: Half negen intussen en we hadden het er net over. Sommige woonzorgcentra zouden het logisch vinden dat bewoners meer betalen voor extra verkoeling.
1: Ja, de koppel van private woonzorgcentra Vlozo zegt dat ze hun dagprijs moeten kunnen verhogen als ze investeren in airco. Veel mensen verblijven nu in verouderde gebouwen en airco of verkoeling installeren kost veel geld. Vlozo vindt dat zoiets onder de woon- en leefkosten valt die ze mogen doorrekenen aan de bewoners. In Japan zijn er al zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. De beving gebeurde op het eiland Kyushu in het zuidwesten. Daar is onder meer een winkelcentrum en een fabriek ingestort. Er wordt nog gezocht naar vermisten in het puin. De grote branden in Frankrijk en in het centrum van Spanje breiden voorlopig niet meer uit. Ondanks het hete weer gisteren en verschillende heropflakkeringen is het vuur niet meer overgeslagen naar andere stukken natuur. Het risico op een nieuwe uitbreiding blijft door de hittegolf wel groot.
0: Jacot, goedemorgen.
8: Hallo, goedemorgen.
0: Het wordt heet vandaag.
8: Ja, klopt. Met de temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n lokale 35 graden. In het centrum verwachten we 34. En zelfs aan zee en in de Ardennen kunnen die temperaturen tot 30 graden en meer oplopen. Dus een hete dag wordt het zeker en vast met veel zon. Misschien in de namiddag een paar stapelwolkjes hier en daar. Maar meer moeten we toch ook niet verwachten. En de wind die waait zwak vandaag. Zowel in het binnenland als aan zee met met daar een zwakke zeebries vanaf de namiddag. En dan vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt bij minimumtemperaturen tussen 15 en 21 graden. Dus in de grote steden gaan die temperaturen vanaf vannacht niet meer onder de 20 graden. Morgen dan krijgen we maxima die een paar graden zachter liggen. Dan krijgen we tot zo'n 30 graden in het centrum. Een lokale 32 graden in de Kempen is dan wel nog mogelijk. En er is ook al wat meer kans op een aantal stapelwolken morgen. Op vrijdag dan is er ook kans op een paar onweersbuien. Blijft wel op de meeste plaatsen droog. Dus het gaat over een paar lokale onweersbuien bij maxima tot zo'n 27 graden. Ook op zaterdag blijven we onder de 30 graden. Maar dan vanaf zondag zitten we opnieuw aan 30 graden en meer.
0: Dankjewel.
8: Alsjeblieft.
5: Radio 1.
4: De ochtend.
5: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.

0: Lang geleden dat ik die nog hoorde. Crazy van Ross Barkley.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Het WK voetbal ligt nog maar pas achter ons. Of FIFA-baas Gianni Infantino laat opnieuw van zich horen. En het is geen verrassing dat hij dat doet met een idee dat geld moet opleveren. Want hij wil de commerciële machine achter het WK deels in handen geven van privé-investeerders. Of zoals critici het omschrijven, het WK verkopen. Hans van de Wegen, sportjournalist bij De Morgen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Schets eerst eens dat plan van Infantino. Hoe ziet dat eruit?
3: Wel, hij wil een bedrijf oprichten binnen de FIFA of buiten de FIFA, dat is de vraag natuurlijk, dat voor de helft eigendom blijft van FIFA zelf, van de Wereldvoetbalbond, en dan voor 20% of 30% privé-investeerders, aandeelhouders aantrekt, investeringsfondsen, en 20-30% zou hij van die opbrengsten, of zou hij aandelen geven aan alle lidstaten, zoals dat dan heet, member associations in het FIFA-jargon. Dat zijn dus eigenlijk ook bijvoorbeeld de KBVB, onze Belgische voetbalbond. Hè. Mm-hmm. En die zouden daar dan volgens zijn plan onmetelijk rijk van worden. Dus ze zeggen, ze zouden een bedrag krijgen voor dat aandeelhouderschap. En eventueel dan later ook, als er opbrengsten zijn, en die zullen er waarschijnlijk zijn, als dat plan doorgaat, dan krijgen ze natuurlijk ook veel meer geld uit. Het is al bovendien een serieuze verhoging zijn op wat ze nu krijgen. Dat is al verdubbeld de laatste jaren. Dus Infantino is een enorme geldmachine gebleken voor die nationale bonden. Dat is het plan, ja. En de kritiek daarop is dat het voetbal wordt uitverkocht. En dan vraag ik mij af, is het voetbal al niet langer uitverkocht? Hè? Want wat er natuurlijk speelt op de achtergrond is dat dit eigenlijk een strijd is om ik wil de grootste zijn. En ja. FIFA is momenteel niet de grootste. Dat is juist het niet de grootste op wereldschaal. Dat was tot dit jaar het IOC, Internationaal Olympisch Comité, met zijn Olympische Spelen, maar ook de UEFA. En dat steekt er natuurlijk de ogen uit. Mm-hmm. Hè? De Europese Bond heeft op vierjaarlijkse basis veel meer inkomsten vanuit Champions League en Europees voetbal en EK's dan de FIFA met zijn eenmalige inkomst van het WK. En die eenmalige inkomst is bijvoorbeeld nu 13 miljard euro, 15 miljard dollar voor dit WK, maar in andere niet-WK-jaren maakt de FIFA eigenlijk verlies. Hè? Dus een WK-jaar zelfs voor een WK vrouwenvoetbal, dat is een verliesjaar voor de FIFA. En dat wil hij omkeren.
0: Ja.
3: Natuurlijk, en de UEFA, die staan om de achterste poten, want die zien natuurlijk, hun eigen machtsbasis ondergraven, want hun machtsbasis is het clubvoetbal, is de Champions League. En dat is eigenlijk, en dus de FIFA heeft ook een Club World Championship. Dat was vorig jaar. Dus die hebben eigen clubcompetitie in het leven geroepen, tot ergernis van de UEFA. En die, met dat geld, willen ze niet noodzakelijk het WK voetbal voor landenteams groter maken, maar voornamelijk het WK voor clubteams. En dat is natuurlijk recht in de portemonnee van de UEFA, vandaar de heftige reactie.
0: Ja, dus komen zij met streamende kritiek. Kan de UEFA dit dan tegenhouden, mochten ze dat willen?
3: Nee. De UEFA heeft 50 member associations, maar bijvoorbeeld de Afrikanen hebben er al 54. En van de UEFA denk ik dat er 27 tegen Infantino zijn, zwaar tegen Infantino zijn. Mm-hmm. Het enige wat zou kunnen hier is dat de UEFA dreigt met een soort afscheuring. Dat is al in heel veel andere sportbonden gebeurd. Denk maar gewoon aan de NBA en het basketbal. Die zijn eigenlijk afgescheurd van het internationale basketbal decennia lang. In het golf bestaat dat ook. En als die UEFA zegt van ja, wij gaan op eigen houtje verder en wij kunnen dat ook, want die UEFA zou dat eigenlijk ook kunnen. Het clubvoetbal is veel aantrekkelijker dan het landenvoetbal. Dan zit je met een soort schisma in het voetbal. Dat zou natuurlijk geen goede zaak zijn. Alhoewel, als je ziet hoe de Amerikaanse competities zijn georganiseerd, is dat op zich ook geen probleem. Dat zijn goede businessmodellen. En het businessmodel van de FIFA is schaalvergroting.
0: Ja, dat is eigenlijk zie je hier ook mogelijk wel enkele voordelen in.
3: De voordelen zijn dat er veel meer geld vrijkomt en dat voetbal eigenlijk eindelijk een keer zijn status als eerste sport van de wereld ook economisch gaat waarmaken. Want dat was tot nog toe niet. De televisierechten voor het voetbal zijn altijd lager dan die voor de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Hè. En er zijn twee gigantisch grote landen die nog altijd niet bij het WK aanwezig waren. Dat zijn India en China. En hij wil die grote markten er ook bij. Vandaar zijn uitbreiding naar zijn idee om de volgende keer met 64 landen te spelen. Mm-hmm. En dat zal zeker gebeuren als hij aan de macht blijft. Hij moet volgend jaar, Infantino moet volgend jaar herverkozen worden tot 31. En dan zal hij doordrukken dat in 2034 het WK voetbal naar Saudi-Arabië gaat. En dan gaan ze daar met 64 landen spelen. En dan zullen India en China er ook bij zijn. En dan zal een heel groot voetbalfeest worden dat nog langer zal duren dan dit.
0: Ja, maar zou hij mogelijk ook geen CEO kunnen worden dan van die nieuwe onderneming?
3: Wel ja, dat is natuurlijk een truc die in heel veel bonden wordt toegepast. We hebben ook zo'n bond in België waar dat gebeurt. Waar alles wat het commerciële vehikel is, wordt losgekoppeld van eigenlijk het bestuur. En waar ook mensen extra geld verdienen. En dat is natuurlijk zijn idee, hè, dat hij dan de CEO wordt van dat investeringsvehikel in het voetbal. En ja, dat kan hij blijven tot zijn pensioen. Want hij kan natuurlijk niet langer meer blijven dan 2031 Infantino. Ja. Het is goed gezien. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind de kritiek erop redelijk hypocriet. Want het voetbal weet nu toch al inmiddels dat zij een zeer immoreel en amoreel milieu zijn. Zij leven, voornamelijk het Europees voetbal, van mensenhandel. Zij halen alle talent over de hele wereld weg. En zij verkopen dat door. En dat is eigenlijk de business van het voetbal. En om nu ineens op de barricade te gaan staan en zeggen het voetbal wordt uitverkocht. Ja, denk ik van ja, kijk eens hoe jouw economie is georganiseerd. Mm-hmm. In vergelijking met andere sporten, want het is de enige sport die mensen verkoopt. Ja, dan denk ik, hypocrisie is van het voetballen.
0: Heel erg benieuwd wat hiervan gaat komen. Sportjournalist Hans van de Wegen, bedankt.
3: Graag gedaan.

0: Van Morrison, Moondance.
1: De ochtend.
0: Onze defensieuitgaven die zitten in stijgende lijn. Europa investeert zo'n 20% meer dan vorig jaar, ons land 60% meer. En dat betekent dus meer materiaal, meer aanwervingen en meer aandacht voor defensie. Ook van jongeren, zij tonen steeds meer interesse in het leger. En dus ging Victor van Kerkhoven naar de militaire kazerne in Leopoldsbrug, waar hij sprak met twee twintigers die nu bij defensie werken.
2: Goedemiddag,
3: we zijn er.
2: Goedendag.
3: Wou ik maar anders zo even rondkomen.
4: Ik ben Jelle, ik ben tewerkgesteld als onderofficier bij het 18e bataljon logistiek bij de compagnie ravitaillering transport. Ik ben nu 3 jaar bij Defensie. Dit is eigenlijk de store dat heel de plateau Leopoldsburg voorziet van een eigen korpsmateriaal. Kogelwerende vesten dat we hier liggen hebben, algemene militaire kledij, tenten, slaapzakken, veiligheidsschoenen, eventueel kokschoenen. We gaan hier gewoon beginnen met onze toog. Hier wordt eigenlijk al het militair materiaal bedeeld aan onze klanteenheden. Die komen eigenlijk tot hier. Dat is oftewel op afspraak, oftewel komen ze hier gewoon langs. Militair materiaal gaat ook veel kapot op oefening. Dus als zij kapot materiaal hebben, kunnen ze hier komen omwisselen.
5: Hallo.
6: Ja, ik heb het.
7: Ik ben Miro, ik ben 22 jaar. Ik ben voertuigmechaniker hier in Defensie. Ik slaap hier wel op militair domein, in appartementjes van Defensie. Voor een goede prijs verblijf ik daar 3 in de week. We staan nu in een loods, een grote garage waar zo'n 10-tal gepantserde voertuigen in passen. Hier worden die onderhouden en hersteld waar dat we kunnen. En deze voertuig scheelde nu de CETIS. Dat is een systeem dat de banden kan doen oppompen en aflaten terwijl het voertuig aan het rijden is. Daar was nu iets mis mee. Die wou de banden niet meer aflaten, maar wel oppompen. We zijn nu een kabel aan het vervangen.
4: Ik kan u eventueel daar wel eens de CERATS laten zien. Dat is een eigenlijk voedselpakket, eigenlijk een soort van noodpakket. Daar zitten 2 grote maaltijden in. Dat gaat heel ver. Dat kan zijn tot spaghetti bolognese of meatballs in creamy sauce. Echt van die dingen. Maar je hebt 2 verschillende. Je hebt eigenlijk de Zweedse CERATS. Dat zijn de laatste nieuwe dan. En dan heb je ook de Franse CERATSoenen. Dat zijn de oude. Ze zijn iets minder blij als ze die krijgen. Ja, ze zijn gewoon minder lekker. Mijn werk is eigenlijk super dynamisch en dat is voor mij ook het fijne eraan. Het is eigenlijk een mix tussen magazijnwerk, een beetje het boekhoudkundig werk en het militaire tactische aspect. Zodat wij op grote oefeningen ook wel als militair op niveau kunnen blijven. En ook voor mij heel belangrijk, het sporten tijdens de uren. Dat is voor mij het grootste voordeel aan Defensie. Ik ben daar heel veel bij bezig. Als je dat kunt combineren bij je job, is dat super. Eigenlijk sinds jongs af aan had ik al veel interesse in Defensie. Ik denk gewoon, ja, als jong manneke heb ik dat altijd cool gevonden eigenlijk. Ja, ik heb wel geprobeerd om te studeren. Maar dan had ik toch de beslissing gemaakt om voor Defensie te kiezen. Stel je voor dat ik binnen 10 jaar zeg, goh, ik ben dat logistieke deel toch wel beu. Dan zou ik eventueel nog naar een gevechtseenheid kunnen gaan of iets anders eigenlijk. We hebben eigenlijk binnen heel Defensie denk ik een heel groot personeeltekort. Vooral hier op de dienst. Als er mensen op oefening of op opdracht gaan, is het moeilijk om de dienst draaiende te houden. Terwijl niet heel de plateau Leopoldsburg op oefening gaat. Dus hier blijven eigenlijk wel altijd mensen komen.
7: Ik ben nog heel lerende met technische gegeven. Ik had nog geen technische ervaring toen ik Defensie binnenkwam. Daar ben ik nog heel lerende in. Ik heb er nog veel hulp bij nodig. Maar gelukkig heb ik wel collega's die me daar met plezier mee willen helpen. Ik ben wel zeker wel met actualiteit bezig. Ik denk dat het wel deels bij de job hoort. Ik heb wel familie dat ook wel bezig is daarmee, dat ik hier in Defensie zit. Mijn moeder vindt het niet echt fantastisch, ze steunt me wel. Maar ze is wel bezorgd natuurlijk. Het is, ik denk dat Defensie wel, op zich wel weet wat ze doen. De dreiging is nog niet echt dichtbij. Dus voorlopig komt alles goed, denk ik.
0: Een reportage van Victor van Kerkhoven.
1: De ochtend.
0: De Joodse stichting Nico Goensburg sleept de NNBS en de Belgische staat voor de rechter. Dat lezen we in het laatste nieuws. En de morgen heeft te maken met de betrokkenheid in de deportatietreinen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De spoorwegmaatschappij deporteerde toen Joden naar Auschwitz en kreeg daar geld voor van de Duitse nazi's. Dat verhaal kennen we al langer. Maar de Joodse stichting stapt nu naar de rechter en eist 1 euro provisionele schadevergoeding die weliswaar kan oplopen tot miljoenen euro's. Goedemorgen, Arthur Vlieger.
8: Goedemorgen.
0: U bent advocaat van de Joodse stichting Nico Goensburg. Waarom stappen jullie nu naar de rechter?
8: Dus er is wel een klein verhaal vooraf. Het is te zeggen, voor corona, in 2018-2019, heeft de heer Zander, de voorzitter van de stichting, het is trouwens geen Joodse stichting, het is gewoon een stichting, een gesprek gevoerd met mevrouw Dutortoir, voorzitter van de NMBS. Er zijn verschillende gesprekken geweest, niet via telefoon, maar echt persoonlijk. Men betrachtte een regeling uit te werken, maar... Na een aantal jaar heeft men dus vastgesteld dat men de zaak naar commissies heeft gestuurd en men wenste te wachten waarschijnlijk op dat alle slachtoffers en de nabestaanden zouden sterven. En op een bepaald ogenblik moet je inderdaad herstel krijgen van hetgeen gebeurd is. Het is niet alleen voor het geld zeker, maar ook voor de herinnering en ook om aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden te horen verklaren. En het is ook daarom dat men naar de rechter is gestapt.
0: Mm-hmm. Nu, hier is al onderzoek naar gevoerd. Daar stonden toen geen conclusies in over herstelbetalingen. Waarom vragen jullie dat dan wel?
8: Het is eenvoudig, waar u verwijt, is inderdaad vorig jaar is een rapport van wijze gepubliceerd geworden wat heel vaag is. Ik kan me erover niet over uitspreken en ook niet over de personen die dat rapport hebben opgesteld. Dan heb je ook nog vervolg het boek van Nico Wouters, Bezet Bedrijf, en ook nog het verslag wat hij gemaakt heeft voor de Senaat. Dat wordt inderdaad niet gesproken over vergoedingen, maar ik denk wel, als je ziet wat er in de omliggende landen is gebeurd, zowel in Frankrijk als in Nederland, heeft me vergoedingen uitbetaald aan nabestaanden. En ik denk dat het ook terecht is, want die mensen die hebben veel geleden, vergeet ook niet dat de NMBS 50, 60 miljoen, honderden miljoenen heeft ontvangen van de nazi's. Het was 4 pfennig per kilometer, per passagier, om het zo te zeggen, per gedeporteerde. En is dan ook logisch, als we daar een vergoeding voor krijgen, dat de slachtoffers, waarvan er nog een aantal van leven en ook de nabestaanden daar toch enig, laten we zeggen, iets moeten van terugkrijgen. Ja. Het is zeker geen financiële bedoeling, maar het is gewoon om volledige rechtvaardigheid te kunnen nastreven.
0: Ja, jullie spiegelen zich aan wat er in het buitenland inderdaad is gebeurd. Nu, ik lees ook dat in dat rapport stond, eigenlijk hadden die deportaties sowieso niet gestopt kunnen worden. Maar u ziet dat anders?
8: Natuurlijk zie ik dat anders. Om te beginnen, als je... ik ga het heel kort houden. Als je kijkt hoe de NMBS, waarvan de Belgische staat op dat ogenblik ook aandelen was, gehandeld heeft, is dat meneer Rouleau vanaf 1942 onder andere, maar ook een beetje ervoor, volledig zonder dekking gewoon heeft meegewerkt. De Duitsers hebben in andere landen ook eigen personeel ingesteld. Dus ik denk dat die vraag die u stelt een beetje onterecht is, onjuist is. Het is gewoon omdat men heeft samengewerkt met de Duitsers zonder enige informatie of zonder enige dekking van de administratie van de NMBS, dat daar ook gevolgen moeten aan worden verbonden. Het feit dat de deportaties toch zullen plaatsgevonden, ik denk dat dat een hypothetisch antwoord is. We weten het gewoon niet. Ja. Ik stel enkel maar vast, er zijn deportaties gebeurd met degelijke hulp van de NMBS en het bestuur.
0: En dus stappen jullie nu naar de rechter als stichting. Kan dat? Kunnen jullie dat eisen, zo'n herstelbetaling? Wie kan dat eisen?
8: Er zijn ook nabestaanden die naar de rechter zijn gegaan, samen met de stichting. En ik ga er gewoon vanuit, op internationaal rechtelijk vlak kunnen wij die vraag gewoon stellen. Geen enkel probleem.
0: Ja, en als dat dan een schadevergoeding zou opleveren, voor wie is die dan? Of wat gebeurt daarmee?
8: Als de slachtoffer of de nabestaande schadevergoeding krijgen, is die schadevergoeding voor hen. En als de stichting gelden krijgt, zal die verdeeld worden tussen de nabestaanden en de slachtoffers.
0: Mm-hmm. Nu, er is al wel een erkenning van NMBS gekomen, hè? Dat volstaat voor jullie niet?
8: Ik heb die erkenning gelezen. Ik weet of u ze gelezen hebt, maar eigenlijk is dat geen erkenning. Als er effectief een erkenning zou zijn geweest zoals het had moeten zijn, dan zou mevrouw Dutortoir ook geen gesprekken hebben aangeknoopt met de heer Zanzer en met de stichting.
0: Zijn er nog gesprekken gepland met de NMBS?
8: Nee. Wij staan open om gesprekken te hebben met de NMBS en met de Belgische overheid. Maar tot op heden horen wij niet, is het gewoon radiostilte.
0: Ja, en dus kijken jullie uit naar dat proces. Advocaat Arthur Vlieger, bedankt.
8: Goedemiddag, goedemorgen.

0: Diele van Angèle. Ik ben uitgepraat, maar Aiko Duister gelukkig nog niet. Sleep
1: World, uw slaap houdt ons wakker. Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De private woonzorgcentra vinden dat de dagprijs moet kunnen stijgen als er investeringen gedaan worden in airco of andere verkoeling. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Woonzorgcentra krijgen geld van de overheid om de zorgkosten te betalen. De bewoners moeten voor hun leef- en woonkosten betalen via de dagprijs. En volgens de private woonzorgcentra valt ook airco daaronder. Jan van Wezer is directeur van woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven, uitgebaat door een VZW. Hij vindt het een moeilijke discussie, maar het geld moet wel ergens vandaan komen, zegt hij.
4: Of dat dan uit de dagprijs moet komen, of dat de overheid dat moet betalen, dat is een maatschappelijke vraag. Maar we kunnen niet verwachten van woonzorgcentra dat zij de problemen oplossen zonder dat daar de middelen tegenover staan. Een oplossing is dat je de dagprijs loslaat, maar hoe zorg je er dan voor dat het ook effectief terugvloeit naar het welzijn van bewoners en van medewerkers? En hoe zorg je ervoor dat voor die groep ouderen die financiële problemen hebben, dat ouderenzorg toch nog toegankelijk is?
0: In Kalmthout in Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel water drinken. In extreme gevallen kan dat leiden tot een watervergiftiging. Het is jammer dat het gebeurd is, zegt waarnemend burgemeester van Kalmthout, Jeff van den Berg.
5: We weten dat er één kindje ook heeft moeten overgeven, heeft moeten braken. Dat is natuurlijk niet fijn, dat is niet goed, dat had niet mogen gebeuren. Maar we hopen dat het daarbij blijft, dat de kinderen vandaag terug gezond zijn en terug zich kunnen uitleven op de speelpleinen, want dat wil ik ook wel benadrukken. Er zijn daar 70 animatoren die zich de hele vakantie inzetten, vrijwillig, om ervoor te zorgen dat de kinderen daar de tijd van hun leven kunnen hebben.
0: In Japan zijn er al zeker 13 doden gevallen door de zware aardbeving van gisteren. De beving gebeurde op het eiland Kyushu in het zuidwesten. Er is onder meer een winkelcentrum en een fabriek ingestort. Hoeveel mensen nog onder het puin zitten is niet duidelijk. De ravage is erg groot, met treinen die ontspoord zijn en bruggen en gebouwen die ingestort zijn. De grote branden in Frankrijk en in het centrum van Spanje breiden voorlopig niet meer uit. Gisteren waren er verschillende heropflakkeringen, maar het vuur is niet meer overgeslagen naar andere stukken bos. In de omgeving van Madrid konden inwoners van een tiental geëvacueerde dorpen weer naar huis. In Frankrijk en in Spanje zal er wel nog lang geblust moeten worden. Door de hoge temperaturen en de zuidenwind blijft het risico ook groot dat de branden opnieuw uitbreiden. Zonnig en heel warm vandaag. 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan wat meer wolken en maxima die overal onder 30 graden blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
2: Voilà l'été.
3: Met Aiko Duister.
6: Een hele goede morgen. Het is een dag die we zoveel mogelijk gaan doorbrengen in de schaduw met een verkoelend voetbadje in de buurt. Doe het rustig aan. Wij zorgen wel voor wat actie met in dit uurtje muziek van in de jaren 60 tot nu. Allemaal muziek waar een briesje zomer doorwaait. Heel fijn dat je erbij bent. Welkom bij Voilà l'été, hier op Radio 1. Dit zijn Gorillaz en Feel Good Inc.

Producers, de mensen die achter de schermen meewerken aan de muziek en die meezoeken naar de juiste sound en zorgen voor feedback die muzikanten nodig hebben, die worden niet zo heel vaak in de schijnwerpers gezet. Vandaag doe ik het wel. Een van de meest invloedrijke producers van deze eeuw is met name Danger Mouse. Hij werkte mee aan platen van Gnarls Barkley, The Black Keys, Beck, Norah Jones, Red Hot Chili Peppers. En hij zette in 2005 het toen nog nieuwe project van Damon Albarn, Gorillaz, mee op de kaart. De plaat Demon Days die betekende toen de wereldwijde doorbraak van Gorillaz en vestigde Danger Mouse ook als topproducer. In het echte leven heet hij Brian Burton en hij is vandaag jarig. Hij mag zijn 49ste verjaardag vieren. Dit is een duo uit Nederland die we dit jaar pas voor het eerst leerden kennen. Het algoritme huilend in

0: Ik zei toch dat wij wel voor de actie zouden zorgen. Jullie kunnen het rustig aan doen. Queens of the Stone Age waren dat. De groep bestaat dit jaar 30 jaar. En het nummer No One Knows werd geschreven door Josh Homme en Mark Lanegan. Het was ook het eerste nummer van Queens of the Stone Age waar ze ook echt commercieel succes mee hadden buiten het alternatieve circuit dus. En daarvoor hoorde je het algoritme en huilend in een taxi. Op de E40 van Leuven naar Brussel is er bijna een half uur file vanaf het parkeerterrein in Everberg door twee ongevallen in Sterrebeek en op de aansluiting met de buitenring rond Brussel. Op de E19 vijf minuten vertragen tussen Rumst en Mechelen-Noord. Daar moet het verkeer over twee smalle rijstroken doorwerken. De N46, de Oudenaardse Steenweg, is door een ongeval in beide richtingen versperd ter hoogte van de af- en opritten van de E40 in Erpenmeren.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.

Superfreak van Rick James staat ook op de soundtrack van de film Little Miss Sunshine. En die is dit jaar 20 geworden. Daarin wordt een heerlijk verhaal verteld over een dysfunctionele familie die de droom van hun 7-jarige dochtertje Olive wil laten uitkomen. Het meisje beantwoordt niet meteen aan de schoonheidsidealen, maar ze wil wel heel graag de Little Miss Sunshine schoonheidswedstrijd winnen. En met de hulp van haar grofgebekte opa oefent ze een act in, terwijl de rest van het gezin worstelt met zijn eigen problemen. Maar uiteindelijk gaan ze dan toch samen op roadtrip in een geel Volkswagen busje om die droom van haar te verwezenlijken. En haar act die deed ze op dit nummer van Rick James, Superfreak. Daarvoor hoorde je PJ Harvey, Come On Billy, dateert uit de zomer van 1995. Madonna trok naar New York om haar dromen als danseres en zangeres waar te maken. En dat doet ze nog altijd met overtuiging, ook op haar nieuwe plaat Confessions 2.

16 oktober komt er een nieuwe plaat uit van God Street Park. En ze pakken het deze keer muzikaal een beetje anders aan. Ze gaan voor een meer ingetogen geluid. En dit is de verrassende eerste single. Een soulvolle samenwerking met Celeste. Ze hebben het nummer al 8 jaar geleden samen opgenomen. Maar nu was het blijkbaar het juiste moment om het ook uit te brengen. Easy van God Street Park en Celeste. Straks van 10 tot 12 is er opnieuw de zomer van met vandaag comedian Jeroen Leenders. En zijn thema is revolutie. Revolutionaire gedachten en platen zijn dus welkom in de app van Radio 1. Voilà l'été.

Light My Fire van The Doors staat synoniem voor The Summer of Love van 1967. Stond op hun debuutplaat The Doors en betekende meteen ook de grote doorbraak. Je hoorde de albumversie van 7 minuten. 30 jaar geleden kwam het debuut uit van Hooverphonic. A new stereophonic sound spectacular. Dankzij dit nummer kregen ze meteen ook internationale uitstraling. Want Two Wiki werd gebruikt voor de soundtrack van de film Stealing Beauty van Bernardo Bertolucci.

Als je in 2019 op TikTok zat, dan was je zeker mee met dit nummer. Het ging toen viraal door de zogenaamde Yeehaw Challenge. Daarbij veranderden de TikTokkers van outfit in een cowboy op het moment dat de beat van het nummer inviel. De country puristen die vonden het maar niks. Maar Billy Ray Cyrus, die ook het origineel zong, die heeft toen wel spontaan zijn deelname aangeboden voor de remix en Old Town Road van Lil Nas X. Op die manier extra geloofwaardigheid gegeven. En uiteindelijk stond het 4 maanden lang op nummer 1 in Amerika. En ook bij ons hier in Vlaanderen was het een hit. Uit diezelfde zomer van 2019 komt Steentje van Brehang.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzeerd na een

0: videoclip bij het nummer werd het steentje een gigantisch blok beton waar Brihang in vast zat. En dat betonblok is later ook geveild. Ten voordele van de warmste week bracht toen 2500 euro op. Op de E40 van Leuven naar Brussel is er nog een kwartier file vanaf het parkeerterrein in Everberg. Verderop is de weg wel vrijgemaakt. De N46, de Oudenaardse Steenweg, is door een ongeval in beide richtingen versperd. Ter hoogte van de af- en opritten van de E40 in Erpenmeren.
1: Radio 1.
2: Voilà l'été.

Vandaag precies 4 jaar geleden verscheen de plaat Renaissance van Beyoncé. Het was toen haar liefdesbrief aan de dance, house en queer clubcultuur, met ook invloeden uit de jaren 70, 80 en 90 in de muziek. Je hoorde Cuff It van Beyoncé. Nog niet zo lang geleden had ik het hier over de start van de solocarrière van Mama Cass. Die duurde helaas niet lang, want een paar jaar later overleed ze onverwacht aan hartfalen. Ze was toen amper 32, maar voor ze solo ging, schreef ze muziekgeschiedenis als lid van de mama's en de papa's. Dit is California Dreamin'.

Altijd een favorietje geweest van de fans van The Smiths. En het was ook een sneer naar de pers, nu 40 jaar oud, uit 1986. Big Mouth Strikes Again van The Smiths. En daarvoor hoorde je Mama Cass bij de mama's en de papa's. Zij overleed op 29 juli 1974. En dit is naast Rosalía en Ray de vrouwelijke ster van het afgelopen jaar. Olivia Dean en Baby Steps.

0: Baby Steps van Olivia Dean. Fijn dat je luistert naar Radio 1. De zomer van is er zo meteen tussen 10 en 12 met Annelies Moons. Blijf dus zeker bij ons.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
0: Goedemorgen, de revolutie. Ja, alles over de revolutie. Revolutie in de muziek, in de wereld. Eenderwaar is welkom via het Radio 1 kanaal op VRT Max.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het Belgische leger stuurt een brandweerteam naar Frankrijk om mee de bosbranden te blussen. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag. In hun transportvliegtuig gaan ook enkele grote brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks mee. In de regio rond Madrid zijn vandaag 24.000 mensen weer naar hun huis kunnen terugkeren nadat ze enkele dagen geleden geëvacueerd waren voor de naderende bosbranden. De brandweer blijft in de weer om het vuur in te dammen. Intussen wordt het opnieuw erg warm in de regio tot 37 graden en ook windvlagen bemoeilijken het blussen. Een Joodse stichting eist van de NMBS en de Belgische staat een schadevergoeding voor deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijft het laatste nieuws. De NMBS transporteerde vanuit Mechelen meer dan 25.000 mensen, vooral Joden, naar het vernietigingskamp Auschwitz. De NMBS kreeg daar ook geld voor van de nazi's en een deel moet teruggegeven worden aan de slachtoffers en hun nabestaanden, zegt de advocaat van de Joodse stichting. Arthur Vlieger.
11: Die mensen die hebben veel geleden, vergeet ook niet dat de NMBS etterlijke honderden miljoenen heeft ontvangen van de nazi's. Het is dan ook logisch, als we daar een vergoeding voor krijgen, dat de slachtoffers, waarvan er nog een aantal van leven, en ook de nabestaanden daar toch iets moeten van terugkrijgen. Het is zeker geen financiële bedoeling, maar het is gewoon om volledige rechtvaardigheid te kunnen nastreven.
0: De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. De escalatie van het geweld heeft de voorbije weken geleid tot burgerslachtoffers, mensen die moesten vluchten, schade aan eigendommen en een groeiend gevoel van onveiligheid, zegt een VN-coördinator voor het Midden-Oosten. Hij roept Israël op om snel maatregelen te nemen tegen de betrokken kolonisten. Tegelijk veroordeelt hij ook Palestijnse aanvallen op Israëli's. De Verenigde Naties zijn bezorgd dat het geweld op de westelijke Jordaan-oever kan uitbreiden naar andere Palestijnse gebieden. Rusland gaat de oprichter van berichtendienst Telegram vervolgen omdat hij terroristische activiteiten mogelijk zou maken. Tegen de man, Pavel Durov, is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Voor zover bekend verblijft Durov in Dubai. Hij is een hevige criticus van de censuur in Rusland. Via Telegram kan je gecodeerde berichten versturen. Het is onder meer populair bij criminelen, maar ook voor berichten over de oorlog in Oekraïne wordt Telegram vaak gebruikt. Volgens Rusland vergemakkelijkt Durov daardoor sabotageacties tegen het Russische leger. Zonnig en heel warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag wat meer wolken en maxima overal onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1.
10: De zomer 2026.
9: Met Annelies Mons.
0: Goedemorgen. Vandaag is mijn gast een stand-up comedian. Of je kent hem vooral als stand-up comedian. Maar in een ander leven was hij ook nog taxichauffeur. Vandaar deze.

0: wel wat, een nummer dat al oproept tot revolutie. Maar ik draaide het vooral omdat mijn gast van vandaag ooit taxichauffeur was. Hier Big Yellow Taxi van Joni Mitchell.
1: De zomer van 2026.
0: En dan is dit het moment dat ik normaal zou zeggen... Dag Jeroen Leenders. Maar Jeroen Leenders is er nog niet. Die heeft zich overslapen, dat gebeurt. Die is onderweg. Maar we gaan beginnen zonder hem. En zijn thema is revolutie. Misschien is het dan een goed moment om, wat wij normaal niet doen, is een kijkje achter de schermen geven hier bij de radio. Dus dan is dat een mini-revolutie dat ik ga vertellen. Zonder hem. En zijn thema is revolutie. Misschien is het dan een goed moment om, wat

0: naast het meest aangevraagde nummer, misschien ook wel het nummer met het meeste, het woord revolutie in. Gil Scott-Heron hier met The Revolution Will Not Be Televised. Fantastisch nummer. En de revolutie, daar gaat het dus vandaag over. Op alle vlakken, alle suggesties zijn welkom. En we gaan meteen ook eens kijken wat er al is binnengekomen. Maar eerst nog dit. Want naar Antwerpen is er een kwartier bij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Op de E40 naar Brussel is voorbij Sterrebeek de weg vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Richting kust 5 minuten vertragen. Op de E40 tussen Zwijnaarden en Sint-Denijs-Westrum. Op de N46 de Oudenaardse Steenweg is door een ongeval in beide richtingen versperd. Ter hoogte van de af- en opritten van de E40 in Erpenmeren.
1: De zomer van 2026.
0: En eigenlijk die van Jeroen Leenders, maar die is hier nog niet. Die is nog onderweg. Gelukkig, gelukkig, gelukkig hebben wij luisteraars waar wij altijd op kunnen rekenen. Zo ook Injas de Ridder. Goedemorgen, Injas.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Welk nummer wil jij horen vanochtend?
2: Ik heb het nummer The Woman's of the March of the Woman van Ethel Smith aangevraagd. Mm-hmm. Dat is een klassiek stuk dat ik heb leren kennen. Mijn vrouw speelt cello in een symfonisch orkest in Sint-Niklaas. En die orkestleider kiest vaak maatschappelijk relevante nummers. En dus dit nummer heb ik via hem leren kennen. Okay. En dat gaat eigenlijk, dat is een nummer dat gaat over de suffragettebeweging. Het was het strijdlied voor de suffragettebeweging in de UK in het begin van de vorige eeuw. Het is eigenlijk een klassiek stuk, dus ik vond het wel interessant om dat te kiezen, omdat er waarschijnlijk heel veel klassiekere protestsongs en revolutiesongs gekozen zullen worden. Dus ik vond een klassiek nummer wel heel waardevol ook.
0: Ja, zeker. We denken misschien sneller aan stevige gitaren en aan

0: nummers met heel veel tekst en heel veel oproepen om, voor dingen. Maar is het dan zo een marslied, of hoe moet ik het mij voorstellen?
1: Het is eigenlijk, ja, het is een redelijk, het voelt wel echt als een klassiek nummer aan, maar er wordt een tekst over gesproken van Cecily Hamilton, die daar een feministe was. Dus dat maakt het wel, je voelt wel dat het echt wel een strijdlied is. Hè. Zeker in tekst maakt het wel heel, heel activerend.
0: Ja. En de strijd voor vrouwenrechten, is dat een strijd waar je ook mee achter zet?
1: Ja, toch wel. Ik denk dat het als man ook belangrijk is om daar mee aan de kaart te dringen. Het is zeker niet alleen aan vrouwen om de strijd voor vrouwenrechten te voeren. Dus ik probeer daar wel aan bij te dragen als ik kan. Daarom dat ik het fijn vond dat ik dit nummer kon aanbrengen. Mm-hmm. Omdat dat toch wel een beweging is geweest, de suffragettebeweging, die daar echt wel een heel grote impact heeft gehad door het vrouwenstemrecht te realiseren in de UK en dan later ook in de rest van de wereld.
0: Ja, zeker. Heel blij dat het erbij is vandaag, dit nummer. En jouw bijdrage, dankjewel Ignace. We gaan er naar luisteren, naar de March of the Women.
1: Ja, bedankt.
0: Merci.

patience.

0: choose between giving us freedom.
1: Volkslied van de Britse vrouwenstrijd van de suffragettebeweging Esther Abrami en March of the Women, aangevraagd door Injas. En heel blij dat dat erbij is, want ons thema is vandaag revolutie.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
1: En blij dat ik op jullie allemaal kan rekenen, want ik heb nog geen gast. Iemand die heeft zich overslapen. Iemand stuurt al, ja, helaas, je nog geen nummers gevonden over een revolutie starten vanuit je bed. Die heb ik ook nog niet gevonden. Als mensen die kennen, dan zeer, zeer welkom. Maar wel heel veel andere goede suggesties, zo ook die van Stijn Dert. Goedemorgen, Stijn.
3: Een zeer goedemorgen daar.
1: Goedemorgen. Wat heb jij aangevraagd?
3: Ik dacht aan het nummer El Condor Pasa. In zijn vele versies. El Condor Pasa is een lied dat geschreven is in 1913. Het gaat over een... Het is een heel revolutionair lied. Want het gaat over een... Het is een muziektheaterstuk over uitgebuite mijnwerkers die uiteindelijk in opstand komen. En dan aan het einde verschijnt de condor als symbool van vrijheid, hoop, bevrijding, zelfstandigheid. En zo is dat nummer dus geschreven geweest door een Peruaanse componist, Daniel Alomia Robles. Dat heb ik wel moeten opzoeken.
1: Ja, snap ik. Hoewel ik dan wel hier in mijn lijstje van muziek dat ik ga spelen zie staan Paul Simon.
3: Ja, klopt. Paul Simon heeft dat nummertje overgenomen. Leentje Buur gespeeld, zeg maar. Hij hoorde de melodie ergens in de jaren 60 bij een optreden van de Peruaanse groep Los Incas. Zo gaat het verhaal. En hij heeft toen gevraagd, mag ik dat gebruiken? Het is zo'n schone melodie. En die muzikanten van Los Incas zeiden van ja, het is een traditioneel Peruaans volksliedje, dus dat zou wel, doe maar. Maar nu bleek dat helemaal niet zomaar een volksliedje te zijn, maar effectief een gecomponeerd nummer dat ook geregistreerd was, ook in de USA. Dus het werd een wereldhit en toen bleek dus, of toen ging alleszins de zoon van Daniel Alomia Robles, die zei van, nee, dit klopt niet, want mijn vader heeft dat geschreven. En dus hij is dan ook naar Paul Simon toegegaan. Dus er is een rechtszaak van gekomen, maar die is eigenlijk in de minne opgelost. Paul Simon heeft toegegeven dat het een honest mistake was. En hij heeft ook de credits dan ook gegeven aan de familie van Robles. En dus wat hij ook zo de royalties ook mee ontvangen. Dus dat is eigenlijk allemaal op een heel vriendelijke, fijne wijze geregeld.
1: Dat is fijn om te horen, want meestal hoor je het omgekeerde, dat er dan grote gevechten en ontkenningen zo mee gepaard gaan. Ja. Maar je kan ook gewoon toegeven, nee, oei, ik heb me vergist.
3: Ja. Een foutje, ja inderdaad. Het siert, voilà, precies.
1: Het siert Paul Simon. Ja. We hebben het over de revolutie, heel duidelijk in dit nummer. Schuilt er ook een revolutionair in jou persoonlijk?
3: Misschien een klein beetje. Een beetje revolutionair in de zin dat ik misschien toch wel probeer de grijsheid die overal is te doorbreken met wat kleur en wat vriendelijkheid en wat enthousiasme en wat... ik probeer wat sfeer te brengen in de zaak, zeg maar, met de mensen rondom mij. Okay. En zo probeer ik de revolutie te ontketenen tegen wat grijs is, wat niet lukt, wat niet gaat, wat te veel is.
1: Ja. En hoe moet ik mij dat voorstellen? Door gewoon vriendelijk te zijn tegen de mensen? Of door mopjes te maken tegen mensen die het
3: vriendelijk tegenkomt? Te zijn, mopjes te maken, niet altijd even geslaagd. De dead jokes zijn ook een van mijn specialiteiten. En ik zing ook heel veel. Kan ik ook niet aan doen. Dat zit gewoon in mijn hoofd en het komt eruit. Dus ik ben ook voortdurend aan het fluiten of aan het zingen. Ik probeer ook mensen altijd mee te krijgen in gezang op een of andere manier. Dat wordt niet altijd in dank afgenomen. Maar hoe later op de avond, hoe meer mensen vaak meedoen.
1: dat kan ik mij voorstellen. Kijk, dan starten we nu de zangstonde met Paul Simon.
3: Goed zo.
1: Bedankt daarvoor.
3: Helemaal fijn.
1: En bedankt voor de kleur in de wereld die je brengt. Hè.
3: Ja, dankjewel.
1: Merci, Stijn.

0: El Condor Pasa van Paul Simon en Los Incas. En dus ook met de Peruaanse componist Daniel Alomia Robles. Geschreven voor, om de mijnwerkers te steunen. Uitgebuite mijnwerkers die in opstand kwamen tegen hun onderdrukkers.
1: De zomer van 2026.
0: En het thema vandaag is revolutie. Maar mijn gast die dat gekozen heeft, Jeroen Leenders, die lag daarnet nog in zijn bed. Die is intussen wel onderweg. Maar ik vroeg me daarnet af, is er wel eens een revolutie gestart vanuit een bed? Of bestaat daar muziek over? En natuurlijk, dankzij jullie wederom, Yoko Ono en John Lennon, die hebben wel eens in een bed gelegen om tegen de dingen te protesteren. Maar ook bij Oasis zit het letterlijk in een nummer. In Don't Look Back in Anger zitten ze in So I Start a Revolution from My Bed. Kijk, het kan gewoon. Jullie suggesties zijn zeer welkom via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Als het maar over een revolutie gaat, hoe groot of hoe klein ook. Het voordeel van een gast die nog in zijn bed lag is dat ik zelf ook eens een liedje mag kiezen. Dat gebeurt mij niet zo vaak. En ik moest meteen denken aan Father John Misty. Een man met een zeer bijzonder gevoel voor humor ook. Is wat onderkoelt altijd. En je moet goed naar de teksten luisteren. Het gaat dan in dit nummer, het heet Things It Would Have Been Helpful To Know Before The Revolution. Dus daar zitten we al qua titel redelijk goed. Het gaat over, we hadden dit wel wat kunnen moeten weten misschien, want plots is er nergens nog reclame en daar worden we wat ongemakkelijk van. Kijk, als je moppen probeert na te vertellen, dan kan dat alleen maar slecht zijn. Dus ik ga gewoon Father John Misty opzetten en dan kan je het zelf horen. Things it would have been helpful to know before the revolution is it.

0: Zit er dan toch nog ook een beetje hoop in altijd. Bij Father John Misty hier met Things It Would Have Been Helpful To Know Before The Revolution.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: En als je geen nummer voor te stellen hebt, dan kan je ook gewoon andere berichten sturen. Dat doet Inge Daams ook. Ze zegt, ja, ik heb niet per se een nummer, maar wel een goed verhaal. Want in het dorpscafé Rex in Essen stond in mijn jonge jaren volgende boodschap op de wc-deur. Morgen revolutie, meebrengen boterhammen. Kijk, dat soort verhalen zijn we ook heel welkom in onze Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Maar natuurlijk hebben we wel liedjes nodig, want anders hebben we geen radioprogramma. En gelukkig is Wouter Bosuyt er dan bij. Goedemorgen, Wouter.
2: Goedemorgen, Annelies.
0: Daarnet mocht ik...
2: Ja, ik vond dat goed op die toiletdeur.
0: Voilà. Kijk, dat horen we graag. Ik had daarnet zelf eens mogen kiezen met Father John Misty, maar het volgende nummer had ik eigenlijk ook wel zelf kunnen kiezen, want jij kiest voor Kate Tempest. Leg eens uit.
2: Ja, inderdaad. Ik heb Kate Tempest... ik kan niet zeggen, ik denk een jaar of 5 of 6 geleden gezien, of het is misschien zelf langer, in Laironef in Rijssel. Ik woon in Roeselare. En dat is, Laironef is een beetje de ancien Belgique van West-Vlaanderen. dat is 25 minuutjes rijden vanuit Roeselare, dus gaan we graag naar daar. En ik heb die daar gezien. Ik denk dat wij met een 100-tal mensen waren. En ik was compleet van mijn sokken geblazen door... spoken word van Kate Tempest. Toen nog Kate Tempest. En die transitie is nu gebeurd. En ik heb het een keer opgezocht omdat ik ook geen fout wil maken. Dus het is nu hij, hem of zij, hun.
0: Mag allebei.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
2: Maar het was een fantastisch concert. Het viel mij daarnet ook op. Ik ben aan het luisteren en het viel mij daarnet ook op... dat heel veel van die revolutionaire liederen eigenlijk spoken word zijn en speeches zijn. Mm-hmm. Begon al met Jill Scott Heron en dan dat klassiek stuk. Dat is eigenlijk ook spoken word daarover. Hè. Dus ja.
0: Ja, dat komt toch directer aan. Dan voel je je misschien nog net iets meer aangesproken dan dat je in lyrics moet gaan onderzoeken wat je dan juist moet doen voor die revolutie. Kate Tempest, dat is heel direct. Hè. Dat komt, ik herinner mij dat de eerste keer dat ik die plaat opzette, ik zat gewoon rustig in de auto en ik had zo gezegd, hey Siri, zet eens de nieuwe van Kate Tempest op. En ik ben moeten opzij gaan staan en ik heb moeten luisteren zonder iets anders te doen, omdat dat zo recht binnenkwam.
2: Ja, recht, ja, ik begrijp het volledig. Het is recht voor de raap en het is ook voor een stuk wat confronterend, maar dat is goed. Hè? Dat is zo. En vooral ook, wat ik daarin vind, is revolutie begint in de eerste plaats bij jezelf. Mm-hmm. En dat komt zo... hard, of dat is zo duidelijk in die boodschappen dat hij brengt in die teksten. Ja, fantastisch. Er is op YouTube een filmpje waarbij Kate Tempest Hold Your Own brengt op het einde van het Glastonbury Festival en iedereen staat daar met de mond vol tanden aan de grond genageld te luisteren en dat is zo... Het is zo oprecht en zo met passie gebracht dat je meteen denkt, oké, ik ga mee in die revolutie.
0: Ja, want dat, zo revolutionaire boodschappen, soms maken die je wat kleiner, doordat je denkt, ja, wat kan ik daarin gaan doen? Maar bij Kate Tempest, die geeft zoveel hoop en het is met liefde en je voelt je net gesterkt, hè?
2: Ja, klopt. Klopt helemaal, ja. Het is geen negatieve revolutie, het is een oproep om sterk in je schoenen te staan en te zijn wie je bent en waar je voor staat en daar geen toegeving op te doen. Ik had uit Hold Your Own, heb je het stukje Happiness, the brand is not happiness. Vind ik al zo goed. Geluk, het merk geluk is geen geluk. En dan denk ik, ja, dat is juist. Je moet geen nieuwe potten en pannen kopen om gelukkig te zijn. Dat komt daar ook in voor. En dan denk ik, ja, dat is juist. Het klopt helemaal wat je zegt.
0: Ja. We zijn samen fan. Dat is al heel duidelijk. Van die plaat. En eigenlijk van Kate Tempest kan je heel veel nummers kiezen in dit thema. Waar heb je dan voor gekozen?
2: Ik heb gekozen voor Hold Your Own.
0: Oké, omdat het dan begint bij jezelf?
2: Ja, omdat dat begint bij jezelf en omdat dat ook, waarbij je zegt, we zijn slimmer dan je denkt, of je bent slimmer dan je denkt dat je bent, maar men beschouwt ons als idioten. Maar het grote probleem is, wanneer dat wij ons gedragen als idioten, dan wordt het ook ons probleem. En dan denk ik, ja, het is juist.
0: Voilà, dat is het gevoel dat we de komende 4 minuten en 7 seconden gaan hebben. Het is juist wat je zegt, Kay. Dankzij jou. Dankjewel, Wouter.
2: Heel erg graag gedaan. Fijne dag.
3: But when time pulls lives apart, hold your own. When everything is fluid, nothing can be known with any certainty. Hold your own. Hold it till you feel it there, as dark and dense and wet as earth, as vast and bright and sweet as air. When all there is knowing that you feel what you are feeling. Hold your own. Ask your hands to know the things they hold. I know the days are reeling past in such squealing blasts, but stop for breath and you will know it's yours. Swaying like an open door when storms are coming, hold. Time is an onslaught, love is a mission. We work for vocations until in remission we wish we'd had patience and given more time to our children. Feel each decision that you make. Make it. Hold it. Hold your own. Hold your lovers. Hold their hands. Hold their breasts in your hands like your hands were their bra. Hold their face in your palms like a prayer. Hold them all night. Feel them. Hold back. Don't hold back. Hold your own. Every pain, every grievance, every stab of shame, every day spent with a demon in your brain giving chase, hold it. Know the wolves that hunt you. In time, they will be the dogs that bring your slippers. Love them right, and you will feel them kiss you when they come to bite. Hot snouts digging out your cuddles with their bloody muzzles. Hold. Nothing you can buy will ever make you more whole. This whole thing thrives on us feeling always incomplete. And it is why we will search for happiness in whatever thing it is we crave in the moment. And it is why we can never really find it there. It is why you will sit there with the lover that you fought for in the car you sweated years to buy, wearing the ring you dreamed of all your life. And some part of you will still be unsure that this is what you really want. Stop craving. Hold your own. But if you're satisfied with where you're at, with who you are, you won't need to buy new makeup or new outfits. Or new pots and pans to cook new exciting recipes for new exciting people to make yourself feel like the new exciting person you think you're supposed to be. Happiness, the brand, is not happiness. We are smarter than they think we are. They take us all for idiots, but that's their problem. When we behave like idiots, it becomes our problems, so hold your own. Breathe deep on a freezing beach. Taste the salt of friendship. Notice the movement of a stranger. Hold your own and let it be catching.
0: Zoveel opzwepende zinnen zitten hier bij Kate Tempest in Hold Your Own. En eigenlijk de hele plaat had gepast in het thema revolutie vandaag.
1: De zomer van 2026.
0: En dat thema hebben we te danken aan stand-up comedian Jeroen Leenders. Goedemorgen, Jeroen.
4: Goedemorgen. Wat een goede woordkeuze.
0: Ja, er stuurde ook iemand, ja, opstaan voor de revolutie is ook een ding natuurlijk.
4: Ja, dus meestal kom ik te laat voor die dingen.
0: Ja, kijk. Het kost jou dus een dik half uur om uit je bed tot in de studio in Antwerpen te geraken. Dat weten we nu.
4: Ja, precies. Dat is dat nou ook wel. Kijk, ik ben op tijd voor het gevecht in de saloon.
0: Voilà, het is dat. Hoe gaat het met jou?
4: Ja, goed. Ik heb een lekkere fietstocht op zitten. Ik ben helemaal warm getrapt in dit heerlijke zomerweer. Het is heel warm vandaag. En ik heb echt zomer. Ik heb echt vakantie. Dus ik check mijn agenda niet genoeg. Dus ik ben wel helemaal in rustmodus.
0: Oké, dus we krijgen een relaxte Jeroen Leers.
4: Ja, wel, dat wel.
0: Ja. En een warm gefietste.
4: Ja.
0: In rust, maar ik zag toch op jouw website dat er wel wat Jeroen Leenders experiences zijn.
4: Ja, ja, echt. Ja, dat is waar. Rust is, ik leeg altijd een beetje, want eigenlijk stop ik nooit echt. Ik blijf altijd maar dan op een lager pitje doorgaan.
0: Ja, oké. Okay.
4: Ja.
0: De Jeroen Leenders experience, voor mensen die dat niet kennen, wat is het concept eigenlijk?
4: Dus, eigenlijk is het een totaal waanzinnig concept. Dat ik al een jaar of, nu moet ik liggen, 12 doe. En dat zijn avonden die totaal geïmproviseerd zijn en waar het publiek de hele tijd mag meedoen.
0: Okay. Ook revolutionair voor stand-up.
4: Het is best revolutionair. Ja, toch wel. Ja, en het is ook altijd heel spannend. En het leuke is dat je maakt het samen met de mensen. En je kan het ook allemaal online volgen. En dan kan je zien dat we er al... Ja, hoeveel? Ik zit aan nummer 200 in de 40 of zo.
0: Ja, dus als mensen jou nu een half uur te weinig gehoord hebben, kunnen ze ongeveer 250 uur...
4: Of 300 uur nog luisteren. Ja.
0: Voilà, dat is dan voor nadenken.
4: Misschien is te veel.
0: Kijk, we beginnen bij 1 en dan zien waar je uitkomt. Revolutie is jouw thema. Waarom heb je daarvoor gekozen?
4: Ja, dat is eigenlijk altijd al mijn thema geweest, denk ik. Mm-hmm. En ik zie mezelf wel als een soort... revolutionist, ja. Ja, vind ik wel. De dingen zijn niet af, hè. Er is nog heel veel werk dat we moeten doen.
0: Ja. En op welke manier ben je dan een revolutionair?
4: Ja, maatschappelijk, sociaal. Ja, ik vind ongelijkheid is heel moeilijk om naar te kijken.
0: Ja.
4: Heb ik ook altijd gehad. Kwam ik in school ook altijd met de problemen. Omdat ik het dan op een verkeerde manier opnam voor de minder bedeelden, zeg maar.
0: Ja, ja. En dat autoriteit staat dat wel wat in de weg? Of reageert daar niet altijd
4: op? Ja, vaak, hè. Ja, blijkbaar moet dat dan. Blijkbaar moet autoriteit hand in hand gaan met ongelijkheid. Dat is een soort mantra van autoriteit, blijkbaar.
0: Ja, ja, oké. Dus het is een thema in jouw leven.
4: Ja.
0: Er zijn vele vormen van revolutie, hebben we vandaag al gemerkt.
4: Gaan ja, ook, zeker.
0: Gaan we ook nog merken. Laat ons gewoon een liedje erbij halen.
4: Ja.
0: Van iemand die ook wel een experience heeft, van Jimi Hendrix.
4: Ik heb het gewoon van hem keihard gestolen.
0: ik ging het vragen. Ja, kijk, de Jimi Hendrix experience of de Jeroen Leenders experience.
4: Ja.
0: Ze bestaan allebei.
4: Ja.
0: Jimi Hendrix is erbij omdat je grote fan bent dan?
4: Ja, toch wel. Ja, het is een soort... hoe is de soundscape van mijn jeugd of zo? Ja. Die was daar altijd. Hij en Bob Marley.
0: Oké, okay. Twee revolutionaire.
4: Ja, absoluut. Ja. Dus, ja. En ik heb ook altijd kunstonderwijs gedaan. Dus ja, wij luisterden altijd naar dingen die toch opriepen tot ontwrichting.
0: Ja. Ja, ja, oké. Okay. Ik kan me er iets bij voorstellen.
4: Ja.
0: Nu moet ik wel met schaamrood een beetje toegeven dat ik heb dit volgende nummer al lang de Watchtower. Ik heb dat al zo vaak gehoord, maar eigenlijk heb ik geen idee waar het over gaat.
4: Ja, het is ook van Bob Dylan oorspronkelijk. Mm-hmm. En hij heeft het dan gecoverd. En eigenlijk gaat het over het uiteenvallen van de samenleving. En er zijn dan twee figuren, dat zijn eigenlijk de gewone mensen die dat allemaal zien gebeuren vanaf de Watchtower, zeg maar. En ze worden uitgebuit door de mensen die het geld verdienen en de elite. En de elite en de mensen die geld aan het verdienen zien, die zien eigenlijk niet dat die samenleving uit elkaar valt. Maar zij zien dat van heel ver gebeuren. En ze zitten er ook middenin, maar ze kunnen er ook helemaal niks aan doen.
0: Mm-hmm.
4: Ja. Dus wanneer ik denk dat we eigenlijk in de constante staat van collapse verkeren als samenleving. Eigenlijk is dat de hele tijd aan de hand.
0: Want ik denk dat veel mensen dat gevoel op dit moment wel delen, maar dat veel mensen zich dan ook afvragen, is dat nu dit moment of is dat eigenlijk altijd al zo geweest en zien we het nu pas?
4: Ja, ik denk, je hebt nu toch een paar figuren die zo extravert het destructieve werk aan het uitvoeren zijn. Ja, langs de ene kant vind ik deze tijd interessant omdat het tenminste heel eerlijk is. Wat er aan het, je ziet het gewoon gebeuren. De mensen zeggen ook dat ze het aan het doen zijn.
0: Het is niet verborgen.
4: Nee. Dus, maar het is niet, als we denken aan een figuur als Trump, alsof die nu zoiets nieuws aan het doen is. Er is niks nieuws aan wat hij doet.
0: Nee, het is wel nieuw dat hij er zo vooruit komt en het zegt dat hij het gaat doen.
4: Ja, en dat hij het nu wegsteekt en er een of ander schijnheilig verhaal ophangt. Gewoon, ik ben geen fan van de man, laat dat duidelijk zijn. Maar dit is, hij laat eigenlijk zien hoe dat bijvoorbeeld een wereldorde onder leiding van de Verenigde Staten al 100 jaar of langer het werk doet.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is anders. Ja. Dus de Watchtower, het is niet alleen maar de mensen om de Watchtower nu die het zien, want het gebeurt veel opener dan in de tijden van Bob Dylan en Jimi Hendrix. We gaan er naar luisteren.
4: Yes.

0: All Along the Watchtower. Fantastisch nummer. Ons thema is revolutie vandaag. Maar ook nog even dit. Op de E40 richting kust nog 25 minuten filegolven is het. Tussen Erpenmeren en Nevelen. Een kwartier erbij naar Antwerpen op de E313 van de Vranst. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen blijven beperkt richting Nederland. Is dat tussen Berchem en Antwerpen-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E313 naar Hasselt ook. En ter hoogte van de af- en opritten van de E40 in Erpenmeren blijft de N46, de Oudenaardse Steenweg, in beide richtingen versperd door een ongeval.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: En dan kom je misschien wel bij mezelf en mijn gast van vandaag, Jeroen Leenders, terecht. En Maria Ringoot, die heeft dat ook voor. Goedemorgen, Maria.
2: Goedemorgen.
0: Waar kies...
2: En Jeroen.
3: Goedemorgen.
0: Waar kies jij voor?
2: Ik heb gekozen voor Les Cerisiers van Jean Ferrat.
0: Okay.
2: En dat gaat over de temps des cerises. Dus bij het ouder worden, denkt hij, als overtuigd idealist. Ik ben altijd trouw gebleven aan mijn idealen, aan mijn, wat ik wilde in het leven. En daar kijkt hij op terug. En Le temps des cerises verwijst naar het liedje van de Commune in 1871 in Parijs.
0: Okay.
2: Dus daar was het themaliedje van de revolutie of van de straatrevolutie in Parijs.
0: Ja, ja, ja.
3: Hopla.
0: Ja, voilà. Klinkt als een goed voorbeeld. Ja. Nu, want vooral wat bijzonder is, heel veel mensen zijn heel idealistisch en revolutionair in hun twintigerjaren en daarvoor. Maar hoe met het ouder worden minder dat al is, bij Jean Ferrat was dat niet het geval, denk ik. Hè?
2: Nee. Il n'a jamais tourné sa veste, zegt hij. Dus hij is altijd trouw gebleven, onvoorwaardelijk aan zijn ideaal. Hij heeft ook meerdere liedjes daarover geschreven. Over Jean Jaurès, over de commune, over zijn land, La France, waar hij wel eens wat negatieve kritiek op kreeg en censuur mocht ondergaan. Maar hij is altijd overtuigd socialist gebleven en communist met de nodige kritische noot.
0: Ja, goed voorbeeld, denk ik, hè, Jeroen?
3: Jazeker, ja. Ja, inderdaad.
2: Prachtig liedje.
0: Ja, en waar we het over hadden, Jeroen, van het ouder worden en het al dan niet revolutionairder worden, is dat iets wat jou ook bezighoudt?
3: Ik denk dat ik toch een soort Vlaamse Jean Ferrat ben, ja. Het is...
2: Het wordt...
3: Ik
2: moet ook nog zeggen, Jean Ferrat was van Joodse afkomst.
3: Yeah.
2: Zijn vader is gestorven in Auschwitz.
3: Oké. Okay.
2: Hij is opgevangen in het Vrije Frankrijk van toen, door communisten. En dat heeft hem toch ook wel... Een stukje bepaald.
3: Ja, ja, precies.
2: Uiteraard.
3: Hè. Ja.
2: Dus,
3: ja, was toen een hele gigantische beweging. Hè. Die zijn een beetje teloor gegaan. En die is nu zo'n beetje op een soort... Ja, moet je dat zeggen? Een klein vuurtje aan het sprutelen zo. Maar dat was ooit een gigantisch ding, hè, het communisme in Europa. Ja,
2: ja, absoluut. Mm. En hij verwijst ook in de titel, in het liedje naar Gavroche. Het symbool van de commune. Hè. Dus de figuur die we kennen uit Les Misérables. Uit de opstand in Parijs. Daar verwijst hij in de tekst ook naar.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat is een symbool van...
0: Het zit vol revolutie.
2: Van idealisme en vrijheidslievendheid en... Het soort dat we nu toch wel misschien wat nodig zouden hebben in sommige omstandigheden.
3: Ja, het geeft me ook het idee dat ik me Frans moet aanscherpen om beter naar zijn tekst te kunnen luisteren.
2: Dat heeft heel veel mooie liedjes.
3: Ja.
2: La Montagne.
3: Ja, dat is bekend.
2: Het oorspronkelijk liedje van Wim Sonneveld, Dorp. Dat is van Jean Ferrat, La Montagne. Ja. Echte aanrader.
3: Ja.
0: Kijk, we gaan nooit meer op dezelfde manier naar Jean Ferrat luisteren.
3: Nee.
0: Dat is duidelijk. En we gaan nu onze woordenboeken Frans-Nederlands erbij halen.
3: Absoluut.
0: Om extra goed naar Les Cerisiers te luisteren. Dankjewel, Maria.
2: Les Cerisiers. Dank je. Absoluut. Dankjewel.
4: J'ai souvent pensé, c'est loin la vieillesse, mais tout doucement la vieillesse vient, petit à petit, par délicatesse, pour ne pas froisser le vieux musicien. Si je suis trompé par sa politesse, si je crois parfois qu'elle est encore loin, je voudrais surtout qu'avant m'apparaisse ce dont je rêvais.

0: De revolutionair Jean Ferrat hier met Les Cerisiers. Ik zou toch nog eens terug naar de Franse les moeten en dan mogen ze dit bespreken in die Franse les. Misschien iets voor vanaf september op de curriculum.
1: Daar kom ik mee naar de Franse les.
0: Voilà. Heel graag, Jeroen Linders. We gaan muzikaal misschien wel zo ver als we kunnen van Jean Ferrat af.
1: Ja.
0: Want jij kiest voor Angine de Poitrine.
1: Oh, heerlijk.
0: Voor mensen die nog nooit Angine de Poitrine gehoord hebben, hoe klinkt dat?
1: Totaal geschift, ja. Zij doen alles. Dit is zo mooi, want het is een soort verzet, opzettelijk of weet ik niet, tegen de AI-gegenereerde muziek. Zij maken muziek die AI eigenlijk niet kan verzinnen, omdat het te weird is. En ze veranderen te vaak van ritmes en stijlen en muziekindelingen. En toch is dat heel melodisch om naar te luisteren. Dat is toch echt het toppunt van menselijk vernuft. Ongelooflijk, ja.
0: Ja, ja, want het is alles behalve nulletjes en eentjes.
1: Nee,
0: joh. Ja.
1: En ik had het ineens, ik kwam in mijn, op een of andere manier, ik kwam het ergens tegen en ik luisterde naar, ik was onmiddellijk verkocht.
0: Snap ik. Bij deze gaan nog mensen dat voor hebben.

0: De revolutie van Angine de Poitrine. Fantastische muziek. Ze dwingen ons ook, radiopresentatoren, om onze horizonnen te verbreden. Want dan moet ik Starnien zeggen om het nummer af te kondigen. Het nieuws komt eraan.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Tattoos.
2: En hop.
1: Digitale verandering.
2: Hoppa.
1: De synthesizer.
2: Hoppakee.
1: Plastische chirurgie.
2: Hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppa.
1: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
3: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
1: Op Radio 1.
4: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
5: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het Belgische leger stuurt straks een brandweerteam naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag met een transportvliegtuig naar het departement Landes in het zuidwesten. Er gaan ook enkele grote brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks mee. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden verhogen om airco te kunnen installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig, omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft Magda de Meijer van de Ouderenraad geen begrip voor.
11: Momenteel bedraagt de gemiddelde prijs van een woonzorgcentrum 2.359 euro per maand. Zonder medicatie, zonder dokterskosten en dergelijke meer. Stel daar het gemiddelde pensioen tegenover van 1.787 euro, dan zie je dat de mensen dus honderden euro per maand moeten bijpassen. Dus dit kan gewoon niet meer. Hè? En de prijs van de commerciële woonzorgcentra ligt nog hoger.
0: De Duitse autobouwer BMW wil het tegen eind volgend jaar met 8000 werknemers minder doen. Om dat aantal te bereiken krijgt de helft van de 85.000 BMW-medewerkers in Duitsland een voorstel om vrijwillig te vertrekken. De Duitse auto-industrie heeft het moeilijk door de concurrentie uit China, vooral voor elektrische auto's. Ook Mercedes-Benz biedt al een vrijwillige vertrekregeling aan en Volkswagen wil tot 100.000 banen schrappen. De uitzondering is voor Porsche, dat in de eerste helft van dit jaar een derde meer winst heeft geboekt, vooral omdat er meer duurdere modellen verkocht zijn. Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen van vannacht zijn in Irak zeker 20 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. Dat zegt de pro-Iraanse militie die het doelwit was van de aanvallen. De VS en Saoedi-Arabië zeggen dat ze terroristen in het vizier hadden en dat de aanvallen een vergelding waren voor eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en op Saoedische olieinstallaties. Het aantal wilde tijgers wereldwijd is de voorbije jaren opvallend sterk gestegen. In 2010 waren er nog zo'n 3200 tijgers in het wild. Nu zijn er zo'n 5700. Vooral in Azië valt de stijging op. De wilde tijger was veel leefgebied kwijtgeraakt, onder meer door ontbossing. Maar dat is aan het veranderen, zegt Hans Moison van het Wereld Natuurfonds.
12: Enerzijds zetten we in op het herstel van het leefgebied van de tijger. We zorgen ervoor dat het versnipperde leefgebied van de tijger terug verbonden raakt met elkaar. En daarnaast zorgen we ervoor dat er geen conflict ontstaat tussen tijgers en de mensen die in de buurt van de habitat van de tijger wonen. Door bijvoorbeeld omheiningen te plaatsen die het vee van de mensen die in de buurt wonen beschermen.
0: Een heel warme dag, temperaturen tussen 30 en 35 graden. Morgen wat minder warm, tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan iets meer wolken en dan overal onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
10: De zomer van 2026.

0: Ik heb dit nummer, dat refereert heel erg aan, voel ik me heel erg in aangesproken, vind ik wel. Ja, want dit nummer gaat ook over het feit dat je dan als artiest jezelf veel tijd moet heruitvinden en dat je je eigen pad moet volgen, soms helemaal tegen de logica van de commerciële economische werkelijkheid. Je moet in feite de hele tijd domme beslissingen nemen, zo ziet het er wel uit. En daar voel ik me heel erg mee vereenzelvigd. Ja.
1: Ja, want dat doe jij ook, domme beslissingen nemen op dat vlak.
0: Ja, weet je, straks doe ik ook zo'n experience. Nou, de experience is een heel klein project. Dat kan je maar voor maximaal 100 toeschouwers doen, omdat het zo interactief is en geïmproviseerd. Dus dat kan nooit voor grote zalen zijn. Maar ik doe elke week zo'n optreden. Dus ik doe commercieel gezien iets totaal idioots. Ik rij morgen naar Amsterdam. Ik ben daar lid van een collectief. En dan rijd ik voor €180 voor 20 minuten op te treden naar een Amsterdamse club. Maar ja, als ik al die dingen niet doe, dan kan ik mezelf niet trainen en beter maken in alle dingen waar ik beter in wil worden, elke dag opnieuw. En dan is de prijs die ervoor betaald, is idiote beslissingen nemen.
1: Ja, of het zijn financieel idiote beslissingen,
0: zeker.
1: Maar op andere vlakken natuurlijk helemaal geen domme beslissingen.
0: Ja, en dan heb je een soort ander waardesysteem. En dat ziet er natuurlijk langs de buitenkant heel revolutionair uit.
1: Ja, want sowieso ben je wel iemand die veel zelf doet.
0: Ja.
1: Als het gaat over optredens organiseren en zo toch ook?
0: Ja, ja zeker. Ja. Straks dat heb ik zelf georganiseerd. En dan doe je gewoon een eventbraadje aanmaken. En je zoekt een zaaltje. En hopelijk komen er mensen opdagen. En in Vlaanderen lukt me dat al beter dan in Nederland. Ja, soms sta je voor 15 man op te treden. Nog steeds.
1: Ja.
0: Maar ik vind dat ook iets hebben. Dat je dat... To put yourself on the line like that.
1: Ja.
0: En niet voor de veiligheid en het comfort te zoeken. Want dat zoek ik ook. Als ik zaalshows, theatershows doe, dan heb ik daar het comfort en de veiligheid.
1: Ja, ja, je hebt natuurlijk wel beide in je leven. Want dit gaat dan over, laten we zeggen, de randvoorwaarden van het werk. Hè, wat de Roots ook deden tegen die platenindustrie en tegen andere keuzes maken. Maar inhoudelijk is het dan ook revolutionair bij jou?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja ik word toch vaak uitgescholden voor linkse drol en zo. Dat is blijkbaar. Ook dat komt over waaien van Amerika. Links is een soort... het is zelfs nu strafbaar in Amerika. Je kan ervoor gearresteerd worden en in de gevangenis terechtkomen voor antifascistisch te zijn.
1: Mm-hmm.
0: We hebben nu zelf ook een anti-linkse leiding die links als de grote dreiging van de samenleving heeft aangeduid en blijft aanduiden. Dus ja, we worden very... Voor wie nog niet aan het opletten is geweest, we worden zeer Americano.
1: Mm-hmm. Ja, de invloed is duidelijk. Heb jij dan echt thema's die je aansnijdt? Of hoe mensen die nog nooit een show van jou gezien hebben, wat moeten die daarvan verwachten?
0: Alles kan een thema zijn. Mensen kunnen dus zelf ook thema's aandragen in de vorm van meningen. En er is een pauze halverwege, dus dan hebben ze ook tijd om even wat adem te happen of zo.
1: Mm-hmm.
0: Want mensen kunnen dus ook op kaartjes eigen meningen formuleren. En die hoeven ze ook niet te menen. En het tweede rondje, zeg maar, of na de pauze doe ik een rondje, dat heet dan de woordvoerder. Dan ga ik de meningen van de mensen uit het publiek toe-eigenen. Dus het worden mijn meningen. En dan ga ik ze ook verdedigen. En de kunst is dan om alle meningen, ook al spreken ze elkaar tegen, toch weer te kunnen verdedigen vanuit hetzelfde standpunt. En
1: Oké. En allemaal onvoorbereid, want het is allemaal wat er uit het publiek komt.
0: Het is 100% onvoorbereid.
1: Ja.
0: En ik merk ook dat pas in de tweede helft mensen echt denken van, wacht eens even, het is echt onvoorbereid. Want ja, ik neem hun kaartjes. Het zijn geen kaartjes die ik zelf heb meegebracht. En dan horen ze hun eigen meningen voorbij komen. Ik merk ook altijd dat ze in de tweede helft blijkbaar begrijpen van, maar de eerste helft was eigenlijk ook helemaal uit de mouw geschud.
1: Ja, oké. Ja, dus dat het even tijd vraagt om het helemaal te snappen.
0: Ja.
1: Ik zag jou ergens omschreven als, Jeroen streeft er immers naar de mens al lachend in te laten stemmen met zaken waar hij het stellig mee oneens is.
0: Ja, dat is toch mooi.
1: Ja.
0: Voor mij heeft humor absoluut die functie.
1: Ja.
0: Je kan dingen bespreekbaar maken. Je kan toch eens een keer nadenken over of een ander standpunt gaan exploreren in alle veiligheid. Want mensen vinden dat heel vaak gevaarlijk, omdat ze hun ideeën beschouwen als een deel van hun identiteit. Dus iets anders denken voelt als levensbedreigend vaak. En humor geeft de mogelijkheid om daar toch een keer naar te luisteren.
1: Ja, ja, ja. Het is een veilig kader om wat andere meningen is je toe te eigenen.
0: Ja, precies. En het is mooi. Het is altijd makkelijk om voor eigen parochie te prediken, maar ik vind het veel

0: leuker als mensen die het niet meer mee eens zijn, toch zitten te lachen. En dan denk ik, ja, nu heb ik iets gedaan.
1: Ja, en ook de wereld dan wat verandert?
0: Ja, dat hoop ik wel. Ik denk wel, ik weet wel zeker dat alles wat we doen heeft invloed op onze omgeving. Dus je kunt die invloed maar beter aanwenden om het beter te maken dan het vandaag al is. Als we dan die nieuwsberichten horen over de rusthuizen, vond ik een heel mooi voorbeeld. Mijn moeder is altijd bejaardenverzorgster geweest. En met het loon en het pensioen dat zij krijgt, kan zij zelf nooit in de ouderenzorg terechtkomen als cliënt. Dat is, als je daar niet heel boos van wordt, dan weet ik het niet meer.
1: Nee, zeker niet als ze dan ook extra zou moeten betalen om het niet te warm te hebben in deze dagen.
0: Waarschijnlijk dat we zelfs voor de ouderen, waar we dan toch zoveel woorden over hebben, blijkbaar niet zorgen. Mm-hmm. En dat we dat dan maar normaal vinden.
1: Ja, ik begrijp het. We gaan naar Little Sims luisteren met Introvert.
0: Yes.
1: Mag ik daar dan uit afleiden dat jij jezelf als een introvert ziet?
0: Ja, dat heeft zo'n naam. Ik ben in feite een introvert die zich verstopt achter extravert masker, zeg maar.
1: Ja. Ja,
0: is dat introvert of zoiets heet dat?
1: Ja. Of introverte extravert heb je, of extraverte introvert. Je mag het noemen zoals je wil.
0: Ja.
1: Want dus eigenlijk laat je dan op aan alleen zijn?
0: Ja, ik kan echt perfect alleen zijn. Ja. Ja, een gevangenisstraf zou die echt heel erg straffend zijn.
1: En hoe zie je dat dan qua revolutie? De introverten, kunnen die ook de revolutie leiden of meewerken aan de revolutie?
0: Ja, zeker, tuurlijk. Jawel. Ja, ik vind toch wel dat we de samenlevingen mogen teruggrijpen. Het mag terug van ons worden.
1: Van de introverten?
0: Van iedereen.
1: Okay.
0: Als mens. De samenleving terug van de mensen.
1: Ja, want het is wel een beetje een cliché van, als je denkt aan revolutie, dan zie je mensen op een auto staan met vuisten in de lucht in een mensenmassa.
0: Ja.
1: Zit er dan ook een revolutie in een soort zachtheid en in een kwetsbaarheid?
0: In de revolutie zit in de dingen doen zoals je denkt dat je ze moet doen. Mm-hmm. En het werkt ook. Soms moet je op de barricade, denk ik. En dat is ook heel goed dat mensen dat ook doen. Maar de revolutie werkt ook. Ik kan je elke dag in je werk steken.
1: Ja.
0: Een bakker die weigert om mee te gaan in de waan van ik moet zoveel mogelijk verschillende patékes in mijn uitstalraam. Nee, bak gewoon je brood en doe dat goed. Dat is ook al revolutionair.
1: Ja.
0: Want dan ga je tegen de wetmatigheden in die ervoor zorgen dat we slecht brood krijgen, maar wel heel veel.
1: Ja. Dus gewoon al een vraagteken zetten bij wat zou moeten, is het de grootste revolutie op welk vlak dan ook?
0: Vind ik wel. Als je kijkt naar hoeveel werk het eigenlijk kost om te doen wat we vandaag aan het doen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een auto op verbrandingsmotor. Als je gaat nadenken eigenlijk over hoeveel werk daar eigenlijk in steekt. Of kunstmest. Dat je denkt, maar als je gaat dus even over nadenken hoeveel werk dit kost om te maken met het doel dat het dan moet dienen. En hoe contradictorisch in feite heel dat systeem wordt. Als je daar de moeite neemt om daar 2 seconden over na te denken, ja, dan denk je al heel snel bij jezelf, ja, dit moet veel eenvoudiger en makkelijker kunnen.
1: Ja, ik snap het. En Lil Sims, wat bezingt hij hier in Introvert?
0: Little Sims is, dat is eigenlijk een heel atypische keuze voor mijzelf geweest. Maar ik vind het ook gewoon hele goede muziek. En ik heb kinderen, zijn nu pubers. En dan zetten ze af en toe iets op. En dan denk ik, dat vind ik gewoon een hele vette beat.
1: Ja.
0: En ik zie mezelf wel ook als een introvert. En het gaat eigenlijk de introvert aan de... Zij bezingt het dat introversie een kracht is en geen zwakte.
1: Mm.
0: En daar ben ik het helemaal mee eens. Wij zijn allemaal verschillend. En iedereen's zijn en manier van functioneren is een bijdrage aan het geheel.
1: Ja.
0: En introverten hebben misschien iets meer zorgzaamheid nodig van de mensen rond zich. En ik vind dat we dat ook verplicht zijn aan die mensen.
1: Yes.

0: iedereen kan een rol spelen in de revolutie. Ook de introverten. Daarover gaat het hier bij Lil Sims. En het is ook wat de zomer van Lil Sims, denk ik. Want ik presenteer dit programma nu toch al een aantal jaar. En nog nooit eerder zoveel gasten die eenzelfde artiest aanvroegen in één zomer. Lil Sims is dat wel. Zo ook aangevraagd of besteld door Jeroen Leenders net. Op de E40 richting kust zijn er voor 40 minuten filegolven tussen Aalst en Nevelen. En een kwartier erbij naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven door een ongeval op de rechterrijstrook aan het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel druk. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook op de aansluiting met de E313 naar Hasselt.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: En dan kom je misschien wel bij mezelf en Jeroen Leenders terecht. Zo ook Raf van den Berg. Goedemorgen, Raf.
2: Goedemorgen, Annelies.
0: Ik dacht dat je ook dacht tegen Jeroen ging zeggen.
3: Ja, Jeroen, mij maar vergeten, Raf.
0: Ik denk dat het nog straf is omdat jij nog in je bed lag daar straks.
3: Ja, precies.
2: Ja.
0: Nog even mag dat. Raf, welk liedje gaan we nog eens draaien dankzij jou?
2: Anders dan het vorige liedje, denk ik dat ik misschien wel de enige ben om Mika en Roel nog eens.
0: Dat denk jij, maar dat is een van de meest aangevraagde nummers vandaag.
2: Toch?
0: Ja, veel mensen die aan Mika en Roel denken. En de grote revolutie is het, hè?
2: Ja, de grote revolutie, ja. Inderdaad.
0: Is dat dan nostalgie voor jou? Want het is een nummer van een tijdje geleden, laat ons zeggen.
2: Het is blijkbaar uit de jaren 1970, ja. Het was ook het eerste liedje dat in me opkwam toen ik om 10 uur het onderwerp hoorde. En ik heb ondertussen huiswerk gekregen van jullie redactie om toch echt te horen over waarover het gaat.
0: Vertel maar, ja.
2: Ja, het is in feite de werkende klasse die in opstand wil komen tegen de goed verterende bazen. Maar de revolutie wordt altijd maar uitgesteld. De televisie moet afbetaald worden, de koelkast moet afbetaald worden. Ze krijgen ook hier en daar een kleine toegeving, waardoor ze dan zeggen, we wachten nog een beetje. Tot er uiteindelijk niets van komt, van die ganse revolutie natuurlijk.
0: Ja. Jeroen, klinkt als een goed voorbeeld, hè?
3: Ja, dit is... de Romeinen deden brood in spelen, maar hier doen ze al heel lang look a bird.
0: Dus, wat is look a bird?
3: Ja, het leven zo complex en verward maken dat je dus eigenlijk nooit tot verzamelen komt om aan de revolutie te beginnen.
2: Tot op het punt komt dat je eraan begint, inderdaad. Ja. Ik vond het leuk, de laatste zin is... Iedereen had zijn tijdelijk bezwaar of ze keken liever naar Feyenoord Standaard.
3: Ja.
0: Ja, ook een soort brood en spelen natuurlijk.
2: Ja, voilà, brood en spelen. Ja.
0: Ja. Er zijn veel dingen die mensen tegenhouden om op te roepen tot een revolutie of om eraan mee te werken, Jeroen. Daar gaat het eigenlijk over.
3: Ja, zeker. Natuurlijk, als je het dan zo openlijk op de barricades... Dat is inderdaad... Maar revolutie kan heel stil zijn. Ja. Het was ook iemand die op een moment heel mooi beschreef. Je hebt mensen die zich zorgen maken over de verrechtsing van het politieke landschap. En die zei, maar je kan ook gewoon in de gaarkeuken voor de landlopers soep gaan uitscheppen. Dat is ook politiek bezig zijn. Hè. Je kan... Niks houdt jou tegen om sociaal geëngageerd te gaan helpen overal.
0: Nee, iets doen dat haak staat op wat de trend lijkt, is al revolutie op zich.
3: Ja, en dan krijg je ook groeperingen. En dan krijg je sociale groeperingen die heel groot worden. Die krijgen vanzelf meer macht, omdat ze meer mensen verzamelen. Ja, dat is ook revolutionair werk.
0: Ja, ik snap het. Raf, heb jij nog iets toe?
2: Ik kan me wel vinden in hetgeen wat Jeroen daarnet nog zei van... in mijn jonge jaren werd je wel scheef bekeken als je heel rechts was. Maar tegenwoordig word je scheef bekeken als je heel links bent. Er is echt een hele verschuiving in de maatschappij aan de gang. Dus,
0: maar inderdaad, het vocaal erover zijn is één vorm, maar het kan nog andere vormen aannemen. Maar als de bezwaren die er bij Mieke en Roel zijn, het is goed om die eens heel goed in het licht te zetten, want dat zijn geen excuses eigenlijk. Hè.
2: Nee, helemaal niet.
0: Ja. Blij dat je erbij was, Raf. En Mieke en Roel ook. Dank je wel.
2: Ik zal nu eerst Jeroen zeggen. Dag Jeroen en dag.
3: Dank je wel.
0: Zo beleefd. Ook revolutionair.

0: Die lala's maken het af natuurlijk. Mick en Roel en de grote revolutie.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: En die van stand-up comedian Jeroen Leenders. We hebben het over revolutie vandaag. En Griet is er ook bij. Dag Griet.
3: Hallo.
4: Hallo, dag Annelies. Dag Jeroen.
0: Kijk, iedereen heeft bijgeleerd.
3: Ja.
0: Altijd goed als je mensen streng toespreekt over...
3: Ja, ik voelde me ook aangesproken.
0: Ja?
3: Voelde me,
0: okay.
3: Ja, waarom?
0: Griet, soms mag de radio al eens een rol spelen in de revolutie. En waar we het met jou over gaan hebben, daar is dat het geval, hè?
4: Ja, dat klopt. Het gaat over de revolutie in Portugal in de jaren 70.
0: De Anjerevolutie.
4: Denk 74. Ja, de Anjerevolutie, dat klopt.
0: Oké, vertel maar.
4: Ik ken er zelf ook niet heel veel over, maar ik heb mij laten vertellen door mijn schoonzus die in Portugal woont. Daar in het straatbeeld, straatnamen en bruggen en zo, kom je die naam nogal eens tegen van 25 april. En dat is de dag waarop dat de revolutie gestart is. En die is gestart dankzij... het nummer op de radio, dat ik eigenlijk zelf ook nog nooit gehoord heb. Maar ik kende het verhaal, dus ik dacht, kunnen we het samen ontdekken? Uh-huh. Dus het leger kwam in opstand tegen de dictator die toen aan de macht was. En de start van die opstand was het afspelen van dat bewuste nummer Villa Morena op de radio. En dan wisten ze, alle mensen die bij het leger aangesloten waren, van ah ja, het is nu de moment, we moeten strategische plaatsen gaan innemen. En zo zijn zij op die plekken gaan zitten. En weet ik veel hoe dat dan precies gaat in een revolutie. De mensen zijn op straat gekomen. En zij beginnen feest vieren met het rebelse leger eigenlijk. En er was een bloemenverkoper of zoiets. En die deelde dan anjers uit. En de soldaten staken die in hun geweren. Om ook eigenlijk duidelijk te maken dat het een soort van geweldloze opstand was.
0: Ja, een bloem in de loop van je geweer steken. Een mooier symbool, Jeroen, kan je niet hebben voor een geweldloze revolutie.
3: Jazeker, ja. Toch soms... Er zijn heel veel voorbeelden waarin het leger toch nog een stokje in de wiel stak van onderdrukking. Dat is niet het enige voorbeeld, ja.
0: Ja, want er zijn natuurlijk al heel veel revoluties geweest op veel plekken. Is dat iets waar jij dan ook... Ik weet dat jij veel boeken leest, Jeroen. Dat jij er veel graag over leest.
3: Ja, dit is dan een van de voorbeelden waarin het goed is gelopen. Er zijn ook natuurlijk heel veel voorbeelden waarin het fout loopt. En als je naar het Afrikaanse continent gaat kijken, dan ben je daar niet heel grote fan van het leger die zich een keer gaan moeien met de democratie. Maar er zijn ook mooie verhalen, ja.
0: Ja, zoals in dit geval.
3: Precies.
0: En een nummer om samen te ontdekken. En dat dan ook nog een hele grote rol heeft gespeeld op de radio. Kijk, daar zijn we blij dat het erbij is. We gaan het ontdekken, Griet. Dank je wel ervoor, hè.
4: Graag gedaan.
3: Dank je wel.
0: Een Grandola Villa Morena is dit. Het begint heel stil. Maar echt heel stil. Maar je hoort wel al. Ik ga het wat luider zetten. Hoor je ze stappen?
3: Dat doen we. Dus nu moet ook iedereen naar buiten gaan.
0: Ja.
3: Ja.
0: En dan feest gaan vieren.
3: Ja. Met je silent disco koptelefoon op.
0: Voilà.
3: En je noise cancelling systems.
0: Bloemen in je haar. Ja. Dat heeft ook wel al eens in een revolutie gezeten.
3: Ja, als je geen geweer hebt, doe dan in je haar.
0: Voilà. Daar heb je genoeg van, Jeroen.
3: Ja, haar. Veel haar.
0: Veel haar voor die bloemen. En dan luister naar deze Grandola Villa Morena in de versie van José.
5: Grandola.

0: En toen was de Anjerevolutie in Portugal begonnen. Grandola Villa Morena hier door José Afonso.
1: De zomer van 2026.
0: En ook van Jeroen Leenders. Jeroen, in onze app wordt de vraag gesteld, ja, hoe zien jullie eigenlijk het verschil tussen revolutie en rebellie, of revolutionaire en rebellen? Wat is voor jou het verschil?
2: Ja, dat is soms dun. Maar natuurlijk, rebellie heeft geen doel nodig. Hè. Rebellie kan gewoon tegen de wetmatigheden ingaan. Revolutie heeft wel als doel voor ogen om een betere toekomst na te streven.
0: Ja, rebellie is tegen iets en revolutie is toch ook voor iets?
2: Ja, revolutie heeft wel het idee dat het hele systeem een beetje overhoop wil gooien. Hè. Rebellie kan iets heel lokaal zijn of iets heel kleins, maar revolutie is toch een ommezwaai, of hoe moet je het zeggen?
0: Ja. Een omkering van het systeem. Ik merk zelf, ik maak ook het programma Voorproevers van Radio 1, waar we non-fictieboeken lezen. Ja. En wat mij in het laatste jaar heel erg is opgevallen, dat in heel veel verschillende domeinen professionals, laten we zeggen mensen die onderzoek voeren, oproepen tot een omkering van het systeem. Veel domeinen. Heb jij dan ook het idee dat we daarvoor staan?
2: Ja, dat zit er wel aan te komen. Ja, als je even helemaal uitzoomt en je gaat kijken naar hoe krachten werken, op elkaar inwerken, dan is dit... eigenlijk is het al een hele tijd aan de hand. En wat we nu meemaken in de samenleving is een soort oude macht die vastgrijpt aan de macht en de status quo wil behouden. En in feite die revolutionaire krachten probeert tegen te houden. Maar het is te laat, het gaat toch gebeuren. Maar ja, een kat die het nou maakt gekke sprongen. Dus wij zien een verharding als reactie op een verandering.
0: Ja. En een soort laatste fase, hoor ik jou zeggen.
2: Ja, en dat kan lang duren en dat kan er ook heel gemeen aan toe gaan. Dus daar moeten we ons vooral niet in vergissen.
0: Ja. We gaan naar Grimes luisteren. Ja. De titel klinkt het omgekeerde. We appreciate power.
2: Ja, zij denkt... Het liedje gaat over, ja, if you can't beat them, join them. Maar wat zo bijzonder is... En dat is ook, ik denk, voor een substantieel aantal mensen ook het idee van, ja, dit is te groot om daar tegenin te gaan, dus laten we maar gewoon aansluiten, want er zit ook heel veel macht achter. En het mooie aan Grimes is, zij heeft haar eerste album gemaakt op GarageBand, op haar MacBook.
0: Gewoon een programma dat er al op staat.
2: Ja. Fantastisch. Dus die heeft ook niet gewacht voor een... Ze zei, ja, ik heb geen geld voor een studio. Ik heb niet gewacht op een label. Ik begin er gewoon aan en ik ga dat gewoon maken. Ja. Ja, een beetje als die mensen van Die Antwoord. En, ja, dat is ook een revolutie, hè?
0: Ja, niet het idee van, ik ga wel mee betogen als er iets georganiseerd wordt.
2: Nee, gewoon, je kunt thuis in je slaapkamer ook een revolutie doen. Mm, ja.
0: Ja, voilà, op verschillende vlakken. Het nummer gaat dan wel over, ja, if you can beat them, join them.
2: Ja.
0: Maar dat bedoelt ze dan niet helemaal zo?
2: Ja, het is een beetje een cynische tekst, ja. Okay. Ik denk dat het dat we hem sarcastisch ook moeten luisteren.
0: Oké, een goede disclaimer voor we het laten horen.

0: En dat je dankzij het programma eens anders naar een nummer gaat luisteren en beter vooral naar een nummer luistert. En dat het helemaal van betekenis verandert. Grimes hier met We Appreciate Power.
1: De zomer van 2026.
0: Met Jeroen Leenders. Jeroen, daar straks toen jij een beetje te laat was.
2: Ja, ja.
0: Toen, je hebt natuurlijk niet naar het programma kunnen luisteren. Toen zei ik, ja, misschien zijn er wel revoluties gestart vanuit hun bed. Want jij lag nog iets te lang in bed.
2: Ja, ja, ja.
0: Heel veel mensen stuurden toen van alles. Maar vooral ook dat er wel degelijk revoluties gestart worden vanuit een bed. En wel door Thijs Delbeke. Dag Thijs.
3: Hey, goedemiddag.
0: En door Elisabeth van Lierop. Hallo, dag Elisabeth.
4: Hey, goeie ochtend.
0: Thijs, jou kennen wij als muzikant. Elisabeth, jou ken ik van op internet. Doordat jij heel erg bezig bent met mensen, met milieu, met de wereld.
4: En ja, jullie... duurzaamheid is wel iets waar ik graag over praat.
0: Voilà. En jullie zijn eigenlijk de John Lennon en Yoko Ono van ons land. Want jullie hebben plannen in bed. Elisabeth,
3: ja, we bij plannen in bed.
0: Ja, jullie zijn ook een koppel, misschien moet ik dat er ook nog bij zeggen.
4: Ja, ja, als een groot compliment, dat is wel leuk. Ook muzikaal zijn dat wel helden. Maar inderdaad, wij zijn een grote bed in aan het organiseren. En wij willen niet enkel met elkaar in bed duiken, maar we willen zoveel mogelijk mensen 25 uur, want we organiseren het rond de overstap naar winteruur, zo lang mogelijk in bed krijgen om te vertragen. En onze actie noemt Slow Up.
0: Oké. Vertel eens meer, waarom vertragen en waarom in bed?
4: Ja, vertragen gaat heel goed in bed. Ik denk dat we, als we nu dit jaar deze zomer kijken naar alle bosbranden, overstromingen, de wereld staat in brand, letterlijk. Het gaat niet goed met het klimaat, maar tegelijkertijd worden we daar ook niet blij van de manier waarop we met de planeet omgaan. We gebruiken te veel, we overconsumeren, onze voedingspatronen liggen niet in lijn met wat er goed is voor die planeet om die leefbaar te houden. En met onze mentale gezondheid gaat tegelijkertijd ook niet goed. En wij denken dat daar eigenlijk een verbindende factor is en dat is de snelheid waarmee dat we door dat leven razen. Continu in een soort rat race van meer, harder, sneller. En dus niemand vaart er echt wel bij. Of de meesten gaan daar niet zo goed op. En de planeet ook niet. Dus laten we vertragen als een soort zacht protest. En die 25 uur dat we dan in bed blijven of iets anders traag doen. We gebruiken om even na te denken van... zijn de dingen, de keuzes die ik maak in mijn leven... past dat eigenlijk wel bij wat ik wil uitdragen of zo? Of bij de toekomst waar dat ik naartoe wil gaan? En tegelijkertijd natuurlijk ook een stem naar beleidsmakers om te zeggen... Kijk, eigenlijk is het jullie taak om te zorgen... dat het goed gaat met mens en natuurlijk ook op een leefbare planeet. Dat er een leefbare toekomst is voor zoveel mogelijk mensen. En is het beleid dat jullie nu uitstippelen daar wel mee in lijn? Misschien kunnen er andere keuzes worden gemaakt die meer inzetten op welzijn dan welvaart.
0: Ja, dus een radicale, revolutionaire rust. Thijs, wil dat dan zeggen dat gewoon iedereen opgeroepen wordt om in zijn bed te blijven die 25 uur? Of hoe moet ik dat zien?
3: Dat mag zeker. We noemen het de softest protest, ook heel letterlijk in dit geval. Maar we zijn er ons ook van bewust natuurlijk dat dat niet per se voor iedereen kan. Al is het maar beroepsmatig, heb ik toch liefst dat mensen nog steeds geopereerd kunnen worden op die momenten. Dus, maar het is wel een symbolische actie. We gebruiken dat bed echt als symbool van... je moet niet blijven gaan, het moet niet harder en sneller gaan. Dus we roepen eigenlijk heel veel organisaties op en er zijn er al een heleboel die zich hebben aangesloten om echt iets te doen wat daarvan weggaat. Dus dat kan iets een heel verbindend element zijn. Op een school kunnen bij onze school van onze kinderen kunnen bijvoorbeeld de ouders komen slapen, kunnen daar eens een echt gesprek voeren. Eerder dan zo rap iets aan de schoolpoort en weer verder naar de volgende taak.
0: Ja.
3: Maar net zo goed zijn er musea, het KMSK in Antwerpen bijvoorbeeld. Daar kunnen mensen gaan overnachten tussen de schilderijen. Dat ze echt kijken naar kunst, dat ze dat echt laten binnenkomen. Dus het hoeft zeker niet per se heel de tijd horizontaal te zijn. Maar symbolisch is dat natuurlijk wel sterk om het zo voor te stellen.
0: Zeker.
3: En hopen we dat veel mensen op die manier even gaan rethinken wat dat ze eigenlijk dagelijks gaan doen.
0: Ja, en met z'n allen vertragen. Jeroen, is dit voor jou ook?
2: Ja, ik ben er sowieso voor elk initiatief. Dat begint met blijf in bed. Dan gaan we mee in. ik vind het ook helemaal niet erg om daardoor politiek gerecupereerd te worden door dit soort initiatieven.
0: Kijk.
4: Nee, maar wat ik denk ook dat heel fijn is, is niet enkel alleen thuis vertragen, maar zeker vertragen met anderen, omdat een protest is een stem naar hogerop van zorg voor beter beleid. Maar ook dat het een vorm is van terug meer sociaal contact en sociale cohesie versterken. En ik denk dat elke revolutie misschien ook daar mag beginnen. Gewoon terug tijd hebben om hallo te zeggen tegen de buurman of aan de ouders aan de schoolpoort. En tijd te maken voor elkaar, met elkaar, met elkaar te praten. En misschien ook van daaruit terug begrip te hebben voor andere inzichten en van daaruit hopelijk vooruit te gaan.
0: Yes.
4: Dus het mag ook wel klein
3: beetje. Je mag ook alleen vertragen, Jeroen.
2: Ja, maar sowieso ben ik een vertrager. Ik vind het een mooi tegeluid tegen de mantra dat we allemaal harder moeten gaan werken.
0: Ja.
2: Ja, maar ook vanuit het... is het de overheid of is het de grote industriële die ons al hoeveel decennia aan het wijs maken zijn als we nu nog gewoon eventjes harder werken en iets meer de broeksriem aan. Dat zijn we al hoeveel decennia wordt ons dat verteld. En als een stel schapen zeggen wij zo... Ja, dat is nog even.
4: Ja,
3: net zo goed wordt er ook al tientallen jaren verteld dat het wel goed komt met ons klimaat.
2: Ja,
3: en
2: ja.
3: Dat we wel oplossingen gaan benutten. Dus dat is echt dezelfde retoriek die daar wordt toegepast.
0: Mm-hmm.
3: En daar slikken we niet meer. En daar zit onze revolutie.
4: Ja, als ik nog even afrondend iets positiefs mag zeggen. Er is onlangs een Global Justice Report uitgekomen door allemaal onderzoekers, onder andere onder leiding van econoom Piketty. En die zeggen een leefbare toekomst is mogelijk. Eigenlijk tegen eind van deze eeuw kunnen we ervoor zorgen dat 99% van de bevolking een goed leven heeft, een leefbaar leven. Een fijn leven. En daar zijn eigenlijk duidelijke stappen, doorgerekende stappen voor opgesteld in dat rapport. En een van die stappen is gaan naar een economie van genoeg. Dus niet altijd overconsumptie, maar gewoon genoeg kleding, genoeg spullen. Maar een tweede daarvan is ook genoeg werken. En dat zou eigenlijk zeggen de werktijd halveren.
2: Wereldwijd
4: de werktijd halveren. Minder betaald werk en daardoor al die ruimte en tijd die er vrijkomt.
2: Precies. Vijf dagen weekend.
4: Zorg dragen voor elkaar. Ja, 5 dagen weekend.
2: Hopla.
4: En niet dat we allemaal dan moeten in de zetel gaan bed innen. Maar terug zorg dragen voor elkaar. Al die tijd die dan vrijkomt, dat we terug kunnen spenderen in dingen doen met onze eigen kinderen, zorg dragen voor buren, ouders, groepstuintjes verzorgen, naar een plukbos gaan.
0: We kunnen heel veel
4: stokken terugstoppen.
0: Voilà, we kunnen heel veel alternatieven bedenken in dat 5 dagen weekend wat we kunnen doen voor elkaar en voor de wereld. Slow Up Humanity heet het weekend van 24 en 25 oktober. Thijs, welk plaatje mag ik voor jullie draaien?
3: Oh ja, er zijn er wel een aantal die daarbij passen. Wij moesten spontaan denken aan Revenge. Dat is een nummer van Danger Mouse met Sparkle Horse, gezongen door Wayne Coyne, de zanger van Flaming Lips. Elisabeth en ik zijn daar al bij fan van. Het is eigenlijk een liefdeslied, maar het heeft wel iets. Hij zegt, the more I try to hurt you, the more it backfires. En dat resoneerde wel bij ons van, je kunt wel... proberen voor jezelf te zorgen en de wereld zo op die manier om zeep te halen. Maar vroeg of laat katapulteren toch een beetje terug. En ik vrees dat we daar helaas wel zijn. Dus daar moeten we denk ik collectief wel echt iets aan doen.
0: Voilà. Revenge van Danger Mouse met Sparkle Horse hier met Wayne Coyne. Dankjewel Thijs en Elisabeth. En succes met alles wat jullie doen. Hè.

0: Revenge van Danger Mouse en Sparkle Horse. Met de stem van Wayne Coyne ook. En daarvoor hoorden we Thijs Delbeke en Elisabeth van Lierop, die samen een nationwide, maar ook wereldwijde bed-in organiseren om 25 uur lang te vertragen. Het weekend van 24 en 25 oktober roepen ze op om het allemaal iets trager te doen en misschien wat meer met de mensen in onze omgeving in contact te komen.
1: De zomer van 2026.
0: Jeroen Leenders, we hebben nog 3 minuten om te raven.
2: Ja.
0: Want jij kiest nog DJ Fresh en Goldust.
2: Ja, absoluut. Ja, toch een feestje vieren. Dat moet wel leuk blijven allemaal.
0: Ja, en dat is in het beste geval wat er na de revolutie komt dan?
2: Ja, dat is de revolutie zelf. Het moet leuk blijven. Dat is revolutionair op zich. Je hebt een soort stemmen die nu zeggen dat allemaal, ja, we moeten hard werken en met schouders eronder. Zo, ja. Ja. We leven in de eerste plaats. Ja. Dat zou dat primo moeten zijn. Ik denk dat leven gewoon al een daad van verzet is.
0: Voilà.

0: DJ Fresh en Gold Dust. Jeroen Leenders, dankjewel voor vandaag.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor mij uit te nodigen en alles te regelen, zodat ik er toch on-air kon komen.
0: Kijk, daar zijn we ervoor. Snel handelen, dat heeft in een revolutie ook wel iets.
1: Ja, blijkbaar. Ja, zeker. Goeie skill.
0: Succes met alles en met de experience straks. Ja. Zometeen is Kobe Ilse hier over de Kardashians. En morgen hebben we het in de zomer van over het moederschap met podcastmaker Elke Gieselen. Dus alle ideeën daarover, die zijn nu al welkom.
2: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Vertel, wie zit er in je team?
3: Nee, dat zeg ik niet.
2: Nee?
3: Dit is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopeckie.
2: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
3: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Krevel.
6: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
7: De verschillende telgen van de klan zijn allemaal miljardair. Door schoonheidsproducten en vooral door social media. De Kardashians, het fenomeen, zo dadelijk in weet ik veel.
8: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Defensie stuurt een Belgisch brandweerteam naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden. En de Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen. Het Belgische leger stuurt straks een brandweerteam naar Frankrijk, naar de streek rond Bordeaux, die getroffen is door zware bosbranden. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag in Melsbroek. Jens Fransen, wat is het plan?
9: Wel, deze middag, als alles goed gaat, vliegt een groot militaire transportvliegtuig 2 keer op en af naar een Franse militaire luchtmachtbasis van Cazaux. Dat is in de Landen. En de Belgen landen dan meteen in het rampgebied. Ze nemen zeker 1 grote brandweerwagen mee, die anders op de militaire luchthavens paraat zijn bij ons. En ook enkele waterbevoorradingstrucks gaan mee. Alles goed voor 29 militairen.
0: Is het ook al duidelijk waar ze ingezet zullen worden?
9: Nee, dat is nog niet duidelijk. Dat zal aan de Fransen zijn om te beslissen waar ze worden ingezet. Dat kan op het terrein in Frankrijk zijn, maar het kan evengoed zijn dat de Belgen Franse militaire brandweereenheden op militair terrein zullen gaan vervangen. Zodanig dat die Franse militaire eenheden dan kunnen uitrijden om te helpen blussen.
0: Bedankt, Jens. Rond Bordeaux is ondanks het hete weer en verschillende heropflakkeringen het vuur niet meer overgeslagen naar andere stukken natuur. Maar dat stelt de mensen daar nog niet gerust, zegt collega Hilde Mertes, die ter plaatse is.
10: In 3 gemeenten hebben de mensen te horen gekregen dat ze weer naar huis mogen. Dat zijn gemeenten dicht bij de grote stad Bordeaux. Maar het animo om terug naar huis te gaan is niet zo groot, want mensen zijn bang. De schrik zit er goed in. Ze vrezen dat er wel weer eens een opflakkering kan zijn en dat ze opnieuw moeten vertrekken. Ja, je kan wel zeggen dat heel veel mensen getraumatiseerd zijn en echt wel angst hebben.
0: In Antwerpen hebben verschillende eigenaars last van huurders die hun woning onderverhuren via het online platform Airbnb. Die huurders betalen zelf niet altijd huur, maar verdienen intussen wel geld door te verhuren aan toeristen. Onze redactie had daarover gesprekken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen. Bij Joke van den Nabelen moesten de huurders nog €11.000 betalen, maar verhuurden ze haar huis tegelijk online.
11: We hebben dat ontdekt doordat de buren eigenlijk begonnen aan te geven van er klopt iets niet met jullie huis. Er zijn constant andere groepen mensen die voor de deur staan, binnenzitten, feestjes, nachtelijk lawaai. En dan zijn we beginnen zoeken online op Airbnb en hebben wij dus ons huis ontdekt. En dan zagen wij ook al vrij snel dat er eigenlijk ook nog andere huizen te huur stonden onder datzelfde account.
0: De huurders in kwestie wilden niet reageren. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden kunnen verhogen om airco te installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft Magda de Meijer van de Ouderenraad geen begrip voor.
12: Ik zie dat er woonzorgcentra zijn die al warmtepompen hebben, die ook airco's hebben aangebracht in de individuele kamers. Dus als er zijn die dat wel kunnen, waarom zijn er die dat niet kunnen? Dat is mijn vraag. Maar in elk geval moet er dus een nieuw plan worden opgesteld en dat moet in overleg met de overheid en met de woonzorgcentra. Dat ze samen kijken hoe kunnen we daaraan tegemoetkomen. Maar het laatste wat mag gebeuren is het afwentelen op de bewoners.
0: Minister van Welzijn Caroline Genee laat onderzoeken hoe ze zulke investeringen meer kan aanmoedigen en ondersteunen. De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN heeft de escalatie van geweld de voorbije weken geleid tot burgerslachtoffers, mensen die moesten vluchten en schade aan eigendommen. Uitleg van Jeroen Rijgaard.
13: De westelijke Jordaan-oever is eigenlijk Palestijns gebied, maar wordt grotendeels door Israël gecontroleerd. En daar zijn de voorbije jaren meer en meer Israëlische nederzettingen opgericht, wat illegaal is. Er zijn altijd erg veel spanningen, maar de laatste weken lopen ze toch erg hoog op. De kolonisten vallen Palestijnse dorpen aan, vernielen huizen, velden gebedshuizen. En ze dringen ook steeds dieper door in het Palestijnse kerngebied. En het Israëlische leger onderneemt amper actie tegen die kolonisten. En tegelijkertijd werden dan vannacht bijvoorbeeld wel opnieuw 12 Palestijnen opgepakt door het Israëlische leger na aanvallen op Israëli's. Bij de VN zeggen ze dat ze erg bezorgd zijn over de situatie en ze roepen beide partijen op om te deescaleren.
0: Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen van vannacht zijn in Irak zeker 20 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. Dat zegt de pro-Iraanse militie die het doelwit was van de aanvallen. De VS en Saoedi-Arabië zeggen dat ze terroristen in het vizier hadden en dat de aanvallen een vergelding waren voor eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en op Saoedische olieinstallaties. De Franse electro-DJ Kavinsky is overleden. Hij was 50. Volgens Franse media werd zijn lichaam bij hem thuis in Parijs gevonden en is het nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Kavinsky was vooral bekend van zijn single Night Call uit 2010.

0: nummer werd in 2024 opnieuw uitgebracht met onder meer Angèle voor de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Vanmiddag temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Vrijdag zon en wolken en maximaal 29 graden. Vanmiddag vertrekt een team van 29 militairen van het Belgisch leger naar Frankrijk om er te helpen bij de bosbranden rond Bordeaux. Daar begon dit nieuws mee. Ze nemen grote brandweerwagens mee en ook trucks voor waterbevoorrading. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Verkeer richting kust zijn er voor 40 minuten filegolven op de E40 tussen Erpenmeren en Loppem. En op de E34 vanuit Zelzate samen een kwartier tussen Assenede en Knokke-Heist. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. De Antwerpse ring is al 20 minuten richting Gent tussen Merksem en de Kennedy-tunnel en een kwartier richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.
2: Radio 1.
3: Weet ik veel.
2: Met Kobe Ilse.
1: Eentje voor de kenners. Wat is met dat weer allemaal? Nee, we zijn niet zot geworden bij Radio 1. Dit is de begintune van Keeping Up with the Kardashians. De realityreeks De Verhulstjes van Hollywood. Ik zal het zo zeggen. En daar gaan we het vandaag eens over hebben, want we moeten het daarover hebben. Want zij bepalen niet alleen de schoonheidsidealen, zij bepalen ook wat vrouwen op hun gezicht smeren. De realityreeks De Verhulstjes van Hollywood. Ik zal het zo zeggen. En daar gaan we het vandaag eens over hebben, want we moeten het daarover hebben. Want zij bepalen niet alleen de schoonheidsidealen, zij bepalen ook wat vrouwen op hun gezicht smeren. Zij bepalen welk ondergoed vrouwen dragen. En mannen uiteraard, ik veralgemeen. Maar toch, het is me wel wat, die Kardashians. Desna Lespinois, goedemiddag.
4: Hallo, daar komen.
1: Je bent showbizjournalist.

0: Daar zeg je het, hè? Fascinerend. Die mensen spreken gewoon tot de verbeelding. Want die tegelijkertijd, you wanna hate them, but you wanna love them. Het is gewoon zo, hè? Die mensen die hebben alles. En op wat voor manier, vragen mensen zich dan af. Maar anderzijds, je wilt die drama zien. Je wilt zien wat die allemaal doen om dat te bewerkstelligen. Hè?
1: Mm-hmm. Mag ik, en het is niet om politiek correct te zijn hoor, maar mag ik zeggen dat ik daar nog geen 2 minuten van gezien heb? Dus ik ga echt vanuit de verwondering vragen stellen. Uiteraard ken ik de figuren wel, want dat is dan het bijzondere. Dat is een programma waar ik persoonlijk niet naar kijk. Maar ik ken wel Kylie en ik ken Caitlyn en ik ken Kim Kardashian en ik ken Kris Jenner. Je kent die wel.
0: Ja.
1: En je weet ongeveer, ja, Kim heeft iets met Kanye West gehad, maar die zijn dan uit elkaar. Dus op een of andere manier sluipen die toch de brede wereld in.
0: Ja, je moet het maar doen, hè. Inderdaad. Ja. Wereldwijd zijn die namen bekend, zeker Kim Kardashian. Ik denk dat je niemand gaat vinden op deze planeet die die naam nog nooit gehoord heeft. Mm-hmm. Ja, je moet het maar doen, maar dat is omdat ze zo sterk zijn in het gebruik van social media, hè. En dan ben je alomtegenwoordig.
1: Ja, dat is het, hè. Want hoe lang loopt die reality-reeks al? Ja, dus ze waren jong, hè.
0: Ja, de allereerste reeks die echt op de zender te zien was van E! In Amerika, die was in 2007 begonnen.
1: Okay.
0: Dus dan waren Katie en Kendall waren echt nog kindjes. En dan heeft dat gelopen tot 2020, 2021 zoiets. En dan is het op streamingdienst Hulu gekomen, bij ons Disney Plus, vanaf 2022, dus vlak na corona ongeveer. Okay. En het loopt nog altijd.
1: En hebben we enig idee van zo in de top jaren de kijkcijfers van dat ding?
0: De kijkcijfers zelf van die platform is moeilijk, omdat je dan enerzijds ook in Amerika hebt, maar je hebt dat dan overgenomen in andere landen. Dus daar kan ik zelf niet meteen iets over zeggen. Maar met de coming out bijvoorbeeld van Caitlyn Jenner, vroeger Bruce Jenner, ja, daar heeft 17 miljoen mensen naar gekeken in Amerika dan nog, puur op de zender. Dus allee, dat is al wel gigantisch. En zeker als je dat vergelijkt van vroeger, je hebt minder middelen om dat allemaal tegelijk te bekijken.
1: Tuurlijk.
0: Dus ja, ze zijn enorm populair.
1: Ja, want er is een transitie gebeurd, er zijn trouwpartijen gebeurd, er zijn scheidingen geweest, er is veel ruzie geweest.
0: Veel drama. Het zijn eigenlijk veel de housewives, drama, maar dan veel groter nog. Ja.
1: Veel groter. Op dat vlak zijn de vrouwtjes echt, dat is een bad liefde, hè?
0: Ja, dat is
1: met weinig conflict.
0: Braaf, dat is lief. Dat is, ja. Maar ja, het is dat wat mensen ook wel fascineert, hè, die drama. En toch blijven ze hechter dan hecht. Ja, er zijn twee handen op één buik, heel die familie. Maar elke keer zie je daar wel een sprankeltje drama in. Heeft iemand iets gedaan wat niet mocht? Zie je die ongelooflijk grote kleerkast met kleren waar dan plots een dure handtas uit verdwenen is van een zus die dat heeft genomen, enzovoort.
1: Heerlijk. Maar ondertussen ook miljardair en zaken imperia. Daar gaan we het over hebben en weet ik veel. Wist je dat? Oh, ik excuseer me nu al bij de Radio 1-luisteraar, want Kim Kardashian heeft ooit een nummer gemaakt. Ik zie de Danny al kijken, onze technicus, van jongens, wat gaat hem nu draaien? Ik had het niet lang laten staan. Het heet Jam, Turn It Up. Het gaat zo. Dus ja, Radio 1-luisteraar, ga even iets leuks doen in de tuin of zo, ga iets lunchen. Kom dan binnen een minuutje of 3 terug. Weet ik veel over de Kardashians. Goedemiddag, fijn dat u luistert.

0: Turn it up, DJ. Nee, dank je. We gaan het rustig wegschuiven. Want dit is Kim Kardashian met haar single Jam. Turn it up. Lang geleden ooit is geprobeerd, denk ik, om door te breken. Maar dat is jammer genoeg en onbegrijpelijkerwijs niet gelukt.
1: Zo goed, ja.
0: Dus het is heerlijk. Het gaat over, weg ermee, het gaat over de Kardashians vandaag. In weet ik veel, met Desna Lespinois van het Nieuwsblad, Showbiz-journalist. En je zei tijdens de plaat al, van eigenlijk de figuur waar het allemaal om draait, is niet die Kim Kardashian, want dat is een van de dochters. Het is die Kris Jenner, de moederkloek.
1: Ja.
0: Zullen we daarbij beginnen dan?
1: Ja, dat is gewoon de vrouw waar het allemaal mee begonnen is. Die houdt de touwtjes ook in handen.

0: Die is super geweekt. Dus zij is inderdaad met Robert Kardashian, de strafpleiter van O.J. Simpson, getrouwd. En zij heeft daar 4 kinderen mee. Die 4 kinderen die moesten ook bekend worden. Zij wou dat die presteerden, dat die bekend werden. Ze wist heel goed met wie dat die relaties moesten aangaan om in de schijnwerpers te komen en daar ook duurzaam in te blijven. Het was bijvoorbeeld haar idee ook dat Kim Kardashian de stiliste werd van Paris Hilton. En zo was stilletjes aan bij het grote publiek bekend werd, in de boekjes verscheen, mee in de reality serie van Paris Hilton in der tijd ook op tv kwam. Dus mensen kenden haar gezicht. Ze kwam in de juiste kringen terecht. Ze zat op elk event. Dat was allemaal Chris haar idee. Die zei van, ja, je denkt dat je daar echt voor moet gaan. Ik denk dat je daar in moet geloven. En Kim Kardashian zegt zelf ook, daar is het allemaal begonnen met al die mensen.
1: Ja, maar nog even terug. Wat je zegt is belangrijk. Die O.J. Simpson, de trial, het beruchte proces. O.J. Simpson had of heeft of...
0: Ja, we weten het eigenlijk niet.
1: We weten nog altijd niet. Maar dus hij was de advocaat. Rob Kardashian heet hij. Je hoort hem hier aan het woord, want hij werd dus uiteindelijk... Ah, ik zal dat eerst laten horen. Dit was het verdict.
2: Superior Court of California, County of Los Angeles. In the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count one of the information.
1: Not guilty, dat was een bom die insloeg. Dat was live op de CNN's van deze wereld. En dan was er die advocaat, de man die hem vrijgekregen, of een van de advocaten die hem vrijgekregen heeft, was dan die Rob Kardashian hier.
3: What was your reaction to the verdict?
4: That morning, I got to the court a little early. OJ was in his cell, and I prayed with him at that time. And I prayed to God, not that this man be set free, but that thy will be done. Only you know, God, what has happened here.
1: Het is al een gladde advocatenpraat. Ja, mag ik dat zeggen?
0: Ja, je moet ook weten dat ze waren bevriend, O.J. Simpson en Robert Kardashian. En Robert Kardashian heeft speciaal zijn licentie om te mogen pleiten in Amerika hernieuwd. Want eigenlijk mocht hij dat niet meer, dat was vervallen. Hij is dat speciaal hernieuwd om hem, zijn goede vriend, te kunnen vrijpleiten. O.J. Simpson is trouwens ook de peter van Kim Kardashian. Dus het was enkel Uncle O.J., zo noemden ze hem. Dus ja, dat was echt een vriend des huizes. Maar dat... Het hele proces heeft die familie totaal in twee gespleten, want Kris Jenner was de beste vriendin van Nicole, die dan vermoord werd, of zou vermoord zijn geweest. En er waren letterlijk 2 kampen in de rechtszaal.
1: Dus dum.
0: Ja, de kinderen moesten kiezen bij wie gaan we zitten, mama of papa. Ja.
1: Want wacht even, hè, want de kinderen, dat is dan... Je hebt Kim Kardashian, je hebt...
0: Kourtney Kardashian is de oudste dochter. Hè? Dus zij is er eerst, dan is het Kim Kardashian en dan heb je Khloe Kardashian. En dan heb je Rob Jr. Kardashian. De enige zoon, de enige man in heel dat gebeuren.
1: Yeah.
0: En dat zijn de 4 Kardashians. Daarna is Kris Jenner hertrouwd. Daardoor is ze ook Jenner geworden. En is ze met vroeger Bruce Jenner, nu Caitlyn Jenner, een transvrouw, getrouwd. En daar heeft ze dan Kendall Jenner en Kylie Jenner meegekregen. Dus 2 andere dochters nog.
1: Dus Kris Jenner heeft 6 kinderen. 4 bij de advocaat Kardashian. En 2 bij de toenmalige
0: Bruce Jenner. Nu is het Caitlyn Jenner.
1: Als dat nemen zeker? Of hoe,
0: ja, eigenlijk wordt dat niet gedaan.
1: Dat wordt niet gedaan, maar bon.
0: We spreken eigenlijk van Caitlyn Jenner.
1: Caitlyn Jenner, voilà. Ik kan me voorstellen, als je vader in zo'n proces, in zo'n mediacircus terechtkomt, dat je inderdaad wel al proeft van...
0: Ja, en het was ook heel bewust dat Kim Kardashian meeging naar die rechtszaak. Hè. Dat was
1: die
0: heel
1: was een
0: gemediatiseerd gegeven. Dat was toen het showbiz trial. Iedereen bekeek dat ook. En ze wist dus heel goed dat daar camera's waren, dat daar fotografen waren. Ze was daarbij. Enerzijds omdat ze het recht daar ook interesseert. Hè. Ze is zelf ook daarna rechtenstudies gaan doen. Maar anderzijds omdat ze heel goed wist, ik loop hier in de picture. En dat was ook iets wat haar mama haar zei, van laat je daar maar opvallen, laat je daar maar zien. Dus dat zijn dingen die ze achteraf ook gezegd heeft in interviews. Ja, dat was wel gewoon een manier voor mij om ook mezelf te profileren en om ook gezien te worden.
1: Vinden we dat slim of vinden we dat narcistisch? Wat is het eigenlijk?
0: Ik denk dat je over narcisme in heel die familie veel kan zeggen. Want er wordt ook gezegd dat de mama zelf, Kris Jenner, ook een narciste is. Ik denk dat je dat stukje ook wel nodig hebt om zo ver te geraken. Anders, als je jezelf niet zo belangrijk vindt, kan je jezelf niet zo profileren op de manier dat zij het doen.
1: Want O.J. Simpson-proces, dan zitten we in de jaren 90, hè, voor alle duidelijkheid, als ik het goed heb.
0: Ja.
1: De exacte datum.
0: 95.
1: 95, kijk, dat is nog voor alle sociale media. Maar dan was er toch al de reflex van aandacht. Een beetje het Trump-model, hè?
0: Ja.
1: Aandacht verkoopt, zeker in Amerika. Je zet Trump in het groot op gebouwen en mensen gaan dat linken aan succes.
0: Klopt, en gewoon gezien worden. Hè. Als mensen jou nog nooit gezien hebben, hoe gaan ze jou ooit leren kennen? Hoe gaan ze ooit geloven in jou en jou belangrijk vinden? Dat is iets wat die familie zo goed deed. Die gaven ook voortdurend interviews. Hè. Die waren helemaal nog niet zo bekend. Die gaven voortdurend interviews aan die rechtbank dan. En ja, daar verschenen ze toen. Kris Jenner was toen zwanger van Kendall Jenner. En zij gaf daar interviews over hoe dat nu ging met de baby en zo. Want ze was daar dan met Caitlyn Jenner toen nog getrouwd. En dat soort dingen zei zij daar, terwijl het eigenlijk ging over die rechtszaak natuurlijk.
1: Ik kan me voorstellen dat het vanuit showbiz entrepreneurship dat slim is om dat zo te doen. Het doet me ook denken aan Trump die zo op een of andere Europese top zo letterlijk de Hongaarse premier wegduwt om zelf vooraan op de foto te staan.
0: Ja, iets minder agressief bij de Kardashians dan, maar het is wel datzelfde systeem. Het is wel, hier ben ik en ik wil gezien worden en ik neem het narratief ook in handen. Ik trek het naar mij toe.
1: Ja, ja, ja.
0: Want het zou kunnen gaan over OJ en het feit van, ja, maar jouw echtgenoot die verdedigt hier wel de ex-man of misschien wel de potentiële moordenaar van jouw beste vriendin, maar daar ging het niet over. Het ging over het feit, wij verwachten een kindje en we zijn hier zo met ons twee en we geloven in het recht dat gaat zegevieren en we zijn hier nu als bijna familieuitstap.
1: Kris Jenner zet dat dan allemaal op, hè? En dit is wat zij zegt over het succes.
5: The reason that the Kardashian-Jenner brand has had so much longevity is because it's sort of the perfect storm. I think that the foundation of the brand has always been the show. And I think the longevity of the show has nurtured the longevity of the brands. And we get to create magic every single day, which is so fun, you know, to be able to work on product lines and fashion, thinking that when we started, there wasn't even Instagram. So to have all these social media channels and, you know, a new show that's airing in 2022, and life is good.
1: Life is good. Dat zal wel als iedereen miljardair is in het huis. Even analyseren wat ze zegt. Ze zegt the perfect storm. Het is de perfecte storm. Want inderdaad, ze zijn beginnen filmen toen de jongsten aan het puberen waren, de oudsten al aan het volwassen worden zijn en zwangerschappen en huwelijken en dus ook weer scheidingen. Dus inderdaad, op dat vlak kan je een perfecte storm noemen. Maar ook de perfecte storm. Je zegt, eerste aflevering 2007, ja, de komende jaren Instagram ontploft.
0: Dat konden ze natuurlijk niet voorspellen. Maar
1: nee,
0: ja, inderdaad.
1: Maar daar hebben ze wel heel slim op ingezet. Hè?
0: Ze hebben ongelooflijke momenten gegrepen. Ze weten heel goed, hier kunnen wij rechtstreeks ons publiek aanboren. We hebben geen sponsordeals nodig op die manier. We kunnen het zelf doen, in handen nemen. En dat is iets wat zij onmiddellijk doen, allemaal. Hè. Kylie Jenner ook later, met haar lipkits, haar cosmetica. Al die dingen, zij hebben dat heel goed begrepen. En Kris Jenner is trouwens de persoon die ook zei, kijk, wij zitten dus op televisie, we hebben sponsorships eerst in het begin. Natuurlijk, je moet dingen promoten. Op een bepaald punt heeft zij gezegd, stoppen daar resoluut mee. We doen niets meer van promo voor andere bedrijven en enkel nog onze eigen producten gaan wij hier vermarkten tijdens de show. Ja, je moet het maar doen, hè. En ze dwingt dat af omdat er goede kijkcijfers zijn, maar vanaf dan heb je gratis reclame.
1: Ja, de vrouwtjes verkopen ook roséwijn. Wat je ziet gebeuren in de docusoap natuurlijk. Dus
0: ja, logisch, maar dat is dan één product en dat is dan...
1: En dat is 2026. Dit is de briljante geest, 2007.
0: Het gebeurde toen nog niet en ze deden het massaal op die manier.
1: Eigenlijk ook wel weer slim, hè. Dat je zegt van oké, we hebben veel bereik op televisie op dat moment. Dus de reclameblokken ertussen betalen ons loon. En dan gaan zeggen van nee, eigenlijk, wij gaan zelf die reclameinkomsten, we gaan zelf zorgen voor de inkomsten op die sociale media.
0: En dat is ook de reden waarom ze zoveel bedrijven hebben. Omdat ze gewoon merken van, kijk, dit levert zoveel op. En ja, natuurlijk, als je veel vermogen hebt, kan je veel zaken starten. Dat is ook zo. Maar ze zijn daar ongelooflijk hard mee bezig. En het is Kris Jenner die ook die druk legt op haar kinderen. Die zegt, we moeten allemaal iets hebben. We moeten iets vermarkten. Jij kan misschien dit gaan doen, jij kan dat. En tegelijk ontwikkelen ze dat samen mee. Maar het is wel Kris Jenner die zegt van, kijk, ik denk dat het nu slim is dat jij dit gaat doen. Ik denk dat we hierin moeten gaan investeren.
1: Het wordt dan gezegd dat zij inderdaad het brein is achter de hele miljardenbusiness.
0: Ze is de momager, dus de mom-manager dan. Hè. Dus ze neemt ook 10% fee op al die dingen. Ze regelt het ook wel allemaal, hè, want haar dochters kunnen dan van alles gaan doen. En ja, ondertussen heeft zij wel alles, regelt zij dat allemaal, is zij met alles bezig, maar ze heeft totale controle daarover. En op die manier worden die bedrijven ook groter. En als je gaat kijken op haar Instagram-pagina bijvoorbeeld, Kris Jenner heeft daar een lijst van alle bedrijven van de Kardashians en de Jenners.
1: Ja.
0: En die verwisselen soms een keer van plaats. Ik weet nu niet van buiten wat er van boven staat. Ik denk Skims van Kim Kardashian.
1: Wacht, ik ga het direct eens doen. Kris Jenner. Ah, hier is ze. Hoeveel volgers heeft ze, denk je?
0: Oei, dat weet ik echt niet.
1: 50 miljoen, pataat. Dus ook elke post die zij doet, ja, dat is ook weer kassa.
0: Voilà.
1: Van boven staat @skims, dan @KHY, dan @Kylie Cosmetics, dan @CloudFoods, dan @Drink, @DrinkSprinter, Push, Arthur Gorge, Good American, Get Safely, Kardashians, Hulu, Jezus Christus.
0: Ja, er is een heleboel, maar dus Kylie Cosmetics en Skims die durven al eens van plaats verwisselen. En er wordt gezegd dat dat is omdat dat dan op dat moment beter doet. En bij gevolg dus ook haar lievelingskind is. De persoon die dan het best presteert. Maar zij wisselt die af en toe eens van plaats. Dus is er heel hard mee bezig. Hè? Als je volgende maand gaat kijken, gaat daar misschien iets helemaal anders staan. Ja.
1: Gruwelijk. Een van de kinderen is natuurlijk Kim Kardashian. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. De ex van Kanye West. Dus laat ons geen Kim Kardashian plaat draaien, maar een Kanye West nummer. Komt die? All Falls Down. Goedemiddag. Oh, when it all falls down. This is the real one, baby. I'm telling you.

0: All Falls Down van Kanye West. In weet ik veel over de Kardashians. En dit heeft Kim te zeggen, uiteraard op televisie met een hoop...
1: Dat zegt nog iets.
0: Dank u, vriend. Kim Kardashian was getrouwd, denk ik, met Kanye. Of heeft kinderen met Kanye
2: Ze is er bijna 15 jaar mee getrouwd geweest. En ze heeft daar 4 kinderen mee. Ja.
0: Vijftien jaar getrouwd. Is dat zo lang geduurd?
2: Ja.
0: En dan was er natuurlijk de huil bij... na de scheiding. En dat moest uiteraard op televisie gebracht worden.
3: He's doing this to himself.
4: But it affects my kids.
3: Of course it does. That's the tragic part of the whole story.
4: It's just like I still feel the need to like not talk about it and protect it for my kids. And I always will feel that way. But like, God, if people knew, I just would never do that to my kids. It just is really crazy.
0: Dat stoort mij dus aan reality TV. Dat ze dan op televisie gaan zeggen: ik ga er niet over praten voor mijn kinderen, maar ondertussen.
2: En dan praten ze toch.
0: En over, ondertussen zijn ze er wel over bezig. Allee, snap je?
2: Ja, dat is reality.
0: Dat vind ik zo gruwelijk aan dat soort televisie.
2: En dat is natuurlijk tegelijkertijd het geweldige, want dat willen mensen zien. Hetgeen waar ze niet over willen praten, het emotionele, hetgeen wat we eigenlijk normaal niet mogen zien. Maar je bent zo'n vlieg op de muur en je ziet het toch.
0: Ja, en ik begrijp, want we waren er net over bezig, hè, van die familie, dat gezin, heeft wel wat meegemaakt. Dus ik ben ook wel geïnteresseerd, hoe gaan ze om met die tegenslagen? Hoe ga je om met een vader die plots zegt, ik wil vrouw worden? Dat zijn effectief zeer interessante menselijke dingen die ik maar...
2: En ook mooi dat ze dat laten zien, vind ik wel. Oké, je kan ergens zeggen, het is gemediatiseerd en er is ook kritiek op gekomen dat het ontzettend commercieel is aangepakt. Langs de andere kant, het is ook wel mooi voor de mensen die met dezelfde struggles zitten, dat zij dat zien, hoe dat daar ook mee wordt omgegaan in zo'n succesvolle familie.
0: Ja, maar zie je de realiteit of zie je een gepolijste versie? Ja, kan je daar iets mee als mens of zie je eigenlijk een toneelstuk? Dat is natuurlijk altijd wel de vraag.
2: Ik zou nooit durven zeggen dat dit de echte versie is, omdat je natuurlijk alles is zo gescript en alles is zo danig op voorhand
0: besproken. Ze zien er ook altijd fantastisch uit, volledig geschminkt. Ja,
2: ze hebben al het geld ter wereld om zich mooi te maken, om zich daar alles in te doen. Maar langs de andere kant, gevoelens zijn wel gevoelens. En Caitlyn Jenner... die zat echt met iets en die heeft daarover gesproken en die moest echt huilen. En dat is een struggle die zij al heel haar leven meemaakte en waar ze toen mee naar buiten kwam. Mm-hmm. Dus dat is echt. Daar
0: wil ik graag straks over praten. Maar eerst over Kim. Niet over die Kim, gewoon over Kim. Kim Kardashian. Dat is eigenlijk een beetje van de dochters van de kinderen van Kris Jenner, hebben we al geleerd. De mom-manager is Kim Kardashian toch, was het grote uithangbord. Hè? De bekendste van alle telgen. Hè?
2: Tijdens de eerste reality-reeks, dus de Keeping Up with the Kardashians in 2007, werd toen Kim al naar voren geschoven om een beetje het uithangbord te worden. Als je die intro ziet, ik weet niet of je dat filmpje ooit gezien hebt, daar staat zij letterlijk in het midden. Daar wordt zij naar voren geduwd, is zij als mooie vrouw ook te zien. En dat was toen al een beetje de tactiek om haar de center of attention te maken.
0: Ik heb het even gegoogeld. Het vermogen van Kim Kardashian wordt op dit moment op $1.9 billion, dus miljard. Dus.
2: Klopt. Ik had 1,7 miljard euro, dus dat zal ongeveer hetzelfde zijn. en ik had zelfs ergens gelezen in een interview onlangs dat zij €587 per minuut zou maken.
0: Jezus Christus.
2: Dus dat is ongelooflijk. Ja.
0: En het begon allemaal met een sekstape die gelekt is.
2: Ja, gelekt.
0: Of niet gelekt?
2: Tussen aanhalingstekens gelekt. Het is zo, die sekstape kwam uit in 2007, net voor de release, de grote première van hun reality show.
0: Toevallig zeg.
2: Er wordt gezegd, nooit bevestigd, maar er wordt door heel veel bronnen gezegd, dat Kris Jenner haar hand daarin had om dat te lekken, om natuurlijk wat buzz te creëren, om wat aandacht te creëren, net in aanloop van die nieuwe serie die zij lanceerde. En dat heeft wel gewerkt.
0: Dus de theorie is dat de moeder de sekstape van de dochter op straat gooit... promotie van de docushow.
2: Gaat zelfs verder. Volgens Ray J, dus de ex van Kim Kardashian, die in die sekstape te zien is, zou Kris Jenner mee door beelden zijn gegaan van die sekstape om te kijken wat de beste... Ze wisten er dus blijkbaar van, hè, dat zij dat wilde maken. Dat zal heel lang opgespaard zijn geweest, want de beelden waren van 2003 of zo. Mm-hmm. En heeft zij toen gezegd van, kom, we moeten hier iets mee doen. Dat is te goed, we moeten hier iets mee doen. En zijn er blijkbaar meerdere tapes en meerdere beelden die zij dan gekeurd had en met hun goedkeuren, want ze zouden er ook geld voor hebben ontvangen, de wereld ingestuurd heeft.
0: Nu zijn we toch David Lynch films aan het maken.
2: Ja, kijk, het gaat allemaal heel ver.
0: De scène al dat de moeder door de beelden scrolt van dochter Lief.
2: Ja, het is absurd, maar dat is dus hetgeen wat heel veel mensen zeggen. Er gaat daar heel veel over rond, maar wat wel een feit is, is dat Kris Jenner haar kinderen wel inzet als een product in het bedrijf dat ze runt, zijn de Kardashians en de Jenners. Dat is gewoon zo. Het is voor haar een middel om hun luxe en hun vermogen te vergroten en hun relevantie in de wereld, en dat doet ze goed.
0: Als jij goed noemt...
2: Dat voor haar doel einde...
0: Nee,
2: maar wat zij beoogt is die mensen te lanceren voor de rest van hun leven, op welke manier, ik heb daar ook mijn vraagtekens bij.
0: Ja.
2: Maar ze doet het wel goed, al die mensen zijn gelanceerd met al haar gewikste plannen. Vind ik dat juist zeker niet. Ik vind het deontologisch heel verwerpelijk, voor alle duidelijkheid.
0: Maar dan krijg je natuurlijk in seizoen 1 van de Kardashians, of Keeping Up with the Kardashians, episode 2, dus nog niet in de eerste aflevering, maar uiteraard pas in de tweede, krijg je dan natuurlijk Kim Kardashian, die praat over die sextape.
1: It's okay.
5: It's not okay, though. It's not. You know, on Roblox. You know, Sam was on Roblox yesterday. And a f***ing thing popped up. And he started laughing. And I was like, Mommy, look. And it was a picture of my cry face. And it was a game that someone made of Roblox. And it said, Kim's new sextape. When you clicked on it, thank God he can't f***ing read yet. And it's like, over my dead body, is this shit gonna happen to me again? I just want it gone. You know, this is not gonna f*** with me. Like, it's not. So I just want it gone.
0: Even vertalen, Roblox, dat is een spelletje voor kinderen. En blijkbaar was een van haar kinderen aan het spelen. En in die game zitten er minigames. En dat was blijkbaar dus een minigame waardoor je de sextape van moeder Kardashian kon zien.
2: Als je zou doorklikken.
0: Als je daar zou doorklikken. Natuurlijk, dat kind snapt dat niet, heeft daar niet op geklikt. Maar ze zegt dan uiteindelijk ook, ik wil het gone, het moet weg.
2: Dus dat was eigenlijk achteraf, jaren later, kwam er dan zogezegd nieuwe beelden van die seks. Dus dat is veel later, want toen was ze al moeder.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, het zou haar zogezegd achtervolgd hebben. En dan hebben ze in een schikking in de midden moeten treffen om dan daar waarschijnlijk geld tegenaan te gooien en dat allemaal weg te krijgen. Is het een manier geweest om van haar ex om weer geld af te troggelen? Of was daar effectief nog meer beeldmateriaal dat hij dan bezitte, omdat Kris Jenner dat ooit met hem gedeeld heeft?
0: Mm-hmm.
2: Dat weten we niet.
0: Eigenlijk zou je toch gewoon moeten zeggen, hoor, we vrijen allemaal.
2: Ja.
0: Snap je?
2: Ja, je wilt het natuurlijk niet allemaal online zien.
0: Nee, maar ik weet nog, toen ik jong was, toen ik 15, 16 was, was de sextape van Pamela Anderson en Tommy Lee, die gitarist van Mötley Crüe, was ook gelekt. En ik herinner mij reacties van hen, we hebben ons geamuseerd, what's the big deal? Maar bon, iedereen reageert er op een andere manier op natuurlijk.
2: Het is natuurlijk hier op het internet bij haar zoontje in een spel.
0: Tuurlijk, dat is iets heel anders. Kim Kardashian, $1.9 billion, dus miljard. Zo vertalen we dat, 1,9 miljard vermogen. En dan zie ik hier staan Skims, SKKN by Kim. Wat zijn dat dan voor bedrijven?
2: Dat is shapewear, dus corrigeer het ondergoed, maar ook sportkleding ondertussen. Het heeft ook slaapkleding, loungewear, zo van die dingen. Maar dat slaat ontzettend goed aan. En waarom? Omdat je natuurlijk shapewear... Kim Kardashian heeft een ontzettend mooi figuur. En dat shapewear, dat draagt daartoe bij. Dus mensen zijn ook geïnspireerd om dat dan te dragen om eruit te zien zoals zij.
0: Het
2: is een schoonheidsbeeld.
0: Ik heb over laatst een gesprek gehad met een plastisch chirurg en die zei, mensen komen letterlijk binnen met een foto van het lichaam van Kim Kardashian. Beschrijf haar lichaam eens voor de Radio 1 luisteraar die nog nooit naar de Kardashians gekeken heeft.
2: Ja, ze heeft een volle figuur, maar op volumes op de juiste plaats, zal ik maar zeggen.
0: Dus de wespentaille.
2: Ja, de wespentaille. Ja. Ze heeft ook een iets voller achterwerk, wat meestal ook in de zwarte cultuur heel erg aanwezig is. En dat is wel mooi, vind ik, dat zij die standaarden een beetje binnen heeft gebracht, binnen het algemeen schoonheidsideaal. Mm-hmm. Voor de rest, haar gezicht ook bijvoorbeeld, heel strak, jukbeenderen, lang haar. Ze is eigenlijk de verpersoonlijking van de ultieme vrouw op dat vlak. En dat shaper draagt daartoe bij.
0: Ja. Maar ze zegt dan zelf, ik heb maar 2 of 3 keer de plastisch chirurg gezien.
2: Ja, daar geloof ik niks van.
0: Dat is toch niet waar, denk ik.
2: Daar geloof ik niks van. Onlangs zei ze in een interview nog dat ze $1 miljoen dollar per maand uitgaf voor haar schoonheidsroutine.
0: Dus $1 miljoen per maand?
2: Ja, dus dan denk ik, dan kan dat toch niet zijn dat alleen maar voor crèmpjes is en zalfjes en al die dingen. Dus zal wel meer dan dat zijn. Mm-hmm. En wat vinden mensen plastische chirurgie? Sommige mensen vinden botox plastische chirurgie, sommige niet. Daar kan je ook over discussiëren. Hè?
0: Nee, maar je kan toch wel vragen stellen bij het promoten van een lichaam dat De dikke poep, met alle respect, als je dat hebt, zoveel te beter. Maar er zijn vrouwen ondertussen die dus de Kardashian-poep willen en daar ook weer implantaten voor gaan laten stoppen in hun achterwerk.
2: En ook alles, de opgespoten lippen en alles. Ja, inderdaad, je zou kunnen zeggen, ze promoten dat langs de andere kant. Ja, wat is er mis met mensen die ergens niet tevreden mee zijn en het zich kunnen veroorloven om dat te laten aanpassen? Ja, dat is een meningsverschil, denk ik.
0: Tuurlijk, iedereen moet doen met zijn lichaam wat hij of zij wil doen, maar... Ze maken er, ja.
2: Wat wel het gegeven is, is bijvoorbeeld Khloe Kardashian, een van de zussen, die is haar leven lang in interviews ook vaak gevraagd geweest: wat vind je ervan dat jij er niet uitziet zoals jouw zussen? Want zij was, om het oneerbiedig te zeggen, een klein beetje dikker dan de anderen. Zij had dat van nature iets minder mee, die schoonheidsidealen. En zij heeft ondertussen ook zodanig alles laten aanpassen dat ze nu wel gewoon dat plaatje past. Je zou je daar wel kunnen afvragen van ja... Moest dat dan? Het had wel mooi geweest als zij zichzelf had gebleven doorheen heel die strijd. Maar ja, hoe zou je zelf zijn? Je bent omringd door al die mensen die zeggen van maar dit is mooier en je kan dat betalen. Waarom zou je dat niet doen?
0: En die Skims, dat is dus corrigerend ondergoed.
2: Ja.
0: Om allemaal alles op zijn plaats te houden. Hè?
2: En het mooie daaraan is wel, Kim Kardashian gebruikt altijd voor haar reclamecampagnes voor Skims altijd alle types van huid, van huidskleur, van de grootte van mensen, alle maten. Ook mannen kunnen zoiets dragen, staan ook vaak op die affiches. Dat vind ik dan weer wel mooi. Daar zijn ze heel inclusief in.
0: Oké. Nu we toch een beetje showbiz aan het doen zijn. Hè. Kanye West kennen we natuurlijk als ex van Kim Kardashian, maar ze heeft er nog wel wat versleten. Hè.
2: Ja, ze heeft er een heleboel gehad. Heel veel sporters ook, kennen ze nu niet allemaal van buiten. Kanye West is sowieso de koploper. En het leuke is wel dat Kanye West ook ervoor gezorgd heeft dat zij meer op de kaart staat. Hè. Het feit dat zij in 2013, denk ik, is beginnen daten met hem, heeft ervoor gezorgd dat ze voor de eerste keer naar Met Gala mocht, waar de realitysterren tot daarvoor nooit welkom waren.
0: Met Gala van Wintour.
2: Anna Wintour, ja. Normaal gezien mochten
0: in New York.
2: Ja, mochten realitysterren daar nooit binnen, want enkel A-listers en zo. Dat was ook nog een andere tijd dan vandaag. En zij is er door Kanye West wel naartoe gemogen. En daar heeft ze weer een nieuw netwerk aangeboord. En daar heeft ze weer nieuwe mensen leren kennen. En zo maak je jezelf relevanter. Hè. Dus Kanye West heeft daar wel heel veel opgebracht.
0: Ja, ja.
2: Ze zeurden er ook vaak over, want ze zei, je hebt totale instabiliteit. Dat kan ik wel geloven met die man. Ze zei, we hadden op een bepaald punt 5 Lamborghinis thuis staan. Ze kunnen zich dat veroorloven. Dus volgende dag werd ze wakker en zei ze, waar is mijn auto? Alle auto's waren weg, want Kanye had ze uitgedeeld aan zijn vrienden.
0: Okay,
2: zo ging dat dan regelmatig. Die man heeft daar heel hard op de kaart gezet. Nog meer dan ze al stond. Maar ze heeft er natuurlijk ook wel wat meegemaakt.
0: Kanye West, die legendarische momenten afwisselt. Hè. Die heeft Heil Hitler of nog eens getweet of zo een paar maanden, jaren geleden.
2: Heel veel bedenkelijke
0: zaken. Dat is een weet ik veel op zich, die man. Cedric Klaas stelt een vraag die daar misschien wel op aansluit. Is Kim haar nieuwe relatie met Lewis Hamilton, de Formule 1-rijder, gemeend of eerder weer een media move naar een beter, een ander imago?
2: Ja, vooral duidelijkheid, het is nog niet bevestigd, maar het gaat inderdaad de ronde. Ik zou denken inderdaad dat dat ook weer goed over nagedacht is. Het is wel haar type en de twee zitten in een bepaalde status en kring, dus het zou kunnen. Maar het is natuurlijk een mooie zet als je met Lewis Hamilton samen kunt zijn, kan je weer in een andere groep mensen terechtkomen, weer andere contacten leggen, zowel professioneel als privé. En je kan inderdaad dat serieuzere gaan opzoeken wat ze met Kanye West echt wel niet hadden.
0: Maar zou dat... Alleen, ben ik nu zo naïef? Zouden mensen dat echt... Ja, het zal wel, hè. In de Vlaamse showbiz zullen in het verleden ook wel koppels gecreëerd zijn om wat populariteit...
2: Ja, ik denk dat het in Amerika allemaal nog groter is en nog belangrijker is om dat soort dingen te doen. En ja, niks neemt weg dat je, als je ergens een opportuniteit ziet, dat je daarom ook niet ervan kan genieten. Ja, dat weet ik.
0: Tuurlijk. Die zullen elkaar misschien wel leuk vinden en graag zien, maar... Het strategisch, zo strategisch gaan leven, dat lijkt me zo vermoeiend.
2: Ja.
0: Op een of andere manier.
2: Ja, en dat
0: maar
2: is
0: niet als je 1,9 miljard... dollar verdient ondertussen, dan denk je misschien van dit is the way to go.
2: En ze heeft ook nooit iets anders gekend. Hè. Je moet weten, Kris Jenner zelf heeft die mindset altijd meegegeven aan haar kinderen. Heeft het zelf vroeger ook gedaan. Er was een reden waarom ze met Robert Kardashian samen was. Dat was een bekende strafpleiter. Daarvoor was ze met een bekende golfer samen. Er was een groot leeftijdsverschil tussen. Zij kreeg dat van haar moeder ook mee. Hè. Die grootmoeder zagen we ook nog, die is onlangs overleden, maar zagen we ook nog in de Kardashians. Die gaf ook die mindset mee. Zij heeft dat volledig meegekregen en ze geeft dat ook mee aan haar kinderen.
0: Over bekende vriendjes gesproken. De drummer van Blink-182 is Travis
2: Barker.
0: Yes, die is ook samen met...
2: Kourtney Kardashian,
0: dat is nog een van die zussen. Daar moeten we het straks nog over hebben. Dat is de oudste van alles. En die zijn ondertussen nog gelukkig samen?
2: Ja, heb ik een zoontje nog.
0: Voilà, Blink-182, all the small things, weet ik veel. Goedemiddag.

0: Blink 182 op Radio 1, al de small things en weet ik veel over de Kardashians. Waarom draaien we Blink 182? Omdat de drummer Travis Barker, als ik het goed heb, ik kijk naar mijn gasten, dat is een lesbier, maar showbizjournalist van het Nieuwsblad, is samen met Kourtney Kardashian,
1: ja,
0: de oudste van de bende.
1: Klopt.
0: En was dat die wat?
1: Zij was de meest grounded person, zal ik zeggen.
0: Ja.
1: Zij is altijd zo'n beetje van, ik ga hier de drama ontsnappen en ik ga weg op mijn eilandje zitten.
0: We gaan eens kijken. Kourtney Kardashian, hè. Net worth, zegt Google, $65 miljoen.
1: Ja. Dus beduidend minder dan Kim
0: kleintje,
1: Kardashian.
0: Net ten opzichte van de 2 miljard.
1: Maar bon, ik zou er ook al tevreden mee zijn, hoor.
0: Absoluut. En dan heb je nog Khloe Kardashian.
1: Ja.
0: Ook $60 miljoen. Dan heb je nog Rob Kardashian, dat is dan de jongste zoon.
1: Ja, die iets minder in de spotlight zit, ja.
0: Amper 10 miljoen.
1: Ja,
0: Rob,
1: maar die heeft
0: zeg.
1: Natuurlijk ook geen bedrijf. Die heeft één bedrijf, een sokbedrijf. En dat is eigenlijk gerund door zijn moeder.
0: Ah ja, voilà, kijk. Dus kijk. En dan heb je de Jenner-kinderen. Kendall Jenner, mm-hmm. $80 miljoen.
1: Ja.
0: Vooral van modellenwerk. En 818 Tequila. En dan heb je nog Kylie Jenner. $670 miljoen. Via Kylie Cosmetics. Is wel wat, hè. Opgeteld is het vermogen van die clan meer dan $3 miljard. En het vermogen van Rob Kardashian, de oervader van helemaal in het begin, was amper $30 miljoen.
1: Ja,
0: dus ze hebben dat maal, wat is het?
1: Ze hebben dat ongelooflijk vermenigvuldigd, maar ook Rob Kardashian heeft nooit de vader dan geweten dat zijn kinderen zo bekend zijn geworden.
0: Okay.
1: Hè? Dus allemaal, die serie is allemaal daarna gebeurd. Dus dat is ook wel absurd. Hij moest het eens weten, denk ik soms.
0: Ja, ja, de man is dood.
1: Ja.
0: Okay.
1: Hij is gestorven aan kanker. Ja.
0: Oké. Okay. Het verhaal van Caitlyn Jenner, dat is ook een zeer fascinerend verhaal. We gaan ons excuseren om het dead nemen, want het probleem is, we kunnen niet anders.
1: Mm-hmm.
0: Er is een periode voor Caitlyn Jenner, toen was het Bruce Jenner. We moeten het erover hebben, want dat was een Olympisch atleet.
1: Ja,
0: zelfs, als
1: klopt.
0: Ik het goed heb.
1: Ja.
0: De man toen heeft wel wat bereikt.
1: Ja, gouden Olympische medailles gewonnen en zo voor Amerika. Dus,
0: ja, echt een atleet.
1: In atletiek tienkamp, geloof ik. Maar,
0: Ja. Maak dan 2 kinderen met Kris Jenner.
1: Ja, had ook al 4 kinderen uit de vorige huwelijk. Ja.
0: Oké, okay, voor alle duidelijkheid. Die vermogens hebben we net gehoord. En dan komt er een moment dat hij, zij... Oh, sorry, echt, ik wil echt geen fouten maken hierin, maar het is een beetje moeilijk. Dat zij zegt tegen haar kinderen wat er zit aan te komen. Heel even zien dat ik het juist zeg. Ik denk dat het dit is.
2: When do we start referring to you as her?
3: You will see me and you will know.
2: Okay, so as of now, when we see Bruce, you're just Dad Bruce.
3: Yeah, Dad Bruce. I'm always gonna be your dad, no matter what I go through.
2: We should call you Mad.
4: Yeah, Mad. Mom and Dad, and you're a little bit crazy.
3: A little crazy, yeah.
4: Mad.
0: Dit vind ik eigenlijk wel mooi.
1: Ik vind het ook heel mooi. Dat bedoel ik, die gevoelens die zijn wel echt. Mm-hmm. Ik kan heel veel zeggen over wat is er scripted en wat is er niet. Maar het gevoel en die outing, die is echt. En dat gesprek met die kinderen, of dat dan nu al een keer ervoor is gebeurd of daarna nog een keer, maakt niet uit. Het is wel een echte interactie tussen een vader, die dan ja, moeder wordt, en de kinderen.
0: Ja, want dit zijn oprechte vragen, neem ik aan,
1: ja,
0: die je als kind hebt ten opzichte van een ouder die keuze maakt in het leven.
1: En Kim Kardashian heeft dat ook verteld achteraf in interviews. Die zei, het was heel moeilijk, want wij wouden hem ook niet schofferen op dat moment. Maar op dat moment is hij wel gewoon onze stiefpapa. En zeker ook voor de kleinste kinderen, Kendall en Kylie, dat was hun papa. En die zijn nog heel jong en die begrepen dat niet helemaal. Dus dat was gewoon zo moeilijk. En Chris had ook, de mama dan, heel veel vragen. Want plots verandert ook daar alles. En komt die scheiding eraan en dit en dat. Dus ja, dat was gewoon een heel verwarrende periode. En die heb je dan als kijker wel gewoon mee kunnen volgen.
0: Ja, en dan waren er complottheorieën dat dat ook weer voor de kijkcijfers was.
1: Ja, dat werd gezegd.
0: Ja.
1: Maar daar zei Caitlin dan ook van, ja, waarom zou ik zoiets doen om de kijkcijfers te gaan swingelen?
0: Ja, want er is ook al sprake in de jaren 80 dat er al hormonentherapie aan de
5: pas. Mm-hmm. God, I started on hormones.
6: In the 80s you started?
5: Oh yeah.
6: How much did you do? How long did you do it?
5: I did it almost 5 years.
7: He also starts changing his face, getting surgery on his nose and hours of painful electrolysis to remove his beard and the hair on his chest. But when Jenner is transitioning into a woman, he says something stopped him. He looked at his little children and couldn't bear to cause them pain.
5: Those are the only ones I'm concerned with and the only ones in my life that I can't let myself hurt them.
0: Dat is dan wel speciaal. In de jaren 80 stopt hij met de therapie. Jongen, ja. Het is echt, ik kan het mijn kinderen niet aandoen. Ja, de geesten rijpen natuurlijk. Dat kan perfect.
1: Zoiets inderdaad. Ja, dat gaat ook niet over één nacht ijs. Nu, wat er wel vaak ook wordt gezegd, is dat Kris Jenner daar eigenlijk al langer van op de hoogte was. Dat daar van alles speelde. Ik kan me ook wel voorstellen dat je in huwelijk over zoiets wel praat.
0: Tuurlijk.
1: En dat zei je toch wel bewust ook. Zij wilde iemand managen. Hè. Toen had ze nog niet heel dat imperium met die kinderen. En zij vindt het wel leuk om voor iemand te zorgen, om die mee terug groter te maken. Op dat moment had toen nog Bruce Jenner wat problemen met sponsorship deals te krijgen en zo. Heeft allemaal Kris Jenner geregeld en dat vermogen ook weer aangezwengeld. Dat is iets wat zij goed kan en zich relevant maken. Mm-hmm. Dus ergens heeft zij daar dan ook wel een soort van... Ze wist niet dat het tot dit zou leiden, maar ze wist wel meer dan wat er toen werd gezegd.
0: Maar voor alle duidelijkheid, op dit moment is er Ambras, hè?
1: Op dit moment wel.
0: ze spreken niet meer met
1: elkaar. Ja, ze hebben een tijdje ook... Heeft Caitlyn Jenner ook niet meer in de serie geweest. Is 4 jaar eruit geweest. En dan is ze in de laatste seizoen, dus vorig jaar, nog even opgedoken. Omdat het huis verkocht werd en was er drama. Drama is er altijd.
0: Nog een leuk fragmentje vond ik. Ook weer een oprecht moment tussen het gezin en dan de vragen die er reizen als iemand beslist om te transformeren.
2: My mom literally has not asked this at all, but I'm just curious.
8: Dat.
2: So if your life was living a lie as Bruce and you would have sex with my mom, were you like into it or were you like grossed out? Like were you, you know, like...
8: No, I'm totally heterosexual.
2: But if you're a woman, then were you a lesbian? You're not attracted to men, you're attracted to women.
8: As a guy, I was always attracted to women, yeah.
9: Maybe he's saying when he like fully transforms into a girl,
8: it might
9: feel different.
8: Yeah.
0: In Thuis hebben ze ook een paar jaar geleden zoiets, een verhaallijn gehad. En dat heeft heel veel gedaan voor de acceptatie van mensen, mm-hmm. van transpersonen. Ik kan me voorstellen dat als je dit soort scènes uitzendt, dat dat eigenlijk helpt.
1: Ja.
0: Zeker in een oerconservatief land als de Verenigde Staten.
1: Het is sowieso een manier van awareness. Sorry.
0: Is niet erg. Drink rustig. Ik praat even vol terwijl je drinkt.
1: Het is sowieso een manier van awareness te creëren. Hè. Een beetje aandacht daarvoor. Maar langs de andere kant is er ook kritiek geweest. Want er zijn heel veel mensen vanuit de community die zeiden... Dit is geen representatief voorbeeld, want die persoon die heeft alle middelen om zich te omringen met de juiste aandacht, met de juiste opvang ook. En die krijgt nooit dezelfde backlash, want ja, dat is een belangrijk prominent figuur. Mm-hmm. En die heeft ook trouwens het vermogen om alles te laten doen wat je wil in zo'n transitie. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, van, je kunt dit niet het doorgaande voorbeeld noemen. Langs de andere kant vind ik, ja, het voorbeeld of niet, het is wel met dit te doen, dat er mensen zijn die er anders nooit mee in contact kwamen, die dit hebben bekeken, die vragen van die kinderen hebben aanhoord.
0: Ja, effectief, want, de vraag, ben je dan homo? Of
1: ja, want dat zijn de vragen die enkel die kinderen durven en kunnen stellen. Dat gaat uiteraard geen interviewer doen of zo, of dat is normaal niet gebruikelijk. Maar als je die hoort, ja, je wilt dat wel weten. En daardoor komen er inderdaad kijkcijfers. Is dat dan commercieel? Langs de andere kant zijn er heel veel huiskamers die voor het eerste onderwerp aan de tafel waarschijnlijk zullen besproken hebben.
0: Ja, maar we moeten er niet flauw over doen. Bij weet ik veel, op de redactie wordt er ook wel eens gebrainstormd van wat zijn de thema's die goed scoren. Dat is eigen aan een mediaproduct.
1: Ja,
0: jullie willen bij het nieuwsblad ook artikels
1: uiteraard,
0: brengen die uiteraard journalistiek correct zijn, maar je weet dat je ook een publiek hebt.
1: Ja, je moet relevantie creëren, voilà, mm-hmm. en mensen moeten het ook interessant vinden.
0: Tuurlijk. Er is een nummertje van Sam Fender. Ik ga het samen ontdekken met u als luisteraar. Pound Shop Kardashians. What's in a name?

0: Sam Fender, Pound Shop, Kardashians. En ik kreeg een sms'je van Charlotte Schiebe van M&M. En actrice ook natuurlijk. Fantastisch om de auto in te kruipen, heel de weg naar VRT, over mijn vakgebied te horen, de Kardashians. Fantastisch. Wel, kleine side note. Lewis en Kim zijn wel degelijk officieel, smiley.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dus Lewis Hamilton en Kim Kardashian zouden wel degelijk al officieel naar buiten gekomen zijn. Ik lach er een beetje mee, ik hoest een beetje, want het blijft toch... ik leg het nog voor aan mijn gast, Tessna Lesbinois, showbizjournalist bij het Nieuwsblad, moet ik zeggen. Wat moeten we hier nu mee? Is dit het schoolvoorbeeld van de gebakken lucht in deze Instagram-tijden? Of moeten we hier naar kijken als een zeer slim businessmodel? Wat is het?
1: Ik denk zeker het laatste. Ja, ik vind gewoon... Het zijn de mensen, de eerste influencers eigenlijk, hè, die alles zo goed hebben aangepakt van het moment dat er een nieuw platform is, een nieuw product is, om dat zo naar zich toe te trekken en op zo'n gewikste manier zelf momentum te grijpen. Ik denk dat dat ongezien is. En daar zo'n vermogen uit voort te halen. Mm-hmm. Hè, want dat vooral... Ja, we kunnen niet omheen. Dat is een duurzame relatie. Die namen gaan al zo lang ondertussen mee en ze blijven relevant.
0: Zijn het pioniers?
1: Ik denk het wel. Want oké, je kan zeggen reality tv bestond toch en oké, social media, er zijn nog mensen die dat gebruikten, maar zij hebben de twee samengevoegd en als een gezin volledig gebruikt tot hun voordeel, hè, en daar alleen maar hun producten mee gelanceerd en groter mee geworden en hun relaties mee aangegaan. Ja, ik denk dat wereldwijd er heel weinig mensen zijn die zeggen van ik heb al die afleveringen gezien, maar iedereen kent hen.
0: Ja, zo zijn we begonnen. Ik heb nog nooit een aflevering gezien en toch ken je heel veel van die verhaallijnen. Op een of andere manier komt dat tot bij jou.
1: Dat is door die social media. Ja, en daardoor denk ik dat je niet kan zeggen dat het iets is van vervlogen tijden.
0: Nee, zullen we nog een... er is een compilatie van wat onnozeliteiten in de reeks. Zullen we dat nog even geven? Kom.
2: I'll be right back. Can I get you anything?
3: A gun.
4: So who likes my bangs?
2: You are banging. Get it? Banging. I love myself.
5: Kim, would you stop taking pictures of yourself? Your sister's going to jail.
6: My diamond earring came off in the ocean and it's gone. Kim, there's people that are dying.
7: So are we cool? Like, are we in agreement?
8: A, B, C, D, E, F, G. I have to go.
7: What the heck does A, B, C, D, E, F, G mean?
8: It's just a phrase I like to use. That means...
7: Is that a real phrase?
8: The conversation is over.
0: Dat valt het voor mij toch allemaal samen. Kim, stop met foto's van jezelf te nemen. Je zus gaat naar de gevangenis.
1: Maar dat is ook zo weer een moment dat ze het internet gebroken heeft, zoals ze dan zegt. Omdat ze die foto's dan nam. En dat, iedereen mag dat zien natuurlijk. Ja.
0: Die zit dus selfies te nemen in de auto terwijl haar zus naar de gevangenis gebracht wordt.
1: Ik weet niet meer wat dat juist was, maar het was een ding. Inderdaad, ze is er snel weer uitgegaan daarna. Maar die hebben dan inderdaad die foto's genomen en iedereen wou dat zien. Hè. Dat was interessant.
0: Ja, tuurlijk. Maar ik kan nog heel snel eens kijken op Instagram hoeveel volgers zij heeft. Want zij blijft toch de bekendste. Hè? Kardashian, Kim, hier. 344 miljoen.
1: Ja, en nu ben dat ik wel aan het denken, zou Kylie er niet meer hebben? Ik weet het niet.
0: Wie?
1: Kylie Jenner.
0: Kylie. Wacht, ik heb nog 17 seconden. Altijd rustig. Kylie Jenner. 381. Voilà. Ik ga u danken, Tessna Lesbinois, voor dit uurtje Kardashians. Het is relevant. We moeten het er echt eens over hebben. Waarvoor dank. Dit was, weet ik veel, veel plezier met Joren. Tot de volgende.
9: Ik steek mijn tenen in zeewater. En niet alleen die van mij. Hey Els, voorzichtig. Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanema heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molla... Mooi, Armin. Die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
10: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
9: Een beer op het strand?
10: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Vanaf morgen elke middag van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
11: Sleep World.
12: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
13: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
14: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
13: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
10: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels.
3: Defensie stuurt een Belgisch brandweerteam naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden. De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van de Israëlische kolonisten tegen Palestijnen. Defensie stuurt een brandweerteam naar het zuiden van Frankrijk om daarmee de bosbranden te blussen. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag van op de militaire luchthaven van Melsbroek. Jens Fransen, op Melsbroek, waar sta je en wat is daar gaande?
11: Wel, ik sta op dit ogenblik in de schaduw van dat erg grote militaire transporttoestel, een A400M. En ik kan zien dat dat gevuld is onder meer met een militaire bluswagen. En het is een gespecialiseerd voertuig dat onze defensie gebruikt onder meer om heidebranden mee te blussen, om in militaire gebieden ook branden te blussen, bijvoorbeeld na schietoefeningen. Dat voertuig zal vanmiddag al worden overgevlogen naar Bordeaux. Er komt dan nog een tweede vlucht met nog zo'n brandweerwagen. En hiernaast mij staan ook verschillende wagens met grote tanks op die water kunnen vervoeren. En die zullen straks in kolonnen naar Bordeaux gaan rijden. De bedoeling is dat die dan vannacht of morgen vroeg daar zullen toekomen, met de bedoeling om dan zo snel mogelijk te worden ingezet daar in het rampgebied bij Bordeaux.
3: Dankjewel, Jens. Intussen is het opnieuw erg warm in de regio rond Bordeaux. Dat vertelt onze collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
16: 33 graden al en vanmiddag piekt het richting de 40 graden. Het is hier weer alle hens aan dek om smeulbrandjes, opflakkeringen in te dammen, te beperken, zodat het vuur niet kan uitbreiden. Het lijkt erop dat ze het grotendeels onder controle hebben. Dat betekent dat het niet meer uitbreidt. Maar ja, in de namiddag wakkert de wind weer aan, steekt die weer op. Dus men is absoluut heel erg waakzaam.
3: In Antwerpen hebben verschillende eigenaars last van huurders die hun woning onderverhuren via het online platform Airbnb. Die huurders betalen zelf niet altijd huur, maar verdienen intussen wel geld door te verhuren aan toeristen. Onze redactie had daarover gesprekken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen. Bij Fabrice Verhaert hadden de huurders een huurachterstand van bijna 7000 euro. Toen ze hun huis moesten verlaten, lieten ze ook nog heel wat schade achter.
17: En hebben ze eigenlijk één dag voordat de deurwaarder kwam hier gewoon nog zoveel mogelijk kapot gemaakt. In alle badkamers boven de kranen opengezet en de putjes verstopt, waardoor de lavabo's overliepen. Uit de lusters en uit de spotjes liep het gewoon naar beneden. De oven, de microgolf, de inductieplaat moest eraan geloven. En aan de dag dat de deurwaarder kwam, ja, was de vogel natuurlijk gaan vliegen.
3: De huurders wilden niet reageren. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden kunnen verhogen om airco te installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig, omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft Magda de Meijer van de Ouderenraad geen begrip voor.
18: Momenteel bedraagt de gemiddelde prijs van een woonzorgcentrum 2.359 euro per maand. Zonder medicatie, zonder dokterskosten en dergelijke meer. Stel daar het gemiddelde pensioen tegenover van 1.787 euro, dan zie je dat de mensen dus honderden euro per maand moeten bijpassen. Dus dit kan gewoon niet meer. Hè? En de prijs van de commerciële woonzorgcentra ligt nog hoger.
3: Minister van Welzijn Caroline Genee laat onderzoeken hoe ze koelingsinvesteringen van woonzorgcentra beter kan aanmoedigen en ondersteunen. In Nederland is de politie vannacht op 3 plaatsen binnengevallen in een lopend onderzoek naar terrorisme. Volgens het parket zijn 3 jonge mannen opgepakt. Ze zijn 16 tot 19 jaar oud. In Eindhoven, dichtbij ons land, blies de politie de deur van een huis op en arresteerde ze 1 verdachte. Daarnaast waren er ook huiszoekingen in Rotterdam en Alkmaar. Waar de 3 concreet van verdacht worden, dat is nog niet duidelijk. De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN heeft de escalatie van geweld de afgelopen weken geleid tot burgerslachtoffers, mensen die moesten vluchten en ook schade aan eigendommen. Jeroen Rijgaard met meer details.
19: De westelijke Jordaan-oever is eigenlijk Palestijns gebied, maar wordt grotendeels door Israël gecontroleerd. En daar zijn de voorbije jaren meer en meer Israëlische nederzettingen opgericht, wat illegaal is. Er zijn altijd erg veel spanningen, maar de laatste weken lopen ze toch erg hoog op. De kolonisten vallen Palestijnse dorpen aan, vernielen huizen, velden gebedshuizen. En ze dringen ook steeds dieper door in het Palestijnse kerngebied. En het Israëlische leger onderneemt amper actie tegen die kolonisten. En tegelijkertijd werden dan vannacht bijvoorbeeld wel opnieuw 12 Palestijnen opgepakt door het Israëlische leger na aanvallen op Israëli's. Bij de VN zeggen ze dat ze erg bezorgd zijn over de situatie en ze roepen beide partijen op om te deescaleren.
3: De Franse electro-DJ Kavinsky is overleden. Hij was 50. Volgens Franse media werd zijn lichaam bij hem thuis in Parijs gevonden. Het is nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Kavinsky was vooral bekend van zijn single Night Call uit 2010.

0: Het nummer werd in 2024 opnieuw uitgebracht, met onder meer Angèle voor de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Vanmiddag temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Vrijdag zon en wolken en nog maximaal 29 graden. 29 Belgische militairen van het leger vertrekken vanmiddag naar Frankrijk om er te helpen bij de bosbranden rond Bordeaux. Dat was de opener van het nieuws. Ze nemen grote brandweerwagens mee en ook trucks voor de waterbevoorrading. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Onderweg.
2: Met Joren Karels.
3: En je hoorde het net in het nieuws, maar er is bekendgemaakt dat de Franse DJ Kavinsky is overleden. Hij is gisteravond gevonden in zijn woning in Parijs. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Kavinsky is doorgebroken met het nummer Night Call uit 2010. Dat heeft een tweede leven gekregen nadat hij het samen met Angèle bracht tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Kavinsky is overleden. Hij werd 50 en daarom beginnen we onderweg vanmiddag met die grote hit. Dit is Kavinsky, Night Call.

Night Call van Kavinsky, Franse DJ-producer, is overleden en werd 50. Niet het leukste nieuws, maar we gaan er verder een heel fijne en muzikaal interessante namiddag van maken met een samenwerking tussen Snow Patrol en Kylie Minogue straks, met Dido ook. En dit is Daspop.

0: Different Class van Das Pop. Welkom in Onderweg op Radio 1. Muziek voorbij warme zomerdagen. Met ook af en toe cadeaus, want je kan straks een duo-ticket winnen voor de dinsdag van de Lokerse feesten. En dan staat Zaas op het podium. Op de E40 richting kust is het een half uur filegolven tussen Zwijnaarden en Brugge. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En elders kleine vertragingen.
1: Onderweg.
2: Radio 1.
1: In

10 dagen feest in Lokeren. Vanaf vrijdag beginnen de Lokerse feesten en ze slagen er elk jaar in om een indrukwekkende line-up samen te stellen met een pak verrassende namen, nationaal en internationaal. Volgende week dinsdag, dat is 4 augustus, dan spelen Xavier Root, Zaze Dressed Like Boys en Au in Lokeren. En je kan daar op onze kosten naartoe. Ik heb 5 duo-tickets liggen en het is zomer, dus we houden het makkelijk. Stuur gewoon je volledige naam en e-mailadres in de app van Radio 1 of via VRT Max. En dan maak je kans op zo'n duo-ticket voor de Lokerse feesten op dinsdag 4 augustus. Met deze dus, Au en Kadavesh.

Zaas, dinsdag op de Lokerse feesten. Je hoeft niet meer te sturen, want de duo-tickets zijn uitgedeeld. Agogo betekent kind van God in het Nigeriaans. Dit is ze met I Want You to Feel It. Beep, beep, beep.

Noemi Wolfs en Fed Up. Soul Patrol had een nieuwe single klaar en ze misten nog één ding. Een samenwerking met Kylie Minogue. Dit is The Alarms.

0: End van The Magic Numbers. Soundtrack is een muziekwedstrijd waarbij jonge muzikanten een heel begeleidingstraject winnen. Ze krijgen coaching, speelkansen en dat levert heel wat op. Emma Hessels is laureate van Soundtrack 2023. Je hoort haar mooie cover van Obong JR na dit. Op de E40 richting kust is het nog altijd een half uur vertragen tussen Drongen en Oostkamp. Naar Antwerpen 15 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is er hinder door een ongeval op de rechterrijstrook in Berchem. En elders kleine vertragingen.
1: Radio 1, onderweg.

wil ik dat het mist. Hoe kort voor het uitdooft, hoeveel is het licht?

een knipperlichtrelatie. Simon en Zonde van uw tijd. Zometeen de Staple Singers, Let's Do It Again. En dit is Dido. Thank you.

0: Daft Punk en Around the World. Zometeen na het 14 nieuws van 2 uur. Meer goede muziek van Rosalía met haar ex-lief vrouw Alejandro en van Sting, die experimenteert met reggae. Zometeen.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Vanmiddag zijn 29 Belgische militairen vertrokken naar het zuiden van Frankrijk om daar te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is ook materiaal mee, zegt minister van Defensie Theo Franke.
17: We hebben 2 grote bluswagens, panterwagens noemt dat, dat is gloednieuw materiaal. Die dienen om eigenlijk op luchthavens of bij de trainingszitten in Pampa Range, als daar een heidebrand of zo ontstaat, om daar het bluswerk te doen. Daarnaast 9 van die grote trucks met citernes tot 10.000 liter op. Want de waterbevoorrading is moeilijk in onherbergzaam gebied, maar deze trucks zijn 4x4, dus die geraken eigenlijk overal heen.
16: Frankrijk zal uiteindelijk beslissen waar de militairen en het materiaal ingezet zal worden. In Antwerpen hebben verschillende eigenaars last van huurders die hun woning onderverhuren via het online platform Airbnb. Die huurders betalen zelf niet altijd huur, maar verdienen intussen wel geld door te verhuren aan bijvoorbeeld toeristen. Onze redactie had daarover gesprekken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen. Bij Joke van den Abelen moesten de huurders nog €11.000 betalen, maar verhuurden ze haar huis tegelijk online.
18: We hebben dat ontdekt doordat de buren eigenlijk begonnen aan te geven van er klopt iets niet met jullie huis. Er zijn constant andere groepen mensen die voor de deur staan, binnenzitten, feestjes, nachtelijk lawaai. En dan zijn we beginnen zoeken online op Airbnb en hebben wij dus ons huis ontdekt. En dan zagen wij ook al vrij snel dat er eigenlijk ook nog andere huizen te huur stonden onder datzelfde account.
16: De huurders in kwestie wilden niet reageren. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder negeerde 3 keer een negatief advies rond de geheime deal met de regionale luchthavens, dat zegt de oppositiepartij Groen. Volgens de partij krijgen de luchthavens €12 miljoen. De inspectie van Financiën was daar kritisch over, maar dat hield de minister niet tegen. De fractieleider voor Groen, Bogdan van den Bergen, wil de minister nu vervroegd naar het parlement roepen om duidelijkheid te krijgen.
19: Op die 3 verschillende argumenten waarom ze die genegeerd heeft, heeft ze eigenlijk nog niet geantwoord. En dat is exact de reden waarom wij haar naar de commissie willen terugroepen. Ik vind dat wij recht hebben op een antwoord. Waarom is 3 keer het advies van de inspectie van Financiën genegeerd? Waarom hebt u de vragen die ik zelf als parlementslid gesteld heb, genegeerd? En hebt u toch die €12 miljoen belastinggeld aan de luchthavens toegekend?
16: Ook Vlaams Belang vraagt dat de commissie mobiliteit zo snel mogelijk bij elkaar komt. In Frankrijk is de vrouw opgepakt bij wie gisteren de resten van 5 dode baby's zijn teruggevonden. De vrouw uit de zuidelijke stad Orange was zondag in het ziekenhuis bevallen van een baby. Volgens het parket maakte haar man zich zorgen omdat die pas erg laat had ontdekt dat zijn vrouw zwanger was. In hun appartement vond hij dozen met daarin de beenderen van 5 baby's. De vrouw wordt nu verhoord door de politie. En de olieprijs is vandaag opnieuw gestegen, nu de vijandelijkheden tussen Iran en de Verenigde Staten in het Midden-Oosten heroplaaien. Een vat ruwe Brentolie kost nu $88,36. Dat is een stijging van 5%. Sinds afgelopen weekend waren er geen aanvallen meer geweest en daalde de prijs. Maar afgelopen nacht vuurde Iran raketten af richting Jordanië. En de VS en Saoedi-Arabië bombardeerden daarop pro-Iraanse groeperingen in Irak. Het weer vanmiddag, temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plekken wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Vrijdag zon en wolken en nog 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
15: Radio 1. Onderweg.
14: Met Jorenka.

Sting experimenteert met reggae op Love is the Seventh Wave. Een heel goede middag. Er is triest muzieknieuws. Want Glenn Hansard is overleden. Hij is omgekomen in een motorongeluk. Hij was 56. Glenn Hansard, Ierse muzikant, frontman van The Frames. En naast zijn muziek acteerde hij en schreef hij ook muziek voor films. Hij speelde de hoofdrol in de film Once in 2007. En hij won daarmee een Oscar voor beste originele nummer voor dit nummer. Het is de soundtrack van Once. Falling Slowly.

0: Fastball and the Way. Op de E40 richting kust is het 20 minuten filegolven tussen Aalter en Oostkamp. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Berchem door een defect voertuig op de linkerrijstrook. En elders kleine vertragingen.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Ze hebben dit jaar een nieuwe album uitgebracht. Dit is hun debuutsingle met Maaike Kafmeijer erop. Een receptje voor Caipirinha van Lindsay, Ertebrekers en De Zieën. Vergeet niet goed te hydrateren vandaag met 34 graden, met of zonder Caipirinhas. Sowieso met goede muziek op Radio 1. DXX en Angels.

0: Prince heeft meegeschreven aan dit nummer. Martika en Love, Thy Will Be Done. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 20 minuten vertragen tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Naar Brussel op de E19 bij Mechelen-Noord door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En elders kleine vertragingen.
1: Onderweg.
2: Radio 1.
3: Am I right? Or are you wrong?

George Harrison, Got My Mind Set On You. Rosalía heeft zich in 2023 verloofd met Raúl Alejandro. En later dat jaar zijn ze elk hun eigen weg gegaan. Ondertussen hebben ze wel samen muziek gemaakt. En die is heel goed. Die hoor je zo meteen. Promessa na Dressed Like Boys en Pinnacles.

Rosalía samen met Rauw Alejandro en Promessa. Het is bijna 3 uur. Na het 14 nieuws nog meer muziek van Charlie XCX, Jamiroquai en Gorillaz.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Die is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Go Yellow!
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land. En dat zijn er nu al meer dan in heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit Gent. De impact van de klimaatverandering op natuurbranden is niet alleen in Zuid-Europa te voelen. Ook hier veroorzaken de hoge temperaturen en de droogte dus problemen. Normaal gezien blijven natuurbranden beperkt tot bijvoorbeeld struiken, maar nu worden ook bomen getroffen, zegt professor Jan Bates van de UGent.
11: Als we bosbranden hebben in België, dan blijven die typisch uit de bomen. Dat is enkel de kruid- en de struikvegetatie. Wat we nu natuurlijk wel hebben, is dat ook de bossen toch wel droog beginnen liggen, waardoor dat het daar zich ook makkelijker een natuurbrand kan ontwikkelen. Dit jaar lijkt dus de balans meer naar de Ardennen te gaan, zeker de laatste 2 weken.
10: Normaal gezien zijn 20% van de natuurbranden in Wallonië, nu is dat 40%. In Capelle, in het noorden van de provincie Antwerpen, is intussen even brand uitgebroken in het Mastenbos. De brandweer heeft het vuur intussen geblust, maar blijft wel ter plaatse om mogelijke heropflakkeringen in de kiem te smoren. Naar schatting zo'n 4000 vierkante meter is afgebrand, er waren geen slachtoffers. De man die gisterochtend een vrouw zou hebben neergestoken in het Schipperskwartier in Antwerpen is aangehouden voor moordpoging. De jonge man van 18 werd gisteren na de middag opgepakt. Hij zou in de ochtenduren een vrouwelijke sekswerkster van 50 met een mes hebben aangevallen. De vrouw is intussen buiten levensgevaar. Wat de jonge man heeft bezield, wordt nog onderzocht. Op tientallen plaatsen in ons land worden vallen gehangen om de Oosterse vruchtvlieg op te sporen. Dat vliegje, dat niet groter is dan onze typische fruitvliegen, kan gevaarlijk zijn voor Europese landbouwproducten. Bij ons kan het insect nog niet overleven in de winter en er is ook niet meteen gevaar, maar via ons land kan ze wel Zuid-Europa bereiken. Meestal wordt de vlieg gevonden op mango's uit Afrika, maar ze raakt ook op andere manieren binnen, zegt Jochem Bonte van het onderzoeksinstituut ILVO.
12: Sinds 2023, denk ik, heeft het FAVV die voor de eerste keer vastgesteld op een aantal locaties in België. In Antwerpen, in Brussel en in Courcelles. Allemaal locaties vlakbij een markt waar groenten en fruit werd verhandeld. En hebben gezien dat het merendeel van die vliegjes van Aziatische herkomst is.
10: ILVO en het Federaal Voedselagentschap, FAVV, hebben nu tientallen vallen gehangen in steden en bij mensen thuis om de vlieg te traceren en te onderzoeken. En in Frankrijk is de vrouw opgepakt bij wie gisteren de resten van 5 dode baby's zijn gevonden. De vrouw uit de zuidelijke stad Orange was zondag in het ziekenhuis bevallen van een baby. Volgens het parket maakte haar man zich zorgen omdat hij pas erg laat had ontdekt dat zijn vrouw zwanger was. In hun appartement vond hij dozen met daarin de beenderen van 5 baby's. De vrouw wordt nu verhoord door de politie. Warm vandaag met temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 graden in het oosten. Vrijdag zon en wolken en nog 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1. Onderweg.
8: Met Joren Karels.

fluiten met Gorillaz en Anoushka Shankar, Orange County. Een heel goedemiddag. Welkom in Onderweg op Radio 1. Muziek voorbij de zomer. En dit is de iets rauwere nieuwe single van Olivia Rodrigo. Dit is The Cure.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel.

0: ambassadrice van UNICEF en de eerste vrouw die mocht optreden op het Vaticaan. Desiree and Life. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 10 minuten vertragen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen de Kennedy-tunnel en Deurne. Naar Brussel op de E19 uitkijken voor een ongeval en een defect voertuig in de Kraaibekstunnel op de rechte rijstrook. Op de E17 van Antwerpen naar Gent is er in Waasmünster hinder door een obstakel. Elders kleine vertragingen.
1: Onderweg.
2: Radio 1. E.

Vorig jaar was Brad Summer. Iedereen had het over het nieuwe album van Charlie XCX. Deze zomer ietsje minder hype, maar wel een hit. Charlie XCX en Spring Summer 26. Betalen voor liefde heeft niet de meest positieve connotatie. Christine and the Queens doorbreekt het taboe, heeft het over de schoonheid van transactionele liefde en de ultieme wederzijdse toestemming. $5.

0: ding van Johannes is zijn naam. Dit zijn de Propeller Heads. Eén hit hebben ze gehad in 1996. Geweldig nummer. De stem is van Shirley Bassey. History repeating.
1: The world is about. There's something evolving. Whatever may come, the world

0: Bad Blood van Bastille. Op de E17 van Antwerpen naar Gent is in Waasmunster de weg vrijgemaakt. Er is nog een kwartier file.
1: Radio 1, onderweg.

0: Later gebruikt voor Ice Ice Baby, die houden we voor de volgende hittegolf. Queen en David Bowie en Under the Pressure. Dit is een Nederlands-Vlaams duo, grof geschud en dan alles.
1: Jullie botsten in de zomer op een feestje aan de kaaien. Jullie raakten aan het dansen.

0: Rock uit Wallonië, Machiavel en Fly. Het is bijna 4 uur, zo meteen het 14 nieuws. Eerst nog plezier met Sheryl Crow.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hé, hey Els, voorzichtig. Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanema heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle. Mooi, Armin. Die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
1: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
0: Een beer op het strand?
1: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Vanaf morgen elke middag van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
1: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 4 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemiddag. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor valse webshops die airco's verkopen. De dienst kreeg deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen van fraude of valse aanbiedingen als in de maand juni, 162 tegenover 45. Dat zegt Etienne Mignolet van de overheidsdienst Economie.
7: Door de hittegolf stijgt de vraag naar airconditioners. En dus oplichters spelen daarop in via valse webshops die airconditioners aanbieden zonder ze ooit te leveren. En daarnaast zien we ook misleidende promoties en zogenaamde installateurs die snelle plaatsingen beloven en snel tegen een opvallende lage prijzen.
6: Het advies is om daarom altijd het bedrijf te controleren op betrouwbaarheid, prijzen te vergelijken en recensies te lezen. Betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Vermoedt u fraude, dan kan u dat melden via het platform Consumer Connect. Op tientallen plaatsen in ons land worden vallen gehangen om de Oosterse vruchtvlieg op te sporen. Dat vliegje, wat groter is dan onze typische fruitvliegen, kan gevaarlijk zijn voor Europese landbouwproducten. Bij ons kan het insect nog niet overleven in de winter en is er niet meteen gevaar, maar via ons land kan het wel naar Zuid-Europa gaan. Het Federaal Voedselagentschap FAVV vindt ze bij controles op geïmporteerd fruit, maar er is toch meer aan de hand. Dat zegt Jochem Bonte van onderzoeksinstituut ILVO.
8: Maar dat gaat eigenlijk in 95% van de gevallen om mango uit Afrikaanse landen. Terwijl we dus hier zien dat in die valletjes 70% van Aziatische herkomst is. Die handelsbalans klopt niet volledig. Dat heeft waarschijnlijk te maken met import via buurlanden. We denken dan vooral aan Nederland, die meer handel drijft met Aziatische landen ten opzichte van ons land. En ook nog internethandel, die moeilijk controleerbaar is.
6: Er hangen nu vallen in heel ons land, ook bij mensen thuis, en die worden opgevolgd door ILVO. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder negeerde 3 keer een negatief advies rond de geheime deal met regionale luchthavens. Dat zegt oppositiepartij Groen. Volgens de partij krijgen de luchthavens 12 miljoen euro. De inspectie van Financiën was daar kritisch over, maar dat hield de minister dus niet tegen. Fractieleider voor Groen, Bogdan van den Bergen, wil de minister daarom vervroegd naar het parlement roepen om duidelijkheid te krijgen.
9: Op die 3 verschillende argumenten waarom ze die genegeerd heeft, heeft ze eigenlijk nog niet geantwoord. En dat is exact de reden waarom wij haar naar de commissie willen terugroepen. Ik vind dat wij recht hebben op een antwoord. Waarom is 3 keer het advies van de inspectie van Financiën genegeerd? Waarom hebt u de vragen die ik zelf als parlementslid gesteld heb, genegeerd? En hebt u toch die 12 miljoen euro belastinggeld aan de luchthavens toegekend?
6: Ook Vlaams Belang vraagt dat de commissie mobiliteit zo snel mogelijk bij elkaar komt. En de Belgische Atletiek Federatie heeft 5 extra atleten opgeroepen voor het Europees Kampioenschap Atletiek. Over 2 weken is dat, nadat het gisteren al zijn selectie had bekendgemaakt. Het gaat om atleten die de Belgische limiet net niet hadden bereikt, maar wel voldeden aan de Europese norm. Onder meer Rani Rozius en Jochem Vermeulen gaan zo toch naar het EK in Birmingham. Het weer, het blijft warm met temperaturen tot lokaal 35 graden. Vanavond en vannacht weinig wolken en hoge minima tussen 17 en 22 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
1: Onderweg. Met Joren Karels.

Opgenomen en uitgebracht in honderden verschillende versies. Dit is het origineel van Bobby Hebb en Sunny. Dit is de Brits-Ghanese Nectar Wood, Roses in.

0: Uw ideale schoonzoon heette George Ezra en hoe hij klinkt hoor je na dit. Op de E40 van Gent naar Brussel is in Aalst hinder door een ongeval met ladingverlies. Je kan hem er moeilijk voorbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 10 minuten filegolven tussen Linkeroever en Deurne. Verder op de snelwegen nergens meer dan 5 minuten vertragen. Het treinverkeer is onderbroken tussen Antwerpen en Rotterdam.
1: Radio 1, onderweg.

Moloko en the time is now. Roastbeef is ziek. 2 jaar geleden kreeg ze de diagnose bipolaire stoornis. Manisch depressief, dan ga je door fases van euforie en somberheid. Ze heeft zich daarom eind vorig jaar laten opnemen in een kliniek. Ze werkt heel hard aan zichzelf met intensieve therapie. En ondertussen heeft ze wel een plaat uitgebracht, een goede plaat. Roastbeef, nieuwe single, binnensmonds.

0: Bryan Ferry, Don't Stop the Dance. En dat zal zeker niet gebeuren zo meteen om 5 uur. Want dan is Vincent Bilo hier. En hij is er nu ook al even komen bijzitten. Want straks presenteer jij nieuwe De Zomer Vandaag.
1: Klopt, helemaal, Joren.
0: Waar ga je het over hebben?
1: Ik heb in de aanbieding, Joren, straks een onwaarschijnlijk verhaal uit Brazilië. En dan ook een woordje duiding bij twee termen die ik zelf tot nu toch niet heel vaak gebruikt heb. Namelijk shadowbanning en tondea. Tom Dea heb je misschien al wel eens van gehoord, zeker vandaag. Een samentrekking natuurlijk van Tom Holland en Zendaya. Bekende acteurskoppel, beetje de Brangelina van deze tijd eigenlijk. Hè. Ze zitten in zowat elke film tegenwoordig, ook in de twee blockbusters van deze zomer, in The Odyssey en in de nieuwe Spider-Man die vandaag verschijnt. Leuk natuurlijk voor de fans, maar je vraagt je wel af, zijn er dan echt geen andere acteurs mee? Er lopen toch nog mensen rond met een beetje acteertalent? En is het op de duur ook niet een beetje overkill? Altijd diezelfde acteurs in films. We gaan het erover hebben met Lieven Trio, die ons gaat uitleggen hoe dat komt dat we altijd diezelfde acteurs zien terugkomen. Tim Verheijden, die komt ook langs, die gaat ons meer vertellen over shadowbanning. Want de partij Groen die klaagt dat fenomeen vandaag aan met een Instagram-post. Zij beweren dat Instagram en ook Facebook hun posts over bepaalde gevoelige onderwerpen systematisch minder zichtbaar maakt. Wat dus shadowbanning heet. Of dat klopt en hoe dat dan werkt, dat vraag ik dus aan onze technologie-expert Tim Verheijden straks. En dan dus dat bijzondere verhaal uit Brazilië, Joren. Daar is een baby die kort na de geboorte gestorven is, schijnbaar uit de dood herrezen. In het uitvaartcentrum bleek dat babytje plots weer te bewegen.
0: Bijzonder.
1: Dat is bijzonder. Ja. Hoe dat kan en of dat nog gebeurt, dat checken we bij een intensivist van het UZ Leuven.
0: Goed, straks om 5 uur, De Zomer Vandaag met Vincent.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Radio 1.

In september brengt Chaka Khan een nieuw album uit en het lukt haar heel goed om ons daar warm voor te maken. Haar vorige single Chuckzilla deed het goed in Vox en nu heeft ze een nieuw nummer samen met Snoop Dogg, Boogies in Chaka.

0: Later nog een dikke tectonic hit geworden dankzij Jelle à cause des garçons van à cause des garçons. De fixjes komen binnen om een leakje te beginnen. Na dit, op de E40 van Gent naar Brussel, is in Aalst hinder door een ongeval met ladingverlies. De drie rijstroken zijn versperd, je kan er alleen via de pechstrook. Er is 1 uur file vanaf Erpenmeren. Van west naar oost rij je beter via Antwerpen. Verder op de snelwegen nergens meer dan 5 minuten vertragen. Het treinverkeer is onderbroken tussen Antwerpen en Rotterdam.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Noonzy en Easy. Helena Kasséa stond een dikke week geleden nog op te treden in haar thuisstad Gent op de Gentse feesten. Dit is Forsaken Soul.

0: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
1: Zometeen in de zomer vandaag ga ik je woordenschat verrijken met twee nieuwe woorden. Shadowbanning en Tom Dijja. Wat shadowbanning betekent en waar Tom Dijja voor staat, dat ontdek je dus na het nieuws van 6 in de zomer vandaag.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn in ons land dit jaar al meer natuurbranden geweest dan een heel vorig jaar. De overheid waarschuwt voor valse verkopers van airco-installaties. En de Belgische economie is de afgelopen 3 maanden niet meer gegroeid. Er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land en dat zijn er nu al meer dan een heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit Gent. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook bij ons leiden de hoge temperaturen en de droogte dus tot meer brandgevaar. Dat we geen heel uitgestrekte natuur hebben, is wel een voordeel, zegt professor Jan Bates van de UGent.
5: De natuur in België is moeilijk te vergelijken met de natuur in Zuid-Europa. Onze landschappen zijn heel sterker versnipperd, waardoor dat we heel wat voordelen hebben ook. De brandweer kan relatief makkelijk in die natuurgebieden geraken om brand te gaan blussen. En bovendien, door die fragmentatie, zijn er ook vaak mensen in de buurt, waardoor dan een rookpluim relatief snel gedetecteerd wordt en gemeld bij de 112. En dat is natuurlijk in grote, uitgestrekte gebieden, zoals in Zuid-Europa, een ander paar maal.
4: Normaal gezien zijn 20% van de natuurbranden in Wallonië, nu is dat 40%. De onderzoekers pleiten voor meer monitoring om branden beter te voorspellen, te bestrijden en te voorkomen. En net vandaag is in Capelle, in het noorden van de provincie Antwerpen, even brand uitgebroken in het mastenbos. De brandweer heeft dat vuur intussen kunnen blussen, maar blijft wel ter plaatse om mogelijke heropflakkeringen in de kiem te smoren. Naar schatting zo'n 4000 vierkante meter is afgebrand. Er waren geen slachtoffers. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude of valse aanbiedingen bij de verkoop van airco's. De dienst kreeg daar deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen over als in juni. 162 tegenover 45. Oplichters spelen in op de hitte en beloven om snel een airco te plaatsen tegen lage prijzen. Maar die installatie komt er niet. De overheidsdienst Economie geeft enkele tips om je te beschermen tegen zulke oplichters. Etienne Mignolet.
6: Eerst, controleer altijd de identiteit van de onderneming. Dat kunt u nagaan via de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen. 2, wees voorzichtig met aanbieden die te mooi lijken om waar te zijn. Lees ook de ervaringen en reviews van andere klanten op internet. En 3, laat u bij een installatie niet onder druk zetten. Vergelijk prijzen en vraag meerdere offertes aan en betaal bovendien nooit het volledige bedrag vooraf.
4: Als je een vermoeden hebt van fraude, dan kan je dat melden via het platform Consumer Connect. De man die gisterochtend een vrouw zou hebben neergestoken in het Schipperskwartier in Antwerpen is aangehouden voor moordpoging. De jonge man van 18 werd gisteren na de middag opgepakt. Hij zou 's ochtends een vrouwelijke sekswerkster van 50 met een mes hebben aangevallen. De vrouw is intussen buiten levensgevaar. Wat de jonge man heeft bezield, dat wordt nog onderzocht. Het Federaal Voedselagentschap, FAVV, en onderzoeksinstituut ILVO hebben in heel het land vallen opgehangen om de Oosterse vruchtvlieg te vangen. Dat vliegje, iets groter dan onze typische fruitvlieg, kan gevaarlijk zijn voor de voedselteelt. Helene van der Beke ging ze meezoeken in Antwerpen.
7: Oké, nog maar even openschroeven.
8: Wie goed kijkt, ziet hier op het theaterplein gele plastic potjes hangen in bomen. Lokvallen van ILVO, dat vertelt Jochem Bonte.
7: We zijn op zoek naar de Oosterse vruchtvlieg. Dat is een exotisch vliegje die hier af en toe terechtkomt. En we vragen ons af waarom.
8: Die is groter dan onze fruitvliegjes en met gele strepen. En gevaarlijk voor de oogst. Maar vooral als ze doorreist naar Zuid-Europa. Hier nog niet, zegt Cynthia van Maldergem.
9: Omdat deze hier niet kan overwinteren. Dus met deze klimaatveranderingen ook achten wij de kans vrij klein.
8: Ze komen mee met de internationale import. Dat merkt het FAVV bij controles.
7: Maar dat gaat eigenlijk in 95% van de gevallen om mango uit Afrikaanse landen. Terwijl we dus hier zien dat in die valletjes 70% van Aziatische herkomst is.
8: Die komen binnen via buurlanden, via internethandel of via toeristen. ILVO wil dat in kaart brengen met de valletjes vol lokstof.
7: Geproduceerd door het vrouwtje van de vlieg om de mannetjes van ver aan te trekken. Dat is redelijk toxisch.
8: Daar blijf je dus beter af.
4: De groei van de Belgische economie is tijdens het tweede kwartaal, dat zijn de maanden april, mei en juni, stilgevallen. Dat blijkt uit een eerste raming van de Nationale Bank. Het is voor het eerst sinds de lente van 2020, in volle coronacrisis, dat onze economie niet groeit. Vooral de industrie en de bouw lieten het afweten. Econoom Peter van den Houten van ING Bank weet hoe dat komt.
10: Je kan dat kaderen in de geopolitieke omstandigheden, de oorlog in het Midden-Oosten, de sterke stijging van de olieprijzen. Dat heeft gewogen op het consumentenvertrouwen, dat heeft gewogen op de koopkracht. En ja, dat heeft allemaal geresulteerd natuurlijk in een economie die stagneert.
4: Ook de hittegolf tijdens de maand juni kan bijgedragen hebben tot de zwakke cijfers. Bij hoge temperaturen daalt de arbeidsproductiviteit en komt buitenwerk onder druk te staan. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 extra atleten opgeroepen voor het Europees Kampioenschap Atletiek over 2 weken in Birmingham, nadat het gisteren al zijn selectie had bekendgemaakt. Het gaat om atleten die de Belgische limiet net niet haalden, maar wel voldeden aan de Europese norm. Onder meer Rani Rozius en Jochem Vermeulen gaan zo toch naar het EK. Het weer, en het is de warmste 29 juli sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd deze namiddag 34,2 graden gemeten en dat kan ook nog altijd oplopen. Het vorige record dateert uit 1911, toen was het 33,5 graden. En de temperaturen blijven hoog de komende uren, vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen ook weer veel zon en maxima tussen 23 aan zee en 32 in het oosten. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Vrijdag zonnewolken en kans op enkele buien en nog 29 graden. Vooraan in het nieuws staat het feit dat er dit jaar in ons land al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel vorig jaar, 117 om precies te zijn. Ook hier veroorzaken de hoge temperaturen en de droogte dus problemen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
2: De zomer vandaag. Met Vincent Bilo.
1: Allee zeg, de warmste 29 juli ooit. En dankzij dit programma straks opeens de interessantste 29 juli ooit. Welkom!

0: IMF. You're unbelievable.
1: Radio 1. De zomer vandaag.
2: Ja, Vlaams minister Jo Broens die kondigde onlangs aan dat het vanaf volgend jaar toegestaan zal zijn om overal te zwemmen in alle rivieren en waterlopen, tenzij het expliciet verboden wordt. Maar daar hebben enkele jongeren in Menen niet op gewacht om in deze hitte verkoeling te zoeken in de leien. Wat dus vooralsnog niet mag. Ze werden betrapt door de politie en om de jongeren uit het water te lokken vond de politie er niets beters op dan hun kleren expliciet verboden wordt. Maar daar hebben enkele jongeren in Menen niet op gewacht om in deze hitte verkoeling te zoeken in de leien. Wat dus vooralsnog niet mag. Ze werden betrapt door de politie en om de jongeren uit het water te lokken

0: om zo'n beetje in het register van Ernest Klaas te blijven. Zo moesten die deugnieten, die kornuiten, zo moesten ze wel uit het water komen in hun blote pieteloe om hun kleren te gaan ophalen op het politiekantoor. Daar kregen ze, behalve hun kleren, ook een procesverbaal mee naar huis. Of ze er nog een tweede PV hebben bovenop gekregen voor exhibitionisme, dat weet ik niet.
1: Verdomme, ze hebben mijn kleren meegenomen.
2: Radio 1.
3: Je luistert naar De Zomer Vandaag.

0: The Grass van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. En daarmee is het bijna 16:15. Op de E40 van Gent naar Brussel is er in Aalst hinder door een ongeval met ladingverlies. De 3 rijstroken zijn versperd. Je kan er alleen via de pechstrook. Er is 1,5 uur file van voor Erpenmeren. Omrijden kan via afrit 19 en route J. Die loopt via Nienhoven naar de oprit Ternat. Van west naar oost rij je beter over Antwerpen of via de E17 en de N16. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten extra tussen Strombeek en Wemmel. In Brussel zelf is de Kruittuintunnel richting Koekelberg dicht en er rijden geen treinen tussen Brussel-Zuid en Rotterdam.
1: De zomer vandaag.
0: De partij Groen deed een opvallende post op Instagram vandaag. Groen postte een afbeelding van allemaal schattige cartoonfiguurtjes tegen een knalroze achtergrond met hartjes, sterretjes, regenbogen. Enfin, het lijkt wel een scène uit een melige Disneyfilm. Tot je doorklikt op die afbeelding en je de echte boodschap van Groen te zien krijgt. Groen-voorzitter Ayman Horsch die legt uit dat die post vooral bedoeld is om de zogenaamde censuur van Instagram en Facebook te omzeilen. Zo legde Ayman Horsch het uit aan onze redactie.
2: Wat we daar hebben gedaan is geprobeerd om de shadowban

0: van Meta, Facebook en Instagram te omzeilen. Een shadowban, dat is wanneer dat Meta achter de schermen bepaalde content uit je tijdslijn haalt. En vaak gaat dat over content dat rechtstreeks ingaat tegen het agenda van Trump. Bijvoorbeeld content over Gaza, over het klimaat, over vrouwenrechten. Zaken die wij heel belangrijk vinden met Groen. En daarom wordt onze pagina en mijn persoonlijke pagina regelmatig geshadowband. En dus als we schattige catches posten en schattige diddles op onze account, dan wordt onze post wel gezien en dan kunnen we dat gebruiken om net die boodschap die ik net heb verteld aan de mensen over te brengen.
1: Groen-voorzitter Ayman Horsch beweert dat Meta dus aan zogenaamde shadowbanning doet en Facebook en Instagram posts over bepaalde onderwerpen minder zichtbaar zou maken. Een goedemiddag, Tim Verheijden.
2: Hey Vincent, goedemiddag.
1: Technologie-expert hier bij VRT Nieuws. Heeft de voorzitter van Groen een punt? Maakt Meta bepaalde berichten minder zichtbaar door shadowbanning?
2: Ik kan daar moeilijk ja op nee of antwoorden. Er zijn grote aanwijzingen en dat is al jaren zo. Onder meer was er wat deining bij het begin van de huidige crisis tussen Palestina en Israël. Dat mensen zagen, ook collega's trouwens op de nieuwsdienst, die zagen dat pro-Palestijnse posts, dat die plots veel minder bereik gingen halen. Het is elke keer opvallend waar ze normaal bijvoorbeeld 2500 likes haalden op berichten of een aantal honderden, zakte dat plots naar een aantal tientallen. En zodra je dan weer gaat posten over katten of koffie, stijgt dat bereik meteen weer. Dat is een aanwijzing, maar er is nog nooit sluitend bewijs voor geleverd en we zien ook niet wat er precies achter de schermen gebeurt.
1: Oké, maar kan het technisch gesproken, kan een bedrijf als Meta beslissen, posts over bijvoorbeeld Gaza, de klimaatverandering, vrouwenrechten, die gaan we niet of minder laten opduiken in mensen hun feed?
2: Absoluut, dat is voor een platform bijna letterlijk één druk op de knop, in dit geval een beetje code herschrijven om het zo te zeggen. Dat is ook grootschalig getest geweest trouwens in Amerika een aantal jaren geleden. Tientallen accounts werden daar aangemaakt door het medium The Markup. Op Instagram deden ze dat en ze hebben toen kunnen aantonen dat bepaalde content dat die minder werd getoond, dat bepaalde comments verdwenen en reacties enzovoort. Maar wat niet kon worden aangetoond, dat is toch een belangrijke nuance, is dat het gebeurt omdat iemand activistisch is omdat het over politieke content gaat enzovoort. Dus het gebeurt, maar het bewijs is heel moeilijk. We hebben dat trouwens ook bij VRT Nieuws vastgesteld. We hebben een eigen fact-check-kanaal op Instagram en op TikTok. En plots zagen we de eerste weken waar dat we echt over de 100.000 views haalden bij bepaalde filmpjes, dat plots verdween naar een handvol. En we hebben nooit kunnen uitmaken hoe dat eigenlijk kwam.
1: Ja, maar weten we dan op basis waarvan beslist zou worden welke onderwerpen er wel en niet doorkomen en minder of meer zichtbaar worden? Is dat ideologisch gedreven? Speelt daar een commerciële logica?
2: Maar het is heel belangrijk om te beseffen dat die bedrijven eigenlijk niet verplicht zijn om neutraal te zijn of zo'n eerlijke, evenwichtige afspiegeling te geven van onze samenleving. Hun enige echte doel is adverteerders tevreden houden en ons zo lang mogelijk op dat platform te houden. En bij Twitter, toen het nog Twitter was en niet X zoals nu, is bekend geraakt dat er wel daar wel zo'n 200 accounts handmatig werden beoordeeld, niet alleen door AI of door algoritmes, dat er toch wel wat in geschipperd werd, maar bij die andere platformen is dat nooit bewezen geweest.
1: Nu, de Groenvoorzitter beweert dat die shadowbanning die zij ondervinden of beweren te ondervinden met Groen, dat die misschien wel eens met de agenda van Trump te maken zou kunnen hebben. Hè? Want van Meta-baas Mark Zuckerberg wordt gezegd dat hij in de zak van Trump zit.
2: Ja, de vele techbros die dicht aanschuren tegen Trump. Wel, we moeten hier toch geen twee dingen door elkaar gaan halen. Kijk, wat wel vaststaat, Zuckerberg heeft in 2025 het fact-check-programma van Meta afgeschaft. Hij heeft vlak voor Trumps aantreden heeft hij ook nog eens een donatie van 1 miljoen gegeven aan zijn inauguratie. En zelfs Meta's eigen toezichtsorgaan heeft dat toen toch wel een toegeving genoemd aan politieke druk. Dat is gebeurd. Maar dat die specifieke post van Groen daardoor onderdrukt zou worden, door de agenda van Trump, omdat het Trump niet zou zinnen. Dat is een claim van Groen zelf natuurlijk en daar is geen onafhankelijke bevestiging voor. En misschien toch ook een kritische kanttekening. Ik heb eens gekeken naar de posts van Groen. Die halen nooit meer dan de 1000 likes over welk onderwerp het ook gaat. En deze like, of deze post beter gezegd, zit al aan de 3000 likes. Dus dat bewijst niet zozeer dat ze geshadowbanned worden. Ze hebben gewoon een goede marketing teruggevonden die wat verontwaardiging uitlokt. Ja. Goed gezien ook om daar een frivole vormgeving aan te geven. geven. En zo hebben ze wel wat meer mensen bereikt. Maar het is geen bewijs van de shadowban.
1: Nee, ze hebben meer mensen bereikt. En inderdaad ook aandacht. Zoals nu tenslotte ook op de radio.
2: Ja.
1: Maar goed, ze hebben het op die manier proberen omzeilen. Of er op zijn minst aandacht voor te vragen. Maar tot slot, Tim, jij als tech-expert. Kunnen wij als gebruikers zelf iets doen om dat shadowbannen te omzeilen? Zoals Groen nu geprobeerd heeft door die post te verpakken in een afbeelding met schattige figuurtjes. Kunnen wij zelf zulke dingen doen om niet in die fuik van Meta te vallen?
2: Ja, wel, als het dus al bestaat, het is een mythe, het is een nuance, het is een groot vermoeden, waarschijnlijk wel, maar je kan het gaan omzeilen door bijvoorbeeld andere hashtags gebruiken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Palestina, ik herinner mij dat, als je een L vervangt door een 1, dat wat op elkaar lijkt, dan krijg je eigenlijk een heel andere hashtag bijvoorbeeld. Dus je kan gaan kijken naar hoe kan ik die hashtags veranderen enzovoort.
1: De watermeloen als symbool voor de Palestijnse vlag symbool, is ook zo'n beetje geboren eigenlijk. Ja.
2: Dus dat kan je eigenlijk gaan doen. Je kan ook gewoon naar een ander medium gaan, bijvoorbeeld is een nieuwe app die heet Upscrolled. Die profileert zich met, we gaan geen shadowbans toepassen, we gaan geen algoritmes gaan gebruiken die heel selectief gaan zijn. Maar het probleem daar is, al de mensen, of toch veel mensen, zitten op TikTok en Instagram en Facebook toch nog altijd. Hè?
1: Ja, absoluut. En jij gelukkig ook, om er ons dan alles over te kunnen vertellen en uitleggen op de radio. Tim Verheijden, heel erg bedankt.
2: Graag gedaan.
3: Radio 1.

0: Zomer Vandaag.
1: Het zal je maar overkomen. Je bent net ouder geworden van een babytje dat weliswaar te vroeg geboren is. Het babytje haalt het niet. Je moet afscheid nemen. De begrafenis wordt al voorbereid. En dan belt het uitvaartcentrum. Het kindje blijkt opnieuw te bewegen. Dat maakte de kersverse ouders van een babytje mee in Brazilië. De kleine Noah werd veel te vroeg geboren en kreeg een hartstilstand. Na lang reanimeren werd Noah doodverklaard en overgebracht naar een begrafenisondernemer. Maar daar zagen ze de kleine Noah dus plots bewegen. Hij werd opnieuw naar het ziekenhuis gebracht en jawel, daar bleek zijn hartje inderdaad opnieuw te kloppen. Hoe kan zoiets, vraag je je dan af. Een hele goede middag, professor Dirk Vlasselaars.
2: Goedemiddag.
1: U bent arts-intensivist op de afdeling intensieve geneeskunde van het UZ Leuven. Hebt u dat ooit al meegemaakt, dat een hart opnieuw begint te kloppen nadat de dood officieel is vastgesteld?
2: Persoonlijk heb ik dat zelf nog nooit meegemaakt. Maar het is wel een fenomeen dat beschreven is in de literatuur. Het is zo dat na langdurige reanimatie, die is uitgevoerd volgens de regels van de kunst, volgens de geldende richtlijnen, dat het zeldzaam gebeurt dat er nadat de reanimatie gestopt wordt, dat er terug circulatie ontstaat. Dat circulatie wil meer zeggen dan klassiek gewoon hartritme. Ja. Dat is een fenomeen dat beschreven is en dat noemen wij autoresuscitatie of het Lazarus-fenomeen.
1: Ah ja,
2: en eigenlijk komt het, ja, Lazarus naar aanleiding van het Bijbels verhaal waar dat iemand ook werd doodverklaard,
1: ja,
2: en al 4 dagen in de kist lag tot Jezus langskwam en de man tot leven kwam.
1: Ja.
2: Vandaar de naam. Maar eigenlijk komt het erop neer dat iemand doet een hartstilstand, wordt gereanimeerd. Als die reanimatie wordt correct uitgevoerd, hè, volgens de richtlijnen met kunstmatige beademing, hartmassage, toedienen verschillende keren van medicatie, maar er is geen herstel van de circulatie, dat dan het behandelende team beslist om de reanimatie stop te zetten.
1: Mm-hmm.
2: En in het overgrote deel, om niet te zeggen quasi altijd, zal inderdaad dan de hartactiviteit niet hernemen en wordt de patiënt doodverklaard.
1: Mm-hmm.
2: Maar er zijn inderdaad een aantal beschrijvingen geweest in de medische literatuur waar dat er na het stopzetten van de reanimatie toch een aantal uur later hartactiviteit met herstel van de circulatie werd waargenomen. De casus die hier beschreven wordt in Brazilië is een heel bizarre casus. We kennen er ook heel weinig van.
1: Mm-hmm.
2: En het is ons ook heel moeilijk voor te stellen hoeveel tijd er hier was tussen het stopzetten van de reanimatie,
1: mm-hmm,
2: en dan het effectief terug vaststellen dat er opnieuw hartactiviteit was.
1: Hè? Ja.
2: Dus dat is voor ons op basis van de beschikbare informatie een beetje een grijze zone, om niet te zeggen een zwart gat, wat we niet weten wat er gebeurd is.
1: Ja, inderdaad, want daar moet inderdaad wel wat tijd tussen gezeten hebben. Hè? Als het patiëntje eigenlijk al inderdaad naar een begrafenisondernemer was gebracht, dan moeten daar inderdaad wel wat uren tussen zitten. Maar het kan
2: dat
1: dus, want u zei het net, dat kan, ja, uren later nog gebeuren.
2: Wel, uren later, dat is weinig waarschijnlijk. Hè? Wat er beschreven is, zijn patiënten die meestal in een periode van tussen het stoppen van de reanimatie na, laten we zeggen, een 5-tal minuten een herstel tonen van de circulatie.
1: Mm-hmm.
2: En bij het merendeel van de gevallen die men zo beschreven heeft, is dat zelfs ook maar een heel kortstondige opflakkering geweest van de circulatie, met dan nadien toch finaal het overlijden van de patiënt. Maar er zijn inderdaad ook beschrijvingen waar dat men dan de behandeling is herstart, het hart opnieuw zelfstandig is gaan werken, maar waar dat er toen nadien toch duidelijk werd vastgesteld dat de patiënt zware beschadiging had, het zij van de langdurige reanimatie, het zij van het medisch probleem wat aanleiding heeft gegeven tot de reanimatie. Maar in alle eerlijkheid is het ook zo dat er extreem zeldzame beschrijvingen zijn van mensen die hiervan volledig hersteld zijn. Hier kan men zich dan alleen maar de vraag stellen van hoe goed, hoe accuraat, hoe zorgvuldig de reanimatieprocedure werd uitgevoerd en men eigenlijk heeft gehandeld zoals een zorgvuldige arts eigenlijk zou moeten handelen.
1: Ja, ja. Nu zijn er andere omstandigheden, bepaalde situaties denkbaar waarin een lichaam in een soort van schijndood gaat of waarbij het lijkt alsof het lichaam of de patiënt overleden is, maar waardoor het inderdaad alsnog, ja, bij wijze van spreken tot leven kan komen?
2: Wel, ik zou dat niet de schijndood noemen, maar het zou wel kunnen zijn dat... Er zijn twee mogelijke situaties. Ofwel is de aanleiding tot de hartstilstand een situatie die je moet in acht nemen en waar dat je reanimatie veel langer moet verder zetten. Ik geef bijvoorbeeld een voorbeeld: iemand die ernstig onderkoeld is, iemand die geïntoxiceerd is met bepaalde medicijnen. Daarvan weten we dat je de reanimatie veel langer moet verder zetten, omdat dat reversibele oorzaken zijn die tijd nodig hebben.
1: Ja, ja.
2: Dus dat is één mogelijke oorzaak. Maar wat we typisch voor dit Lazarus-fenomeen kennen, is dat men denkt dat door de agressiviteit van het reanimeren zelf, dat de circulatie daardoor ook bedreigd werd, dat bepaalde medicatie die men heeft toegediend onvoldoende heeft kunnen circuleren in het lichaam.
1: Mm-hmm.
2: En dan eigenlijk het stopzetten van die agressie van de reanimatie. Hè, en dat dan eigenlijk de circulatie iets meer kans krijgt om te herstellen, alsnog die laat-tijdige opflakkering geeft van de hartactiviteit. Maar nogmaals, dit is extreem zelden. En we moeten daar ook als artsen absoluut onze voorzorgsmaatregelen nemen. En ik verklaar mij nader.
1: Ja.
2: Punt 1, de reanimatie moet volgens de richtlijnen gebeuren. Dat wil zeggen, hè, je volgt daar de standaard richtlijnen in en je doet alles wat je volgens de richtlijnen moet doen. Dat is één zaak. Als je dan vaststelt dat na verloop van tijd en je hebt alle externe factoren uitgesloten, er geen herstel is van de circulatie, dan kan je stoppen met de reanimatie. Maar dan nog moet je een soort van wachttijd in acht nemen om, alvorens de patiënt officieel dood te verklaren.
1: Ja.
2: En hiervoor raadt men toch aan om dit na de reanimatie een tiental minuten de patiënt heel zorgvuldig, zowel klinisch, dat wil zeggen de patiënt onderzoeken, maar ook gebruik maken van de nodige en de aanwezige technologische hulpmiddelen. Monitors, echografie, die u helpen om absoluut met 100% zekerheid vast te stellen dat de circulatie niet is hernomen.
1: Ja.
2: En daarom stelt men voor om in die situaties zeker 10 minuten te wachten alvorens de patiënt officieel dood te verklaren.
1: Oké, er bestaan dus wel protocollen om dit soort gevallen zoals nu in Brazilië te vermijden. Nu volgens de laatste nieuwsberichten, professor Vlasselaars, blijft de kleine Noah nog steeds in het ziekenhuis. Zijn er tekenen van vooruitgang? Hoeveel kans maakt Noah om hier door te komen?
2: Dat is natuurlijk van op afstand heel moeilijk in te schatten.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Maar ik denk dat er bij hem een aantal zaken zijn. We spreken hier ten eerste over een prematuur geboren baby, die op zich ook al kan aanleiding geven tot ernstige gezondheidsproblemen. Maar als ik het artikel ook lees, dan lees ik ook dat er al een langdurige reanimatie aan de gang was.
1: Mm-hmm.
2: We weten uit ervaring dat een langdurige reanimatie een bijzondere hoge kans geeft op hersenbeschadiging die extreem ernstig kan zijn en de levenskwaliteit ernstig kan compromitteren.
1: Ja.
2: Tweede zaak is ook, we weten niet wat dat de aanleiding gegeven heeft tot het ontstaan van de hartstilstand bij deze baby en die ook zijn gezondheidstoestand in de toekomst verder kan compromitteren.
1: Ja.
2: En dan zitten we hier nog met een laatste gegeven. We weten niet, op basis van de beschikbare informatie, hoe lang het geduurd heeft tussen het stopzetten van de zorgen en het hernemen van de zorgen.
1: Mm-hmm.
2: Als die periode natuurlijk ook lang is geweest met mogelijkheid van zuurstoftekort, calorieëntekort en van die zaken, zodanig dat er bijkomende hersenbeschadiging is, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat deze baby gaat overleven zonder ernstige sequelen. Maar dat is puur speculatie uiteraard.
1: Ja, we gaan toch hopen voor de Braziliaanse Noah en vooral ook voor zijn ouders natuurlijk dat hij er alsnog doorkomt. In ieder geval heel erg dank voor de duiding, professor Dirk Vlasselaars van UZ Leuven.
2: Goedenavond, dank u.
0: Radio 1.

0: Little Green Bag van George Baker Selection.
1: De zomer vandaag.
0: En die zomer van 2026, die zal ongetwijfeld de geschiedenisboeken ingaan als de zomer van de bosbranden, maar toch ook wel als de zomer van Tom Deya. En dat is geen nieuw type Volkswagen, de Tom Deya. Nee, dat is het koosnaampje voor de twee absolute chouchous van Hollywood op dit moment. Hè, te weten Tom Holland en Zendaya. Ze schitteren al de hele maand juli in The Odyssey. En vanaf vandaag staan ze ook nog eens zij aan zij in de nieuwe Spider-Man film. En dan zwijgen we nog over de vele andere films en series waarin vooral Zendaya dit jaar ook nog te zien is geweest en nog te zien zal zijn. Een hele goede avond, lieve trio. Wacht even, ik ga even zien dat ik hem er hier bij kan halen. Secondje, hè. Ik heb hem normaal gezien... Nee, wacht. Iemand gaat dat voor mij fixen. Dat we Lieven even horen, want Lieven, trio filmjournalist voor De Morgen, die weet hoe dat eigenlijk komt, dat die twee zo vaak te zien zijn op het grote scherm. Hallo, Lieven.
2: Dag van Stan, kan je mij horen?
0: Daar ben je, absoluut. Je weet, ik ben een absolute technische nitwit, maar bij deze is het gelukkig opgelost, dankzij...
2: Een beetje suspense, zoals in de films van Zendaya.
0: Kijk, hoe mooi dat je dat weer oplost. Beste Lieven, acteurs en actrices die hebben wel vaker natuurlijk een piekmoment waarop ze in verschillende producties tegelijk te zien zijn. Maar Tom Holland en Zendaya, die zijn toch zo alomtegenwoordig dat ze dus al in één adem genoemd worden als Tom Deya. Maar hoe verklaar je dat nu?
2: Ja, het zijn twee van de absolute toppers van dit moment. Ze behoren tot een generatie van acteurs rond de 30, laat ons zeggen, die op dit moment gewoon heel populair zijn. En die niet zomaar een beetje populair zijn, maar echt wel in zowat alle grote films beginnen op te duiken. Of toch wel heel veel gevraagd zijn eigenlijk. Die door de studio's heel erg graag gezien zijn. En door het publiek dus ook. Dat is eigenlijk de reden waarom ze zo vaak opduiken tegenwoordig. Het publiek, en vooral het jonge publiek, houdt enorm van die acteurs. En zij behoren tot het kleine kransje van acteurs die dat nog kunnen. Zo het jongere publiek, Gen Z, naar de cinema lokken. Dat is niet meer veel gegeven vandaag.
0: Nee, want vooral dat is toch iets wat de filmbonzen de voorbije jaren grote zorgen heeft gebaard. Hè? Hoe ze het jonge publiek naar de cinema kunnen lokken.
2: Ja, en voornamelijk ook omdat ze merkten dat het sterrensysteem, waar Hollywood toch heel lang aan opgehangen is geweest, dat niet meer zo goed werkte. En zeker niet bij dat jonge publiek. Dat heeft ook een beetje te maken met de evolutie van Hollywood in de afgelopen jaren of in de afgelopen decennia. Dat heel erg is gaan afhangen van superheldenfilms. En in die superheldenfilms werden eigenlijk de acteurs die de superhelden spelen minder belangrijk dan de personages die ze speelden. Dus de mensen gingen naar de cinema om Iron Man te zien, Thor te zien, om Spider-Man te zien. Ze waren eigenlijk minder geïnteresseerd in wie dan die mensen speelden. En als die dan eens in een andere film opdoken, waar ze dan iets helemaal anders vertolkten, dan interesseerde dat de mensen niet zo heel erg. Of dat bleek toch uit het feit dat ze gewoon niet kwamen kijken naar die films. Maar dus dan, dat is dan ook weer aan het verschuiven nu, want de superheldenfilm is nog altijd alive and kicking natuurlijk, maar die is wel een beetje over zijn piek heen. Ja. In die zin dat niet elke superheldenfilm levert meer een miljard dollar of veel meer nog op. En er is weer meer vraag naar iets frisser, iets nieuwer, iets dat de mensen meer verrast. En dat lijkt ook een beetje gepaard te gaan met weer een nieuwe interesse in sterren of meer naar films gaan kijken die kunnen verrassen, maar die ook dus waar ook een bekend gezicht in zit, zoals dan bijvoorbeeld Zendaya, Tom Holland of andere mensen zoals Timothée Chalamet, Sidney Sweeney, Jacob Elordi, van die jonge sterren die echt nog wel de mensen naar de cinema kunnen lokken.
0: Ja, nu, Hollywood heeft het altijd van sterren moeten hebben, hè, Lieve. Maar heb je dan het gevoel dat het clubje topacteurs waarin er nu vooral gecast wordt, dat toch wat kleiner en selecter is dan vroeger, dan pakweg 20 jaar geleden?
2: Goh, moeilijk te zeggen, vind ik. Het is altijd een flux, hè. Bekendheid, wie is populair, wie is niet populair, dat kan allemaal heel snel evolueren. Maar ik heb toch wel het gevoel dat vroeger de batterij van verschillende acteurs, filmsterren die mensen naar de zalen kregen, dat toch een iets grotere vijver was, laten we zeggen. En dat die pool nu ietsje kleiner is, omdat ze echt nog maar net eigenlijk bezig zijn, denk ik, om een nieuwe generatie van filmsterren op te bouwen. En dat heeft misschien even tijd nodig. Misschien hebben we binnen een jaar of vijf of zo wel weer meer sterren die dit soort grote films kunnen dragen en mensen naar de cinema kunnen lokken. Maar op dit moment is het een vrij select clubje. Wat er dan ook wel voor zorgt natuurlijk dat die mensen op een bepaald moment ook een beetje overexposed raken. Ja. Of kunnen raken. Hè. Dat is ook een concept waar de agents enzovoort en de studiobazen soms een beetje voorop in hoede zijn. Dat hun sterren niet overexposed raken. Dat mensen ze met andere woorden niet beu beginnen te raken. Want dat krijg je dan wel. Bijvoorbeeld Zendaya. Die is dit jaar te zien in The Drama, The Odyssey, Spider-Man Brand New Day, Dune 3, ook nog eens in Euphoria. Dat is heel erg veel Zendaya. En ik zie ze graag bezig, maar dat is gewoon heel veel. En dan worden mensen die soms ook wel een beetje beu. Dus dan moeten ze mee oppassen dat ze die populaire mensen ook niet gaan verbranden.
0: Ja, dat is weer het gevaar natuurlijk, dat ze snel opgebrand raken. Nu, beste lieven van Spider-Man 3, wordt nu gezegd dat die Odyssey nog wel eens zou kunnen overtreffen als de blockbuster van 2026. Ik kan het mij moeilijk voorstellen, want de hype rond die Odyssey is al zo groot. Maar wat denk je zelf?
2: Wel, als het gaat over opbrengsten aan de kassa, dan is het zelfs vrij duidelijk dat toch gaat gebeuren, inderdaad. De hype is op een andere manier natuurlijk. Hè. Die Spider-Man is gewoon, dat is de meest onverwoestbare superheld, denk ik, van alle superhelden. Die gaat al zo lang mee, maar die blijft ook telkens weer mensen naar de zalen lokken. Het heeft er waarschijnlijk iets mee te maken dat het een heel menselijke superheld is, waar veel jonge mensen zich ook in herkennen. Omdat het een gewone schooljongen is die dan op een dag superkrachten krijgt. Ja, er wordt toch verwacht dat hij een enorm openingsweekend gaat draaien. Het grootste van het jaar waarschijnlijk. En dat hij uiteindelijk misschien zelfs wel de meest rendabele film van het jaar zal worden. Het zal waarschijnlijk een tweestrijd worden met Avengers Doomsday, die andere Marvel film die aan het eind van het jaar uitkomt. Maar het zou perfect kunnen dat Spider-Man de meest rendabele film van het jaar wordt met een beetje voorsprong dus nog op die Odyssey.
0: Ja, en nu ik erbij stilstaat, toch eigenlijk ook een soort superheldenfilm eigenlijk, hè, die Odyssey.
2: Ja, absoluut. Maar dan met Griekse mythische figuren inderdaad in plaats van superhelden.
0: Welke zou je zelf aanraden als je moet kiezen tussen The Odyssey en de derde Spider-Man?
2: Wel, ik heb helaas Spider-Man nog niet kunnen zien, maar mijn gevoel zegt mij dat die Odyssey echt wel meer my cup of tea is. Gewoon, ja, het is frisser, het is veel Nolan. Ik hou van zijn zeer praktische stijl om dingen heel echt te doen aanvoelen, terwijl die Marvel-spectakels voor mij vaak een beetje te gewichtloos zijn. Heel veel op CGI, op computereffecten steunen en dat boeit mij gewoon ietsje minder, moet ik heel eerlijk zeggen. Sorry.
0: Dat is heel eerlijk en dat mag, beste lieve trio. En ik wens je ook hartelijk te bedanken voor je duiding bij Tom Dea, die deze filmzomer helemaal overschaduwen. Dankjewel, hè.
2: Met veel plezier.
1: Radio 1.

0: Op haar leeftijd koos ze lang voor de cafeteria. Maar niet zo Madonna. Nieuwe single, Danceteria.
1: De zomer vandaag.
0: Voor ik je overlaat in de handen van Katrien Boon voor het kwartier, zometeen na het nieuws van 6 uur, vergeet straks als je een terrasje gaat doen of nog wat laat in de tuin blijft hangen, vergeet vooral niet omhoog te kijken, naar de hemel te kijken, want het is volle maan en blijkbaar niet zomaar een volle maan. Dag Jacot.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Je vermeldde het vanmorgen al in de ochtend. Ik had er nog nooit van gehoord, maar blijkbaar zien we aan het firmament vanavond niks minder dan een bokkenmaan.
2: Ja.
0: Wat is een bokkenmaan?
2: Wel, een bokkenmaan is een volle maan in de maand juli. Zeker eind juli, want we hebben er heel begin juli hebben we al een volle maan gehad. Maar die bokkenmaan die heeft ermee te maken dat op dit moment mannelijke herten hun gewei krijgen. Vandaar de bokken, de buckmoon in het Engels ook. Ja. Want je zou ook kunnen denken, ja, als je die maan gaat zien en je weet iets van de sterren, dan ga je zeggen, ja, maar die maan staat in de buurt bij de steenboksterrenbeeld. Dus het zal daarvan komen. Nee, het is van de herten die dus blijkbaar gewijdjes aan het groeien zijn op dit moment.
0: Kijk, ook dat is nieuwe informatie voor mij, maar we leren elke dag bij. Ook vooral dankzij jou, Jacot. Is er een bepaald specifiek moment waarop je het mooiste of het grootste gaat zijn? Want blijkbaar is die vooral groot ook.
2: Ja, inderdaad. Vanavond is echt het piekmoment voor de volle maan. Gisteren was het al een klein beetje. Morgen kunnen we er ook nog van genieten. Maar vanavond gaat die heel groot lijken. Je gaat denken, er is iets gebeurd. Die maan is dichterbij gekomen. Maar het is omdat die maan echt vlak aan de horizon maar te zien is. En daardoor, ja, het perspectief voor ons lijkt alsof die gigantisch is. Echt gewoon puur optische illusie. Heel bijzonder.
0: Oké, maar we gaan er sowieso van genieten vanavond en dus ook nog een klein beetje morgen. Mm-hmm. En mogen we morgen ook even warm weer verwachten als vandaag, Jacot?
2: Ietsje minder warm, maar wel nog steeds 30 graden. En ook met die heldere hemel waarschijnlijk ook wel 's avonds. Dus we gaan er zeker nog van kunnen genieten van die bokkenmaan.
0: Dankjewel, Jacot.
2: Alsjeblieft.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ans in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Krevel. Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter.
10: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
11: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
12: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
13: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.

0: in het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Het water van de rivieren staat laag en dat brengt ons serieus in de problemen. Huisbazen ontdekken dat hun woningen onderverhuurd worden op Airbnb. En wandelen met stokken, ja of nee? Tot zometeen in Het Kwartier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 6 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn in ons land dit jaar al meer natuurbranden geweest dan een heel vorig jaar. De overheid waarschuwt voor valse verkopers van airco-installaties. En de Belgische economie is de afgelopen 3 maanden niet meer gegroeid. Goedenavond, er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land. En er zijn er nu al meer dan een heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit Gent. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook bij ons leiden de hoge temperaturen en de droogte dus tot meer brandgevaar. En normaal gezien blijven natuurbranden beperkt tot bijvoorbeeld struiken, maar nu worden ook bomen getroffen, zegt professor Jan Bates van de UGent.
5: Als we bosbranden hebben in België, dan blijven die typisch uit de bomen. Dat is enkel de kruid- en de struikvegetatie. Wat we nu natuurlijk wel hebben, is dat ook de bossen toch wel droog beginnen liggen, waardoor dat er daar zich ook makkelijker een natuurbrand kan ontwikkelen. Dit jaar lijkt dus de balans meer naar de Ardennen te gaan, zeker de laatste 2 weken.
4: Normaal gezien zijn zo'n 20% van de natuurbranden in Wallonië, nu is dat 40%. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen tijdens het werk. Volgens de openbare televisie raakten ze met een vrachtwagen ingesloten door de vlammen. De branden daar zijn nog niet onder controle. En in Hongarije wordt een kernreactor stilgelegd omdat het waterpeil in de Donau te laag is. Daardoor kan het water uit de rivier niet meer gebruikt worden om de reactor te koelen. Het lage waterpeil verstoort ook de commerciële scheepvaart in het land. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude of valse aanbiedingen bij de verkoop van airco's. De dienst kreeg daar deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen over als in juni. 162 tegenover 45. Oplichters spelen in op de hitte en beloven een snelle installatie aan lage prijzen. Maar die installatie komt er niet. Etienne Mignolet van de overheidsdienst Economie legt uit wat je moet doen als je slachtoffer bent geworden.
6: Dien altijd een melding in bij de economische inspectie via het platform Consumer Connect. Op basis van de meldingen kan de economische inspectie beslissen om een onderzoek te openen. Bij een consumentengeskild met een onderneming kunt u een beroep doen op de consumentenombudsdienst. Het is gratis. En als het gaat over een puur oplichting, dan je moet zo snel mogelijk naar de politie gaan.
4: Experts zeggen dat je best controleert of een bedrijf betrouwbaar is, prijzen vergelijkt en ook recensies leest. Het is ook verstandig om vooraf nooit het volledige bedrag te betalen. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën over een geheime deal met de regionale luchthavens genegeerd heeft. Vandaag raakte bekend dat ze tot 3 keer toe een negatief advies gekregen zou hebben, maar dat ze dat naast zich neergelegd zou hebben. Verschillende oppositiepartijen vragen daarom dat ze vervroegd uitleg komt geven in het Vlaams parlement. De Ridder zelf betreurt dat de adviezen gelekt zijn en ze zegt ook nog dat het wel vaker gebeurt dat de regering en de inspectie Financiën een andere afweging maken. De groei van de Belgische economie is tijdens het tweede kwartaal, dat zijn de maanden april, mei en juni, stilgevallen. Dat blijkt uit een eerste raming van de Nationale Bank. Het is voor het eerst sinds de lente van 2020, in volle coronacrisis dus, dat onze economie niet groeit. Vooral de industrie en de bouw lieten het afweten. Econoom Peter van den Houten van de ING-Bank weet hoe dat komt.
7: Je kan dat kaderen in de geopolitieke omstandigheden, de oorlog in het Midden-Oosten, de sterke stijging van de olieprijzen. Dat heeft gewogen op het consumentenvertrouwen, dat heeft gewogen op de koopkracht. En ja, dat heeft allemaal geresulteerd natuurlijk in een economie die stagneert.
4: Ook de hittegolf tijdens de maand juni kan bijgedragen hebben tot de zwakke cijfers. Bij hoge temperaturen daalt de arbeidsproductiviteit en komt buitenwerk onder druk te staan. Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij haalde het in de sprint met een groep van 8 renners. Het was voor Van Aert zijn eerste rit sinds zijn elleboogblessure die hem uit de Ronde van Frankrijk hield. En de voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA, Gianni Infantino, biedt elke nationale voetbalbond $40 miljoen als ze ermee instemmen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Doen ze dat niet, dan krijgen ze daar maar een fractie van. Dat heeft de Britse krant The Times kunnen lezen in de brief van Infantino naar die nationale voetbalbonden. Jonathan Mettepenningen, het is een zaak die de voetbalwereld in de greep houdt, toch? Hè?
8: Absoluut, en de manier waarop Infantino hiermee komt aanstormen zorgt voor commotie. Die $40 miljoen voor een jaar klinkt als omkoping en doet uitschijnen dat de voetbalbonden voor een voldongen feit staan. Ze moeten ook ten laatste op 19 september al een antwoord geven. Infantino wil dus met de FIFA meer geld binnenhalen en dat wil hij doen met een nieuwe aparte onderneming die wel door FIFA bestuurd zal worden, maar daarop komt veel kritiek uit verschillende hoeken. De UEFA plant meteen een crisismeeting in en ook nationale voetbal bonden hebben zich al negatief uitgesproken. De Nederlandse noemt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. De Engelse vindt het een vaag voorstel van de FIFA en maakt zich ook grote zorgen over hoe dit dan tot stand kwam. De Belgische voetbalbond zegt verrast te zijn en gaat het voorstel nu aandachtig bestuderen.
4: Jonathan, dankjewel. Het weer, het is de warmste 29 juli sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd deze namiddag 34,2 graden gemeten. Het vorige record komt uit 1911, toen was het 33,5 graden. En de temperaturen blijven hoog de komende uren. Vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen opnieuw veel zon, een maxima tussen 23 aan zee en 32 in het oosten. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Vrijdag dan zon en wolken, een kans op enkele buien en nog 29 graden. We openden het nieuws met het feit dat er dit jaar in ons land al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel vorig jaar, 117 om precies te zijn. Ook hier veroorzaken de hoge temperaturen en de droogte dus problemen. Meer op vrtnieuws.be.
9: Op de E40 van Gent naar Brussel is er in Aalst hinder door een ongeval met ladingverlies. De drie rijstroken zijn er versperd. Je kan er alleen via de pechstrook. Er is 2 uur file van voor Erpenmeren. Vermijd dus de E40 van west naar oost. Rij beter over Antwerpen of via de E17 en de N16. Op de buitenring rond Brussel dan traag tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem door een ongeval op de rechter rijstrook ook daar. Verder 3 kwartier extra tussen Grimbergen en Jette. Daar is de weg ondertussen wel vrijgemaakt. Hou in de file een reddingstrook vrij, zodat de hulpdiensten ertussen kunnen. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland 1 kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. Verder op de snelwegen nergens meer dan 5 minuten vertragen. En er rijden ook geen treinen tussen Brussel-Zuid en Rotterdam.
10: Dit heb ik nog nooit gezien. De waterstand op de Rijn is zo laag dat we dag voor dag bekijken hoe ver we kunnen komen.
11: In bepaalde stukken van de Rijn kunnen boten niet meer opvaren. Daar komt blijkbaar heel veel bouwmateriaal over die Rijn.
12: De Schelde niet.
11: Maar de Schelde, dat is geen problematische rivier. Dat is om te vissen of zo.
1: In welke problemen komen we allemaal terecht nu het water van de grote rivieren dramatisch laag staat?
13: I'm gonna live in een Airbnb.
14: Al heel snel vonden we ons eigen huis terug op Airbnb. En dan hebben ze het de hele zomer verhuurd. Onder andere aan jongeren die naar Tomorrowland gingen.
11: Het is heel gebruiksvriendelijk en weet ik veel wat. Ik ben al eens zwaar bedot geweest, maar ik heb ook al hele goede ervaringen.
15: Ja, Airbnb, daar zitten toch wel een paar van die schaduwkanten aan.
1: Wat als je ontdekt dat jouw woning wordt onderverhuurd op Airbnb?
16: As I rolled over, I noticed one of my trekking poles was stuck in my side.
11: De man die zichzelf gespiesd heeft met zijn hiking pole.
15: En nog 16 kilometer heeft doorgewandeld, ja.
11: Het is wel een ding, hè, wandelstokken, hiking poles.
17: Ik gebruik het wel, maar ik wist niet dat er straffe verhalen rond waren.
1: En wandelen met stokken, doe je het of doe je het niet?
15: Ik ben wel een stokkenfan natuurlijk.
1: 3 doelen op mijn pad vandaag die ik binnen de 15 minuten probeer te bereiken. Mijn naam is Katrien Bon en deze expeditie heet nog altijd Het Kwartier. Als ik door Europa reis, dan vind ik dit een van de allercoolste dingen onderweg. Een grote rivier oversteken. Met de auto, met de trein, over de Rijn, de Elbe, de Garonne. Zo'n machtig waterlichaam zien passeren, het doet iets met mij. Rivieren verbinden en begrenzen. Ze dragen zoveel verhalen op hun rug. Ze zijn er altijd en ze komen tegelijk nooit meer terug. Maar de Europese rivieren hebben het zwaar en ze zien af door de droogte.
18: Ik zal mijn machine maar stilzetten.
1: En wat je hier hoort is geen veerpont of rivieraak.
19: Mag ik de koptelefoon opzetten?
20: Hallo?
1: Het is de zendwagen van het kwartier die ik naar Anne van Griensven gestuurd heb.
20: Klopt.
12: Ik ben professor hydrologie en waterkwaliteit aan de Vrije Universiteit Brussel. Droogte en laagwaterstanden is deel van de natuur. Maar we zien de laatste 10 jaren dat dat echt steeds vaker voorkomt. Dus dat er echt records worden gebroken. En we zien ook dat dat gebeurt op grotere gebieden. In de Maas, in de Rijn, op grote oppervlakten. Dus dat is ook iets wat we echt wel waarnemen.
1: En ik heb aan Anne gevraagd om eens een lijst te maken van alle nare gevolgen van die lage waterstanden.
12: Als we kijken naar de Rijn, dat is een heel belangrijke rivier voor transport, voor schepen. En als de waterstanden niet hoog genoeg zijn, dan kunnen die boten er niet door. Of misschien maar met een beperkte lading erdoor. Want hoe meer je stapelt op een boot, hoe dieper dat die gaat hangen. En nu is het echt een probleem om dus veel door die rivier te kunnen loodsen. Energiecentrales die halen hun koelwater ook uit rivieren. En dan moet er natuurlijk voldoende rivierwater zijn. Maar een bijkomend probleem is ook dat het water te warm is. Want we hebben niet alleen droogte, we hebben ook hittegolf. En dat maakt dat het water ook niet geschikt is om te koelen. Dat het vaak te warm is. En dan moeten ze kerncentrales bijvoorbeeld stilleggen. Drinkwater in Vlaanderen komt voor een zeer groot gedeelte uit de Maas via het Albertkanaal. Dus als het Maaswater nu laag staat, is dat een probleem voor de drinkwatervoorziening in Vlaanderen. Bovendien is Nederland ook afhankelijk van het Maaswater. Dus er gaat op een gegeven moment de vraag ontstaan, waar gaan we het Maaswater eigenlijk naartoe sturen? Gaan we het naar Nederland sturen of gaan we het naar Vlaanderen sturen? Maar naar beide gaat het niet meer mogelijk zijn. Laagwaterstanden heeft zeer grote gevolgen ook voor de ecologie. We zien bij droogtes en bij laagwaterstanden dat ook de waterkwaliteit zeer sterk naar beneden gaat. Maaswater eigenlijk naartoe sturen. Gaan we het naar Nederland sturen of gaan we het naar Vlaanderen sturen? Maar naar beide gaat het niet meer mogelijk zijn. Laagwaterstanden heeft zeer grote gevolgen ook voor de ecologie. We zien bij droogtes

0: komen. Dat is stikstof en fosfaat. En dat kan dan leiden tot algenbloei of ook wel de blauwalgen die we tegenwoordig ook zien verschijnen.
1: Wist je trouwens dat je de waterstanden van de rivieren vroeger op de radio kon horen?
2: Op de Rijn in Constans 277 val 1. Rijnvelde 198 val 3. Kaup 136 val 8.
1: Het verbaast mij ergens wel dat die gigantische watermassa's toch zo hard kunnen krimpen.
0: Nu zitten we in een situatie waar we echt extreme droogte zien. Als we kijken naar de Maas. De Maas had altijd de naam als een rivier te zijn die regenzeker is. Die komt voor een groot stuk uit de Ardennen en in de Ardennen regent het echt wel vaak. Dat werd gezien als een rivier die wel altijd water zal voorzien. Het feit dat we nu die droogte hebben die zich niet alleen in Vlaanderen manifesteert, maar ook in de Ardennen en stukken Frankrijk en Duitsland, maakt het juist zeer extreem. En dat is ongezien.
1: En bij de Rijn bijvoorbeeld, ik zou denken, die komt daar ergens uit de Alpen. In de Alpen valt sneeuw, daar is altijd water.
0: Daar gaan we dus ook naar de toekomst meer en meer problemen zien. Hè? Want door de gletsjers die afsmelten, gaat er op den duur ook minder en minder water van als een constante bron in de zomer komen. En dat is ook al wat we waarschijnlijk al waarnemen. Een aantal van die gletsjers zijn echt al serieus geslonken. En daardoor krijgen we dus ook een kleinere voeding aan de bron al. Helaas, ja, als we naar de toekomst kijken, ziet het er inderdaad niet rooskleurig uit. We gaan meer en meer problemen zien die ons heel hard gaan treffen, economisch, maar ook natuur die gaat verdwijnen. Dus het is echt wel een probleem dat moet aangepakt worden. En daarnaast natuurlijk moeten we ook zorgen dat we slimmer omgaan met onze bronnen. Dat we ons ook wel voorbereiden op droogtes, maar ook overstromingen. Dat is natuurlijk ook wel een belangrijke boodschap.
1: Ik doe het wel eens, rondklikken op een website waar ik al wel vaker eindeloos op geklikt heb. Airbnb, een van de plekken waar je een vakantiehuis zoekt. En waar we best goede herinneringen aan hebben.
3: Dus dat begint heel mooi.
1: Van kijk, ik heb nog een logeerkamer.
3: Ja. Ja, de eerste Airbnb-verblijven dat ik gedaan heb, dat waren fantastische verhalen.
1: Ja, ik heb
3: het
1: ook zo'n keer
3: in Lissabon die een kamertje vrijmaakte dan.
1: Ja. Een tiny house in de tuin van iemand in Malmö.
3: Ja.
1: Ja, dat is fantastisch, hè?
3: Ja.
1: Maar die onbezorgde tijd lijkt wel een beetje voorbij. Airbnb is nu 18 jaar oud en er zijn toch wel wat problemen mee. Er is de grote druk op de woningmarkt. De schaarse woningen in steden worden ingepalmd door bedrijven die ze onderverhuren op Airbnb. Hotels klagen over oneerlijke concurrentie. En de grote toevloed van Airbnb-gebruikers zorgt voor overlast en overtoerisme. En collega Tobias Santes heeft vandaag nog een Airbnb-probleem blootgelegd.
4: Ja, we hebben gesproken met eigenaars van woningen, vooral in Antwerpen, die een woning verhuurden. En zij zagen dan dat hun woning onderverhuurd werd via Airbnb, terwijl ze daar helemaal geen toestemming voor hadden gegeven. En terwijl hun huurders de huur zelf niet altijd betaalden. Een van die eigenaars waarmee we hebben gesproken is Joke. En zij vertelt hoe ze haar woning dan uiteindelijk op Airbnb terugvond.
5: We hebben dat ontdekt doordat de buren eigenlijk begonnen aan te geven van er klopt iets niet met jullie huis. Er zijn constant andere groepen mensen die voor de deur staan, binnenzitten, feestjes, nachtelijk lawaai. En dan zijn we beginnen zoeken online op Airbnb en hebben wij dus ons huis ontdekt. En dan zagen wij ook al vrij snel dat er eigenlijk ook nog andere huizen te huur stonden onder datzelfde account.
4: In totaal hebben we zo gesproken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen, die hetzelfde mee hebben gemaakt met 2 dezelfde huurders. En het stopt daar niet. Soms, wanneer die huurders dan uit de woning worden gezet, richten ze ook nog eens schade aan. En dat gebeurde bij Fabrice.
6: Dus hier zijn ze ook met de hamer rondgegaan. De inductieplaat moest eraan geloven. De oven kapot. Je ziet dat die kasten er zijn uitgetrokken, die rails helemaal scheef getrokken.
4: We hebben die huurders ook zelf gecontacteerd. Zij gingen niet in op onze vraag om te reageren.
1: Iedereen zal het erover eens zijn, dat is ronduit crimineel gedrag. En dus moest het gerecht zijn werk doen.
4: Wel, die huurders die zijn uiteindelijk wel uit de woning gezet. Dus die eigenaars zijn naar het vredegerecht gestapt en daar is een uithuiszetting opgevolgd. Maar tegelijkertijd hebben ze geen enkele euro van achterstallige huren of van schade die is aangericht teruggezien. Er zijn ook klachten ingediend bij de politie, onder andere voor diefstal. Daar

0: Er is geen opvolging van geweest, zeggen die eigenaars ons, en dat stelt hen wel teleur.
1: Dat er slechte mensen zijn op de wereld, dat wist ik. Maar dat je daar in België niet tegen beschermd wordt en dat het parket zich zo weinig aantrekt van diefstal en vandalisme ter waarde van een kleine 50.000 euro, dat is mijn grote teleurstelling dit verhaal. Dat begrijp ik niet.
0: Een paar van hen zijn ook naar Airbnb zelf gestapt en Airbnb wijst vooral op de taak van de eigenaar in dit geval. Ja, jij moet je contact met je huurder zelf onderhouden. Wij kunnen daar wel wat in faciliteren. En dan is er nog de overheid natuurlijk. Geen enkele accommodatie mag eigenlijk op Airbnb staan zonder een bepaald registratienummer. Maar nu wordt dat niet gecontroleerd en die regels worden binnenkort verstrengd.
2: Het blijft wel een bizar verhaal. Je hebt een mooi appartement, je verhuurt het. En jouw huurders gebruiken dan Airbnb om er geld uit te slaan.
0: Ja, als eigenaar heb je natuurlijk ook zelf een stukje een verantwoordelijkheid. Je moet zien dat je huurovereenkomst duidelijk is, dat daar duidelijk in aangegeven staat of je woning onderverhuurd mag worden, of daar schriftelijke toestemming voor nodig is, of het helemaal niet mag.
2: En ja, ondertussen blijf ook ik die website af en toe gebruiken om een vakantie te plannen. Maar het begint soms wel een beetje te wringen.
0: Ja, als gebruiker van zo'n platform als Airbnb is het eigenlijk heel moeilijk om uit te maken. Wordt dit pand nu aangeboden door de eigenaar van deze woning of door iemand anders? Aan de reviews zal je het alleszins niet zien, want in dit geval, die eigenaars in Antwerpen, die woningen op Airbnb, die hadden heel positieve reviews. Dat was allemaal netjes, dat was allemaal in orde. Er kunnen wel een aantal signalen zijn, bijvoorbeeld de foto bij de Airbnb-advertentie die niet overeenkomt met de persoon die je voor je krijgt. Onverwachte kosten die opduiken, een poging om er nog extra munt uit te slaan, of het adres dat niet exact overeenkomt met wat je eerst doorgestuurd krijgt of wat op Airbnb aangegeven staat, kan een manier zijn van die host om dat een beetje te verbergen voor de effectieve eigenaar. Maar het blijft heel moeilijk als gebruiker van zo'n platform om dat zeker te zijn.
2: Ik laat je nu het geluid horen van een vakantievideo van onze redacteur Stijn. Die is net terug van een wandelvakantie in de Oostenrijkse bergen. En dat getik dat je hoort, dat zijn de wandelstokken van Stijn.
3: En nu in de bergen, dus vorige week heb ze letterlijk een paar keer mijn leven gered. Alleen al door de stabiliteit, omdat het zo'n smal pad is, heel oneffen, veel rotsblokken. Als je voet eventjes verkeerd zet, heb je toch tenminste nog je reactie met je stok.
2: Punten, hè?
3: Om je rechtop te houden, anders was ik echt wel de afgrond ingevallen, denk ik.
2: Die stokken kunnen dus je leven redden, maar ze kunnen blijkbaar ook levensbedreigend zijn. Want ik las vanmorgen over een wandelaar in de VS. Die beklom een berg in de staat Montana, maar hij gleed uit en viel en hij werd gespiesd door zijn eigen wandelstok.
4: I realized that the other one was stuck in my side.
2: Daarna is die man nog 16 kilometer naar beneden gewandeld. Hij is dan naar het ziekenhuis gebracht en alles is intussen oké met hem.
4: I feel very lucky. I feel like somebody was definitely watching out for me.
2: Maar het doet me wel nadenken over het gebruik van die stokken.
5: Dat is echt de eerste keer dat ik daarvan hoorde dat dat gebeurt. Waarschijnlijk ook de wandelstok eigenlijk gebruiken op het terrein die er niet voor geschikt is. Ik zou zeggen, probeer zo'n situaties te vermijden door ze tijden weg te steken als ze overbodig zijn.
2: Debbie Sanders is wandelexpert bij Bergsport Vlaanderen en ze is een ervaren berggids.
5: Ik begeleid ook groepen in de bergen, zowel in de zomer als de winter. En dat is voor mij een beetje vrijheid eigenlijk. Hè. En heel veel ontdekken en heel veel zien.
2: En op haar tochten neemt Debbie altijd wandelstokken mee.
5: Vooral dat ze eigenlijk wel ontlastend zijn, hè, dus wel bergop. Ja, je kan eigenlijk een stuk van die kracht dat je eigenlijk anders had uit je been, kun je eigenlijk een klein beetje je wandelstokken voor gebruiken. Dus je kunt je arm echt ook inzetten om eigenlijk je meer naar boven te bewegen. En in de afdaling helpt het ook gewoon om de schokken wat op te vangen en overbelastingblessures te vermijden. Ik merk ook bij de mensen die meegaan dat ze vaak last krijgen aan de knieën. En die wandelstokken helpen me gewoon om je een beetje af te remmen en eigenlijk iedere keer die schok te moeten opvangen met je knie. Maar echt ook die stok om te kunnen daarvoor inzetten. En daarnaast heb ik ze nog gebruikt om rivieren te doorwaden, om mijn evenwicht te kunnen behouden.
3: Het is ook hypnotisch, het geluid. Als je dan wel eens zo'n mooi stukje vooruit kan, en dan is het goed links, rechts, links, tik, tik, tik, tik. Het werkt wel zen.
5: Natuurlijk, als het heel technisch wordt, dan is het ook gewoon belangrijk om te weten wanneer je ze niet meer kunt gebruiken. Vooral op blokkenterrein of op passages waar je echt moet kleuteren, dat je eigenlijk echt je handen nodig hebt om je voor te bewegen. En op blokkenterrein is het gewoon vooral gevaarlijk als je stok gezet op een rots. Ja, die kan gewoon wegschieten. Dan kun je eigenlijk echt lelijk vallen. Dus dat is eigenlijk gewoon belangrijk dat je ze dan gewoon aan je rugzak bindt. Want je zak kan ook bijvoorbeeld ergens vastzitten tussen rotsen en dan breken. Dan heb je daar natuurlijk ook niets meer aan.
6: Oh, wow. Welcome to Madeira, baby.
2: Ja, en ik zie het op social media. Hiken en wandelen, het heeft geen suf imago meer. Ik zie overal influencers die de bergen intrekken, vaak ook met wandelstokken.
7: Oh man, al die koeien, meid.
2: Maar of ze die dan ook goed gebruiken, dat is maar de vraag. Debbie kan ons helpen.
5: Het belangrijkste is vooral dat ze op de juiste lengte staan. Dat je eigenlijk je elleboog in een hoek van 90 graden is. Dat betekent als je stijgt, dat je je stokken waarschijnlijk wel wat korter gaan moeten zetten. Omdat ze anders te hoog zijn eigenlijk. En dat ook inspanningen vergt. Als je afdaalt, ga je stokken wat langer willen zetten. Omdat ze anders te kort zijn en te laag onder je komen te staan. En verder naar gebruik toe kun je eigenlijk een beetje afwisselen tussen dat ze eigenlijk dezelfde cadans als je been volgen. Dat als je linkerbeen neerzet, dat je rechterstok plaatst op de grond en omgekeerd. Je kunt ook zeggen van om de twee passen bijvoorbeeld je stok neer te zetten. Meestal als het eigenlijk in woudig terrein is, is het eigenlijk het eenvoudigste dat je je handen eigenlijk onderaan door je lussen steekt. Dat je je polsen op die manier eigenlijk een beetje kunt laten rusten in die lussen. Dat je niet krampachtig de handvat vasthoudt, dat hoeft niet. Natuurlijk als het gevaarlijke terrein is, bijvoorbeeld op een sneeuwveld, dan is het belangrijk dat je je stokken ook gemakkelijk kunt wegkrijgen. Dan belangrijker dat je je handen uit de lussen neemt en dat je gewoon echt je wandelstokken aan je handvat vastneemt.
7: Ik ben er.
2: En ik ben er ook, aan de finish van dit kwartier. Nu rustig afdalen en morgen staan we er weer. Tot dan.
8: Radio 1. Zomerland.
2: Met Max Vrijens.
9: Goedenavond, het is woensdag iets voor 6:30 en je bent in Zomerland beland. Ik beloof goede muziek, warmte en de Beatles. Welkom.

0: love her.
1: Staat een goede documentaire op Disney Plus waar de Beatles ook een rolletje in spelen. De docu die heet The Beach Boys, dus je weet dan al dat het niet over de Fab Four zal gaan, alleen maar wel onder andere over die strijd tussen twee van de grootste bands van de jaren 60, de Beach Boys en de Beatles dus. Een kijktip, dit was And I Love Her. Bruno Mars die speelde begin van de zomer 4 concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En daar waren misschien ook wel zo'n taferelen zoals bij de Fab Four. Dit is On My Soul.

Sweet Thing van Van The Man. Van Morrison stond begin van de maand nog maar op Gent Jazz. Dat was één grote triomftocht en dat is mooi, want Van is ondertussen toch ook al 80 jaar. Dat is alleen maar goed nieuws. Maar we hebben vandaag, jammer genoeg, ook bijzonder slecht nieuws voor de muziek in het algemeen gekregen. Want Glenn Hansard is op amper 56-jarige leeftijd overleden. Mensen die naar Duister luisterden bijvoorbeeld, die gaan hem zeker kennen. Het is de man die met twee regels tekst al een hele binnenwereld tentoon kon spreiden. Deed hij solo, dat deed hij ook met band The Frames. En in 2013 deed hij het met Eddie Vedder en maakte hij de mooiste Springsteen-cover ooit gemaakt. Dit is Drive All Night. When I lost you, honey,

Drive All Night, song van Bruce Springsteen, maar hier in de wondermooie versie van Glen Hansard, Eddie Vedder en Jake Clemens. En ik krijg er alleen maar kippenvel van overal. Glen Hansard, die overleed vandaag, jammer genoeg, na een ongeval. 56 jaar was hij. En zijn geliefden die hebben er natuurlijk niets aan, maar muziek blijft wel voor altijd. En daar zal iedereen van blijven genieten. Nog eeuwenlang voor mijn part. Dat geldt ook voor deze man. Prince, I Wanna Be Your Lover.

Prince op deze woensdagavond met I Wanna Be Your Lover. Frans Kalf is een van de groeibriljanten. Of groeibriljanten. Oké, ik ga het nog eens proberen. Frans Kalf is een van de groeibriljanten. Dat is het van de Belgische muziekscene. En dat zeg ik niet alleen. Dat zeg jij ook duidelijk. Of toch, als je naar Vox luistert, en daar ga ik gemakkelijks halve even van uit. Want daar staat hij al maanden in je lijst in Vox. Dus eerst met die single Terwijl je vorm stond en nu met deze. Nou en...

Er zijn veel momenten in mijn leven dat ik Isbels even vergeet en dan hoor ik dit nummer weer en dan denk ik toch, ja, dat is toch eigenlijk wel echt bijzonder mooi. As Long As It Takes, hoorde je. Over mooie muziek gesproken, daar kan Jeff Tweedy wel over meespreken. Dit is Lou Reed, Was My Babysitter. I wanna

Het is een nummer dat perfect past bij de zwoele temperaturen van vandaag. I don't want no scrubs, zingen ze bij TLC. En bij de Think Things zingen ze van Shut Up and Let Me Go. Ik heb er nog eentje tot het nieuws van 10 en dat is deze.

0: The Thing Things met Shut Up and Let Me Go. Is goed, ik zal je laten gaan, maar wel maar tot na het nieuws van 7 zometeen. En dan wil ik je graag terug op Radio 1 voor onder andere Paul J, Ertebrekers en Talking Heads.
1: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hey Els, voorzichtig! Els Dottermans, kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanoua heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle, mooi Armin, die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
2: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
1: Een beer op het strand?
2: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Vanaf morgen elke middag van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
2: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lode Roels. Woningen die op Airbnb worden aangeboden moeten strenger worden gecontroleerd, dat zegt het Vlaams Huurdersplatform. Eerder vandaag getuigden verschillende eigenaars uit Antwerpen dat hun woning door hun huurders wordt onderverhuurd op Airbnb, terwijl ze daar geen toestemming voor gaven. De Vlaamse regering besliste recent nog dat woningen enkel nog op Airbnb zullen mogen staan als ze aangemeld zijn bij de overheid. Maar die regels moeten nog worden goedgekeurd door het parlement. En het Vlaamse huurdersplatform wil dat er ook effectief wordt gecontroleerd of woningen op Airbnb ook echt geregistreerd werden, zegt Joy Verstichelen.
9: We zien dat wat er op Airbnb wordt aangeboden, dat zowel de overheid, maar ook eigenaars van panden die niet zelf die panden verhuren, dat zij daar zelf moeilijk zicht op krijgen. Daardoor gaat er veel tijd verloren, slepen zaken langer aan dan nodig en loopt de schade ook veel meer op. Dus wij zijn qua grote voorstander van een registratieplicht voor Airbnb-woningen, waardoor we dit veel sneller kunnen ondervangen.
8: De reddingsdienst aan de kust waarschuwt voor springtij de komende dagen. Dan is de zee extra gevaarlijk omdat het verschil tussen eb en vloed dan groter is dan normaal. Bij vloed komt het water een stuk verder op land dan normaal en bij eb trekt het dieper terug de zee in. Dat zorgt voor krachtige stromingen die je vaak niet ziet aankomen. De reddingsdienst roept op om zeker niet in onbewaakte zones te zwemmen en helemaal niet bij constructies in het water zoals golfbrekers. Zelfs in de bewaakte zones is het opletten, zegt voorzitter Wim de Meester.
10: Het meest belangrijke is dat je dus de aanwijzing van de reddingsvloot heel concreet maar tot je middel in het water gaat. Want met als er zeer veel stroming is en je zou verder kunnen gaan, zou je kunnen gereep worden door die stroming en zou je kunnen in de problemen komen.
8: Op de E40 van de kust naar Brussel heeft een vrachtwagen kort na 4 uur ter hoogte van Aalst een lading slachtafval verloren. 3 rijstroken zijn versperd en het verkeer moet er over de pechstrook. De brandweer is momenteel bezig met de opruiming. Er staat intussen meer dan 10 kilometer file vanaf Wetteren en dat is goed voor bijna 2 uur aanschuiven. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer van Gent naar Hasselt aan om via Antwerpen te rijden. Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij haalde het in de sprint met een groep van 8 renners. Het was voor van Aert zijn eerste koers na zijn elleboogblessure, die hem ook uit de Ronde van Frankrijk heeft gehouden. Hij is dan ook erg tevreden.
11: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is superknap. Dat is toch direct een pittige ritme, vooral een pittige finale. En heb ik al gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus daar hoef ik niet over te twijfelen meer.
8: En FIFA-voorzitter Gianni Infantino biedt elke nationale voetbalbond $40 miljoen aan als ze ermee instemmen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van dat bedrag. Jonathan met de penning. In deze zaak blijft de voetbalwereld beroeren, hè?
0: Ja, toch wel. Die $40 miljoen voor een jaar klinkt als omkoping en doet uitschijnen dat de voetbalbonden eigenlijk helemaal geen keuze hebben. Ze moeten ook de laatste op 19 september al een antwoord geven. De UEFA heeft al een crisismeeting ingepland en ook nationale voetbalbonden spreken zich negatief uit. De Nederlandse noemt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. De Engelse vindt het een vaag voorstel van de FIFA en maakt zich ook grote zorgen over hoe dit tot stand kwam. De Belgische wacht af.
8: Jonathan, dankjewel. De temperaturen blijven hoog de komende uren. Vannacht minima tussen 17 en 22 graden. Morgen veel zon, maxima tussen 23 aan zee en 32 in het oosten. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 1. Zomerland.
2: Met Max Vrijens.
0: Goedenavond, het is alweer tropisch warm, maar ik heb denk ik goed nieuws, want het zou een korte piek worden, dat wordt ons gezegd, en ik heb enkel goede muziek voor je, dus wat wil je nog? Welkom bij Zomerland.
2: Zomerland.
12: Radio 1.
13: You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

Frontman staat nu ook in de playlist van Radio 1, maar dan solo onder J. Jerome 87. Ook heel goed trouwens, maar dit was Breeze Blocks uiteraard van Alt-J. Ik had daar straks al heel jammerlijk nieuws uit de muziekwereld over Glenn Hansard. En nu is er datzelfde nieuws, jammer genoeg, over Kavinsky. Het is de Franse DJ die je kent van Nightcall, nummer dat wereldbekend werd op de soundtrack van Drive, een film uit 2010 met Ryan Gosling. Kavinsky is misschien niet even bekend geworden als andere muzikanten, DJ's uit die electrowereld in Frankrijk. Maar hij is wel ongelooflijk goed en nu dus overleden. Volgende week zou hij zijn 51ste verjaardag vieren, maar dat is niet gelukt. Deze is perfect voor vanavond, denk ik. Outsider.

Outsider van Kavinsky hoorde je. Het is een naam als een huis die Kavinsky mocht gerust naast Daft Punk en Justice staan qua talent, maar hij is dus overleden op 50-jarige leeftijd vandaag.

0: The Rolling Stones in disco-sfeer in het 1977. Miss You. Op de E40 van Gent naar Brussel blijft er in Aalst hinder door een ongeval met ladingverlies van slachtafval. Houd dus misschien ook beter je ramen dicht. Je kan er alleen via de pechstrook. Er is 2 uur file vanaf Wetteren. Vermijd dus de E40. Van west naar oost rij je beter over Antwerpen of via de E17 en de N16.
1: Zomerland.
0: En deze vermijd je beter niet. Axel Red.

Mocht je ze live willen zien deze zomer, dat kan gewoon, want vrijdag staat ze al op de Lokerse feesten samen met Craig David en met Diana Ross, deze Axel Red. Wat een avond eigenlijk. En ik denk, je kan je daar alleen maar amuseren op de Lokerse feesten. Die zijn plezant. Ik heb er eens paardenworst gegeten. Dat zal ik nooit meer vergeten. Je hoorde Le Monde Tourne Mal. Dit zijn Ertebrekers. Die bezingen een plek waar de klimaatverandering zich jammer genoeg laat gelden. Maar het is wel een topnummer. Het Zuiden.

Ik had het net al over Axel Red en dat ze op de Lokerse feesten staat overmorgen. Wel een dag later staan Echtebrekers op de Vonnefeesten. En dat is toevallig ook in Lokeren. Dus maak daar misschien een weekendje van met Belgische toppers. En daar reken ik trouwens volgende mevrouw ook onder. Ondanks haar afkomst van boven de Moerdijk is ze toch vooral van ons. Eefje de Visser. Hey.

heimwee van Eefje de Visser. Het is iets over 7:30. Dat betekent dat het tijd is voor Talking Heads. Al moet ik toegeven dat het wel altijd tijd is voor Talking Heads. Dit is And She Was. Goedenavond.

Mykonos van Fleet Foxes, al uit 2008, van op hun EP Sun Giant en later pas uitgebracht als single. De mensen die zondagavond op Werchter waren, dat is ook alweer lang geleden, dat is het begin van de zomer, een maand geleden, die hebben iets prachtigs gezien, zo blijkt. Heel erg jammer dat ik het heb moeten missen, maar heel erg blij voor al die andere mensen die wel een Robert Smith gezien hebben, die in ongelofelijke doen was. Dus, het doet me ook een beetje pijn, maar tegelijkertijd ben ik altijd heel blij als ik hem kan draaien. Dit is Close to Me van een geweldige Robert Smith, frontman van The Cure. Jawel.

They Wash Your Troubles Away, een ode aan de helende kracht van muziek. En het is ook een soort van vroege vorm van proto-rap eigenlijk. En tegelijkertijd een eerbetoon aan Billie Holiday en John Coltrane. Wat wil je nog meer in een nummer eigenlijk? Hè? Gil Scott-Heron en Lady Day en John Coltrane. Dit is Floris Francis Arthur. Ga je wel herkennen, denk ik. Stond 2 weken lang op 1 in Vox en nu staat hij op 2. En dat kan ik alleen maar toejuichen en terecht noemen, want je huilt met heel veel plezier met hem mee. Wolfje!

uit jou. Ik heb nog twee, en ik ga niet liegen, twee echte onvervalste top- en popplaten voor je klaarstaan. Tot aan het nieuws van 8 dus. Te beginnen met deze. De man die de pop heeft heruitgevonden en er dan maar de koning van geworden is. Je kan er heel veel over zeggen. Maar niet dat hij niet geniaal was. Je moet alleen naar dat baslijntje luisteren. Michael Jackson en Wanna Be Starting Something

0: Het is voor mij een van de allerbeste duo's uit de geschiedenis van de popmuziek. En ja, er zijn er wel wat natuurlijk. Hè. Als je Keith Richards en Mick Jagger en John Lennon en Paul McCartney gaat meerekenen. Of Elton John en Bernie Taupin, ik zeg maar iets. Maar deze horen volgens mij toch in dat lijstje. Je moet maar eens gaan kijken naar de nummers die ze gemaakt hebben. Hall & Oates met Bridge Girl hoorde je. Zometeen nog een uur lang zomerse liedjes in Zomerland. Allemaal na het nieuws.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur strekt zich uit over een gebied van 15 kilometer en is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen zijn geëvacueerd. Daarbij zijn ook heel wat Belgen. Dat is toch hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagente Arlette Veldjen ter plaatse.
4: Dat is voor mij echt maar de eerste keer dat ik dit dus meemaak, een evacuatie. Branden, oké, dat zijn in die velden. Is dat door glas dat daar ligt? Ik zou het ook niet weten natuurlijk. Maar telkens elk jaar, toch zeker om de 2 jaar, heb je zo van die branden in de bergen. Tussen de bomen, tussen de olijfbomen. En dat wordt meestal heel snel bestreden. En dat is eigenlijk normaal. Maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
3: En ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. En daarbij zijn al 2 brandweerlieden omgekomen. De reddingsdienst aan de kust waarschuwt voor springtij de komende dagen. Dan is de zee extra gevaarlijk, omdat het verschil tussen eb en vloed groter is dan gewoonlijk. Bij vloed komt het water een stuk verder op het strand en bij eb trekt het dieper terug de zee in en dat veroorzaakt krachtige stromingen. Zelfs in de bewaakte zones kan het dan gevaarlijk zijn, zegt Wim de Meester van de reddingsdienst.
5: Het meest belangrijke is dat je dus de aanwijzing van de reddingsvloot heel concreet maar tot je middel in het water gaat. Want met als er zeer veel stroming is en je zou verder kunnen gaan, zou je kunnen geriep worden door die stroming en zou je kunnen in de problemen komen.
3: Een reddingsdienst roept op om zeker niet in onbewaakte zones te zwemmen en helemaal niet bij constructies in het water zoals golfbrekers. Vlaams minister van Ontroerend Erfgoed, Ben Weits van N-VA, heeft een einde gemaakt aan de bescherming van de omgeving rond Fort Napoleon in Oostende. Het domein wordt vrijgegeven om er te kunnen bouwen. Het stadsbestuur had daarom gevraagd, omdat bouwpromotor Versluis er 2 woontorens wil zetten. Er is veel kritiek omdat Fort Napoleon in de duinen ligt, maar volgens minister Weits is er geen erfgoedwaarde, omdat de zone al erg verhard is. Het monument zelf, zowat 200 jaar oud, blijft beschermd.
6: Het is evident dat wat werkelijk erfgoed is, namelijk Fort Napoleon, Batrijhundius, de vuurtoren, Lange Nelle en een hele zone van meer dan 12 hectare, dat gaan we blijven beschermen als beschermd erfgoed. Maar parkings en bedrijven, dat kan je bezwaarlijk nog erfgoed noemen. Wat er uiteindelijk nadien op die zone gaat gebeuren, ja, dat is aan de stad bijvoorbeeld om daarover te beslissen.
3: En de Pro League, de vereniging van voetbalclubs uit de eerste en tweede klasse en DAZN hebben een nieuwe overeenkomst bereikt en die duurt tot en met 2030. Ze zetten zo hun juridische ruzie stop 1 week voor de start van de competitie. DAZN haalde eind 2024 het contract binnen om het Belgisch voetbal uit te zenden voor 84 miljoen euro per jaar. Maar in de loop van vorig seizoen trok het bedrijf de stekker uit die deal omdat die economisch niet leefbaar zou zijn. Daarop startte de Pro League een juridische procedure, maar die wordt nu dus stopgezet. Details van het akkoord zijn niet bekendgemaakt. Het weer is de warmste 29 juli ooit tot nu toe in ons land. In Ukkel is er 34,4 graden gemeten. Het vorige record dateert van 1911. Toen was het 33,5 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien en tot 32 graden in het oosten, 23 graden aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Zomerland.
1: Met Max Vrijens.
0: Ik ben nu al aan het uitkijken naar dat onweer. En je hebt geluk, want we openen deze Zomerland met Raymond en koffie en brood.
7: Een mooie dinsdagochtend. Ik wandel door het rood. Het meisje ligt te slapen en ik ga om brood. Bevrijd van moeizaam denken, gedragen door het licht.

Remo van het Groenewoud staat bij de bakker op een dinsdagochtend en dan zingt hij van koffie en brood. Wel, ik gun het hem. En als je mooie liedjes maakt, dan verdien je op zijn minst een koffie en al zeker wat brood. Dus, ik heb een hele zak klaarstaan en een hele thermos voor de gasten van Buena Vista Social Club.

Dat is toch zomer in een nummer gegoten. Het blijft top na zoveel jaren. Chan Chan van Buena Vista Social Club. Er is nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Ah, daar komt die. Dat vind ik persoonlijk geweldig opbeurend nieuws. Na 3 jaar wachten ook alweer. Het is eens wat anders, want het is akoestisch. Ook volledig zonder clicktrack en opgenomen, al was het een demo. Easy Street. Easy Street.

Een nummer van de beste liveband ter wereld. Een nieuw nummer ook, gedragen door de coolste frontman ter wereld. Ja, dat kan eigenlijk niet slecht zijn. Hè? Queens of the Stone Age met nieuwe muziek, Easy Street. En dit is Diana Ross, niet nieuw, maar wel een nummer waarop het verboden is om stil te zitten bij Wet. Upside.

Fatoumata Diawara woont vandaag de dag misschien niet meer in Afrika, wel in Parijs. Maar ze blijft nog altijd een van de allergrootste stemmen uit het continent. En dat bewijst ze al jaren. Dit jaar nog maar eens met deze schitterende Janet.

ja, op een of andere manier ben ik altijd ineens weer thuis in de keuken bij mijn ouders en 6 jaar oud. En dan staat dit liedje op in mijn gedachten. Paul Simon and Me and Julio Down by the Schoolyard. Dateert nogthans van 1972. En toen was ik, als ik snel even tel, min 19 jaar. Dus het zal vooral goede muzieksmaak geweest zijn van die ouders in kwestie. In 1990 was ik min 1. En toen kwam deze uit. King Kong 5 van Mano Negra.

Booker T en de MG's, ik heb ze ooit nog gezien in Roma en dat was een feest van je welste. Mede door frontman Booker T. Jones en die toert nog altijd. Is ondertussen ook al 82, maar die blijft dus knallen. En die van Soft Cell die gaan ook nog altijd knallen. Ondanks het overlijden van mede-frontman Dave Ball gaan ze er denk ik een prachtshow van maken op 2 augustus. Want dan staan ze op de Lokerse feesten.

Admiral Freebie heeft in februari een nieuwe plaat uitgebracht. En die klinkt zoals ze getiteld is. Raw Fun. Daar staat de admiraal bekend voor natuurlijk al vanaf deze uit 2006. Faithful to the Night.

Whispering Suns met een beetje meer hoop en een beetje meer optimisme. En dat past eigenlijk wel bij deze tropische temperatuur. Walking, flying. Dit is Texas. En die zijn ook gewoon lekker optimistisch. Naar binnen lachen en dan komt alles goed, dat zeggen ze.

Als je het herinnert, deze is van die videoclip waarin frontvrouw Charlene Spiteri zich verkleedt als Elvis Presley, inclusief bakkenbaarden en leren bodysuit, Inner Smile van Texas. Ik heb nu twee keer Obangayar voor je klaarstaan, één keer de man zelf, maar eerst een cover van een van zijn nummers, gebracht door een van de grootste Belgische talenten van het moment, Emma Hessels. Obangayar zelf is fan van deze versie. I Wish It Was Me.

De man is wereldbekend geworden door zijn feature op Adore You van Fred Again. Dat ken je wel, denk ik. Het is de koning van de afropop ook. Obongiar met Just Cool. Tim Etan valt ook in die categorie, denk ik, afropop. Minstens even dansbaar ook. Wel al van 2017 deze. Brak ermee door bij het grote publiek. Ça va pas la tête. Goeie avond.

Ik heb nog één plaat voor je klaarstaan om op een gepaste manier afscheid te nemen van jou deze avond. En wie doet dat beter dan de immer, ik wil zeggen ravissante, maar gewoon ongelooflijk getalenteerde Olivia Dean? Ik ga zelf antwoorden, niemand doet dat beter. Goeie avond nog en vergeet niet af en toe verliefd te worden. Het is gemakkelijk.

0: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hé, hey Els, voorzichtig. Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanois heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle. Mooi, Armin. Die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
1: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
0: Een beer op het strand?
1: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Vanaf morgen elke middag van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
2: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Vertel, wie zit er in je team?
3: Nee, dat zeg ik niet.
2: Nee?
3: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prévot, geen Kopecky.
2: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
3: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
1: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De E40 van de kust richting Brussel, ter hoogte van Aalst, is nu volledig afgesloten voor een intensieve reiniging van het wegdek. Een vrachtwagen is daar rond 4 uur vanmiddag een lading slachtafval verloren na een ongeval. Er is heel wat hinder en dat is niet evident bij deze temperaturen. Het Rode Kruis deelt water uit. En zal nog een hele tijd in beslag nemen om alles op te ruimen, daar zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
7: Feit is dat daar dus een grote partij slachtafval op het wegdek terecht is gekomen. Dat is uit een vrachtwagen gevallen. En nadien is daar ook verkeer doorgereden. Dus op die manier is het verspreid geraakt over toch een groot stuk van de snelweg, over een 50 meter. En dat moet weggehaald en gereinigd worden. En daar is de brandweer nu nog altijd mee bezig.
6: Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Ben Weits van N-VA, heeft een einde gemaakt aan de bescherming van de omgeving rond Fort Napoleon in Oostende. Het domein wordt vrijgegeven om er te bouwen. Het stadsbestuur had daarom gevraagd, omdat bouwpromotor Versluis er 2 woontorens wil zetten. Er is veel kritiek omdat het fort in de duinen ligt, maar volgens minister Weits is er geen erfgoedwaarde, omdat de zone al erg verhard is. Het monument zelf, zowat 200 jaar oud, blijft beschermd.
8: Het is evident dat wat werkelijk erfgoed is, namelijk Fort Napoleon, Batrijhundius, de vuurtoren, Lange Nelle en een hele zone van meer dan 12 hectare, dat gaan we blijven beschermen als beschermd erfgoed. Maar parkings en bedrijven, dat kan je bezwaarlijk nog erfgoed noemen. Wat er uiteindelijk nadien op die zone gaat gebeuren, ja, dat is aan de stad bijvoorbeeld om daarover te beslissen.
6: Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen en het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt de reisagent Arlette Veldjen ter plaatse.
9: Dat is voor mij echt maar de eerste keer dat ik dit dus meemaak, een evacuatie. Branden, oké, dat zijn in die velden. Is dat door glas dat daar ligt? Ik zou het ook niet weten natuurlijk. Maar telkens elk jaar, toch zeker om de 2 jaar, heb je zo van die branden in de bergen. Tussen de bomen, tussen de olijfbomen. En dat wordt meestal heel snel bestreden. En dat is eigenlijk normaal. Maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
6: Na een droneaanval op een haven in Egypte is brand uitgebroken op 2 gastankers. De bemanningsleden zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De drone veroorzaakte eerst brand op een Amerikaanse tanker en die sloeg over naar een ander schip met aardgas aan boord. Boven de stad Damietta aan de Middellandse Zee is een grote rookpluim te zien. Wie achter de aanval zit is nog niet duidelijk. Het is de afgelopen dagen wel weer erg onrustig in het Midden-Oosten met aanvallen tussen Iran en de VS. Vanavond en vannacht licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De E40 van de kust naar Brussel blijft nog een hele tijd afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Aalst. Rond 4:00 vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. Dat veroorzaakte smurrie op de weg en die raakt maar moeilijk opgeruimd, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Het blijkt een zeer moeilijke klus te zijn om het wegdek daar volledig schoon te krijgen. En we horen van op het terrein dat de werkzaamheden daar toch nog wel enkele uren kunnen duren, dus mogelijk nachtwerk worden. Intussen moet je de snelweg verlaten in Aalst. Daar is de snelweg volledig dicht. En dat geeft op dit late uur toch nog altijd een file van dik 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus probeer die route echt te vermijden.
1: Ja, vrijwilligers van het Rode Kruis delen intussen water uit. Wie van west naar oost wil, doet dat beter via Antwerpen. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagent Arlet Veltjen. Ook zij moest haar huis verlaten.
3: Ik weet het zelf ook nog niet, of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
1: En ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. Daar zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Zij zijn wellicht ingesloten geraakt. En ook in Turkije zijn er intussen heel wat natuurbranden. In Frankrijk wordt voorzichtig de eerste balans opgemaakt van de economische schade van de bosbranden. Die zijn een ramp voor de natuur, de bewoners en de toeristen, zegt de regering, maar ook voor de regionale economie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Een campinghouder bij Bordeaux zei dat 1/3 van alle reserveringen voor augustus is afgezegd. Een andere camping zei 70.000 euro aan inkomsten mis te lopen door annuleringen. In totaal hebben zo'n 13.000 bedrijven in de regio rond Bordeaux de afgelopen week de deuren moeten sluiten. Dat gaat van supermarkten tot multinationals. De productie moest worden stilgelegd, personeel werd geëvacueerd. Volgens eerste schattingen zitten 100.000 tot 150.000 werknemers noodgedwongen thuis vanwege de voortdurende bosbranden. Het bluswerk kost de Franse overheid handenvol geld. Duizenden brandweermensen zijn al een week aan het werk en blusvliegtuigen en helikopters vliegen af en aan. Maar blussen met een Canadair blusvliegtuig kost bijna 16.000 euro per uur.
1: In Amsterdam, Hamburg en Brighton komen er extra veiligheidsmaatregelen voor de Pride-festiviteiten van komend weekend. De aanleiding is de aanslag van afgelopen weekend bij de Pride in Berlijn. Een man reed er met een bestelbusje in op de menigte. Daarbij zijn 1 dode en ruim 30 gewonden gevallen. Ja, Aleid de Korte in Hamburg, ook in Duitsland is dat, zal er zaterdag veel meer politie op straat zijn.
5: Ja, het aantal wordt verdubbeld. Het gaat zowel om agenten in uniform als in burger. En er komt via drones en helikopters ook extra toezicht vanuit de lucht. Hamburg verwacht 250.000 bezoekers. Op het Javaplein in Amsterdam-Oost zijn vandaag al extra betonblokken geplaatst. Daar is er op dit moment al een Pridefeest. Zaterdag is er het hoogtepunt met de botenparade op de Amsterdamse grachten. Burgemeester Halsema zei eerder al dat er zichtbare en niet zichtbare bijkomende maatregelen komen. Een extra politie ook in het Engelse Brighton, onder meer zwaar bewapende agenten zichtbaar in het straatbeeld daar. Zowel Amsterdam als Brighton verwachten dit weekend minstens 500.000 bezoekers.
1: Dank je, Alain. Het weer, het is de warmste 29 juli ooit tot nu toe in ons land gemeten met een ukkel 34,4 graden. Het vorige record dateert van 1911, toen was het 33,5 graden. Vannacht is het licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Een eerlijk man laat het woord eerlijk niet over de tong rollen. En laat ons eerlijk zijn, ik zie maar niet direct een liefdesleken maken. Ze houdt van mij nadat ik ons kan voorzien in vuur en volle magen. Maar ziel tal van mij toen ik nog platzak was op een koud zolderkamerke. Zend gewoon dat leven een raar wending kan nemen. De tijd wordt opgesplitst en ik zal nog hetzelfde wezen. Als er al iets is in deze leven dat mij een beetje kan breken, dan is dat de smaak van uw huid en uw zweet op mijn lippen. Ah, hier wil ik sterven.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. De E40 van de kust naar Brussel blijft nog een hele tijd afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Aalst. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. De smurrie op de weg raakt maar moeilijk opgeruimd, vertelt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: Het blijkt een zeer moeilijke klus te zijn om het wegdek daar volledig schoon te krijgen. En we horen van op het terrein dat de werkzaamheden daar toch nog wel enkele uren kunnen duren, dus mogelijk nachtwerk worden. Intussen moet je de snelweg verlaten in Aalst. Daar is de snelweg volledig dicht. En dat geeft op dit late uur toch nog altijd een file van dik 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus probeer die route echt te vermijden.
2: Ja, wie van west naar oost wil, doet dat beter via Antwerpen. De ebola-epidemie in het oosten van Congo is de snelst groeiende uitbraak van de ziekte ooit. Experts van de Verenigde Naties slaan alarm en roepen op tot veel meer hulpverlening om de epidemie in te dijken. Tegen deze variant van het virus bestaat geen vaccin. Het aantal besmettingen groeit exponentieel en er zijn nu al bijna 1500 doden geteld. Dat aantal is in 2 weken tijd zo goed als verdubbeld. Vanuit buurland Oeganda komt er beter nieuws. Dat land noemt zich ebola-vrij en zegt dat de laatste patiënt bijna 1,5 maand geleden genezen is verklaard. Na een drone-aanval op een haven in Egypte is brand uitgebroken op 2 gastankers. De bemanningsleden zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De drone veroorzaakte eerst brand op een Amerikaanse tanker. Die sloeg over naar een ander schip met aardgas aan boord. Boven de stad Damietta aan de Middellandse Zee is een grote rookpluim te zien. Wie achter de aanval zit is nog niet duidelijk. Het is de afgelopen dagen wel weer erg onrustig in het Midden-Oosten met aanvallen tussen Iran en de VS. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden 20% van die aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals de Belgische Bond, krijgen tot 19 september om dat plan goed te keuren en kunnen zo een pak poen krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van de mogelijke inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar het is geen verplichting, zegt hij.
4: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
2: De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan afgewezen en zegt dat het voetbal niet te koop is. Vannacht licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten, 23 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

de robe bleue.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Op de E40 van de kust naar Brussel, ter hoogte van Aalstaat, er intussen geen file meer. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd. De snelweg is nog niet vrijgegeven, dat zal in de loop van de nacht gebeuren. Ook op het Griekse eiland Kreta worden nu mensen geëvacueerd voor natuurbranden. Aan de zuidkant zijn er brandhaarden in de berg ontstaan. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Ook reisagent Arlette Veltjen moest haar huis verlaten.
2: Ik weet het zelf ook nog niet of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
1: En ook in Turkije zijn er intussen heel wat natuurbranden. In Frankrijk wordt voorzichtig de eerste balans opgemaakt van de economische schade van de bosbranden. Die zijn een ramp voor de natuur, de bewoners en de toeristen, zegt de regering. Maar ook voor de regionale economie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Een campinghouder bij Bordeaux zei dat 1/3 van alle reserveringen voor augustus is afgezegd. Een andere camping zei 70.000 euro aan inkomsten mis te lopen door annuleringen. In totaal hebben zo'n 13.000 bedrijven in de regio rond Bordeaux de afgelopen week de deuren moeten sluiten. Dat gaat van supermarkten tot multinationals. De productie moest worden stilgelegd, personeel werd geëvacueerd. Volgens eerste schattingen zitten 100.000 tot 150.000 werknemers noodgedwongen thuis vanwege de voortdurende bosbranden. Het bluswerk kost de Franse overheid handenvol geld. Duizenden brandweermensen zijn al een week aan het werk en blusvliegtuigen en helikopters vliegen af en aan. Maar blussen met een Canadair blusvliegtuig kost bijna 16.000 euro per uur.
1: Intussen is er wel een nieuwe bosbrand gemeld bij de stad Brignoles in de Provence. Het vuur in het bos van Fontainebleau onder Parijs is opgeflakkerd. In Amsterdam, Hamburg en Brighton komen er extra veiligheidsmaatregelen voor de Pride-festiviteiten van komend weekend. De aanleiding is de aanslag van afgelopen weekend bij de Pride in Berlijn. Een man reed er met een bestelbusje in op de menigte. Daarbij zijn 1 dode en ruim 30 gewonden gevallen. In Hamburg zal er zaterdag veel meer politie op straat zijn, vertelt Alain de Korte.
4: Het aantal wordt verdubbeld. Het gaat zowel om agenten in uniform als in burger. En er komt via drones en helikopters ook extra toezicht vanuit de lucht. Hamburg verwacht 250.000 bezoekers. Op het Javaplein in Amsterdam-Oost zijn vandaag al extra betonblokken geplaatst. Daar is er op dit moment al een Pride-feest. Zaterdag is er het hoogtepunt met de botenparade op de Amsterdamse grachten. Burgemeester Halsema zei eerder al dat er zichtbare en niet zichtbare bijkomende maatregelen komen. En extra politie ook in het Engelse Brighton. Onder meer zwaar bewapende agenten zichtbaar in het straatbeeld daar. Zowel Amsterdam als Brighton verwachten dit weekend minstens 500.000 bezoekers.
1: En FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden zowat 20% van die aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals de Belgische Bond, krijgen tot 19 september om dat plan goed te keuren en kunnen zo een pak poen krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van de mogelijke inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar het is geen verplichting, zegt hij.
5: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
1: Vannacht is het licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Zo de warmste 29 juli ooit zit erop. Een goede nacht.
0: Alles begint bij luisteren.
6: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op de E40 van de kust naar Brussel, ter hoogte van Aalst, is de weg weer vrij. Rond 4 uur woensdagmiddag had een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. Daarna stonden er urenlange files in de hitte. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd, maar intussen is dat wel gelukt en is de snelweg even na middernacht weer vrijgegeven. Kiev krijgt vannacht opnieuw een grootschalige Russische raketaanval over zich heen. Duizenden mensen hebben zich verschanst in schuilplaatsen zoals ondergrondse parkings en metrostations. In Rusland zijn bommenwerpers opgestegen met kruisraketten en er is volgens verschillende bronnen uit Oekraïne al sprake van zware raketinslagen in de Oekraïnse hoofdstad. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De grote brand in de buurt van Bordeaux is gisteren, ondanks de extreme hitte, niet verder uitgebreid. Dat hebben de lokale autoriteiten woensdagavond gezegd tijdens een persconferentie. Er werden woensdag nog 7 brandhaarden bestreden, waarvan er 's avonds nog 3 actief waren. Gisteren was het nog 40 graden in de regio, maar de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstiger. Als alles nu goed blijft gaan, kan een terugkeer naar het normale leven binnenkort overwogen worden volgens de prefect. Maar sowieso zal de brandweer nog enkele dagen moeten blussen. In de getroffen regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En in Argentinië zijn woensdag 7 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een blushelikopter. Het ongeluk gebeurde op zo'n 1200 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Buenos Aires. De inzittenden waren bij de brandweer, politie en civiele bescherming. De oorzaak van de crash is nog niet bekend, maar de zichtbaarheid was op het moment van de crash wel erg slecht door mist. Het weer vannacht is het licht bewolkt. Niet koeler dan 22 graden in de steden. Straks krijgen we eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken. Met in het zuidoosten ook kans op enkele onweersbuien. Temperaturen overdag tot 32 graden in het oosten. En een stuk frisser aan zee naar 23. Vrijdag ook zon en wolken. Mogelijk enkele buien dan. Het blijft ook warm met dan maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

De regen stroomt als tranen langs de ruit. Het is of de ganse hemel om je huilt. Ik voel me zo mistroostig als het weer.

see. Do, to do. Veel te ver van huis. Do, to do. Huilend in een taxi. Do, to do.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Kiev in Oekraïne krijgt vannacht opnieuw een grootschalige Russische raketaanval over zich heen. Duizenden mensen hebben zich verschanst in schuilplaatsen zoals ondergrondse parkings en metrostations. In Rusland zijn bommenwerpers opgestegen met kruisraketten en er is volgens verschillende bronnen ook al sprake van enkele zware raketinslagen in de Oekraïnse hoofdstad. Over schade en slachtoffers is voorlopig nog niets bekend. Terwijl de brand in de streek rond Bordeaux meer en meer onder controle geraakt en de weersvooruitzichten gunstig zijn, is er alweer een nieuwe brand in Frankrijk, maar dan in de buurt van Dijon, in het oosten van het land. Daar verspreidde het vuur zich snel over zo'n 125 hectare. Er